0: into that, did you?
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
3: Fuck It.
1: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Cause I gotta have faith. Ooh,
1: I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: A very good morning. Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent deze ochtend. Ik hoor wat geluiden door elkaar lopen. Mario, je bent aan het mixen geslagen, hoor ik. Goedemorgen.
3: Nou, ik ben er ook van onder de indruk wat er hier gebeurt.
2: Het ligt niet hier bij mijn mengpaneel, dus misschien gaat er bij jou iets mis. Mocht dat niet zo zijn, dan doen we gewoon een geluidje extra. Kan ons het schelen. Het is nu precies 6:00. Radio Rijnmond, het laatste nieuws van Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
3: Nou, ik wil hem voor je OCD ook wel gewoon starten zoals je hoort, hoor.
2: Ja, doe maar.
3: Ja, doe maar.
2: Ja, dank je. Oh, gelukkig. Het nieuws met Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
3: Goedemorgen. Op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes is vlak voor middernacht een man met steekwonden gevonden in een auto. Die stond in een middenberm, vrijwel voor het politiebureau. De man was zwaar gewond, maar de politie denkt dat hij op een andere plek is gestoken, in de Tarwewijk. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn twee Nederlanders overleden. Ze hadden waarschijnlijk het Hanta-virus. Een van hen overleed aan boord van het schip. De ander overleed in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruiseschip kwam uit Argentinië en ligt voor anker bij Kaapverdië. Niemand mag er voorlopig vanaf. Twee bemanningsleden zijn ziek geworden, waarschijnlijk ook door het Hanta-virus. Nederland gaat een reddingsactie leiden. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Die werd gevonden door wandelaars op het strand. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn, maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. De dolfijn is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is zeldzaam. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Mario. Krijg je van mij nog de verkeersinformatie? En die is nog lekker kort en krachtig, want geen files.
2: Nou, dat is lekker doorkachelen dus. Wat zeggen we dan?
5: Gas op die lolly!
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit! Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: De Beyoncé samen met Jay-Z. En die Jay-Z die kwam echt op het allerlaatste moment om 2:30 s'nachts de studio binnenstrompelen. Schreef zijn rap in 10 minuutjes en is dus op het laatste moment nog aan het nummer toegevoegd. Crazy in Love hoorde je bij Rijnmond. Het is 6:06. Het is je favoriete radiozender, Radio Rijnmond dus, met Eruit, met Peter en Milou. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En je hoort zometeen het uitgebreide weerbericht natuurlijk van Ed Aldus. Maar kan je vast verklappen dat de mist snel verdwijnt. Daarna komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui. Middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden.
1: En geen files nog, dus lekker doorrijden.
0: Dat is wel prettig inderdaad.
1: Hoe was je weekend?
0: Nou, mijn weekend was hartstikke leuk. Mijn schoonmoeder kwam op visite en ik vond het een heuse eer. Want wij hebben tegenwoordig een tuin. Ja, weet je, dat ben ik helemaal niet gewend. Ik ben altijd een balkonnetje gewend of zo, weet je wel. Nu hebben we dus gewoon een tuin.
1: Heerlijk.
0: En mijn schoonmoeder wilde haar verjaardag bij ons in de tuin vieren. Nou, dat vond ik heel eervol.
1: Dat is het ook. Dat is echt een mooi compliment.
0: Heel mooi compliment. Dus de hele familie, een stuk of 15 à 20 mensen van het gezin, zeg maar, kwamen bij ons langs op visite. En het was reuze gezellig met de barbecue aan. Een hartstikke leuk gast.
1: Wat leuk, zeg.
0: En jij bent met collega's op pad geweest. Wat heb je gedaan?
1: Nou, afgelopen vrijdag gingen wij met best wel een grote groep van collega's naar de film, naar The Devil Wears Prada 2. Want de eerste is 20 jaar geleden uitgekomen. Dus heel veel mensen waren daar gehyped over. Ja, het was superleuk. Vooraf gingen we natuurlijk met z'n allen eventjes wat lekkers halen, te eten en te drinken daar in de bioscoop. Dus ik kocht een lekkere grote popcorn. Salted caramel, dat was een special. En Teun, die was ook mee, die zat naast me en die had dezelfde. Dus wij zaten dat lekker te eten al voordat de film begon. Maar ja, halverwege dacht ik opeens, ik vind hem niet zo lekker halverwege de film.
0: Okay.
1: Dus ik zet hem weer neer voor mijn neus. Althans, dat dacht ik, want het was donker. En ja, de scène ligt ook niet zo op. Dus ik kon het eigenlijk niet zo goed zien. Dus wat gebeurt er? Ik zet gewoon die hele grote bak popcorn finaal op mijn tas. En je hoort echt zo...
0: Nee.
1: Plop. Want het was een hele stille scène. Al die ogen, die gingen mijn kant op.
0: Dus wacht even, die popcorn die viel dus gewoon op de grond allemaal.
1: Maar bijna helemaal. Terwijl die ook nog bijna helemaal vol zat.
0: Lekker.
1: En dat midden in de film. En ik dacht, nou ja, weet je, dit voelt als zo'n moment dat iedereen naar je kijkt. Maar het zal best wel meevallen. Maar op een gegeven moment gaat het licht aan na 2,5 uur. En dan komen dus echt mensen die ik niet ken naar me toe. Zo, dat was wel even balen van die popcorn die zo hard viel.
0: Oh, wat goed, wat grappig. Nou, wat zit er vandaag in de show, Milou?
1: Nou, het is vandaag 4 mei en daarom zijn we vanavond natuurlijk 2 minuten stil. En bij het herdenken en vieren van de vrijheid, dat gaan we natuurlijk ook doen. Daar horen heel veel leuke onderwerpen bij. Onder andere bellen we met Pim. Hij en zijn vrienden organiseren morgen een 81 kilometer lange loop door onze regio om de overleden mensen te herdenken en de vrijheid te vieren.
0: Oh, dat is wel mooi, inderdaad. En we krijgen nog visite, hè, trouwens.
1: Nou, zeker.
0: Yes.
1: Ja, Chantal van de Putten komt langs.
0: Ja, Chantal van de Putten die komt samen met de dominee van de Lauriskerk langs om te praten over de geschiedenis van de queergemeenschap. Dus de homogemeenschap, zullen we maar zeggen. En ik ben dan vooral benieuwd naar de dominee, want die valt dus op mannen.
1: Ja, bijzonder, hè? Dat hoor je niet zo vaak.
0: Nee, in mijn tijd was dat echt ondenkbaar. Toen mochten gemeenteleden wel homo zijn, maar niet praktiserend. Laat staan de dominee. En we trakteren hier natuurlijk deze ochtend ook weer op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met zometeen de Spice Girls en Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Maar eerst de man die zich onlangs verloofde met Zoe Kravitz. Dat is de dochter van Lenny Kravitz. En die over 2 weken optreedt in een overvolle Johan Cruijff Arena. Harry Styles voor je. En American Girls nu met Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Spice Girls en alvast een voorproefje op komende zondag. Want dan is het natuurlijk moederdag, 10 mei. De Spice Girls dus en mama. Een eer betonen aan alle moeders van de wereld. Ik heb dit weekend nog wel nagedacht aan Gerard Jansen uit Rotterdam-Prinsenland, die bij ons in de show zat. Ja, dan heb je je leven lang hard gewerkt als shorter in de haven. Dan ben je 65, dan mag je eindelijk met pensioen, omdat je vervroegd mag uittreden omdat je zo hard gewerkt hebt. En dan hoor je kort daarna dat je al vleesklierkanker hebt. Dat voelt zo oneerlijk.
1: Zo oneerlijk, inderdaad.
0: Hij leeft nog wel gelukkig, maar binnenkort komen er ook artsen langs voor een euthanasieverklaring. Dat is echt verschrikkelijk. Gerard is een bekende in onze regio, en zeker onder Feyenoord-fans, want hij maakt al 15 jaar lang op een hele optimistische, gezellige, vrolijke manier video-voorbeschouwingen op Feyenoord-wedstrijden op social media. Hij had een 1-4 overwinning voorspeld tegen Fortuna Sittard. Dat is niet helemaal uitgekomen.
1: Nee,
0: maar gelukkig hebben ze wel gewonnen. En we luisteren graag nog even naar Gerard.
2: Ja, het is een beetje gekomen dat ik in de haven werk. Allemaal Feyenoord is. En we hadden wel eens een geintje tussendoor. En dan deed ik wel eens een beetje een wedstrijdje. Maar dan deed ik er een verslag bij, een paar minuutjes zo. Voor de lol.
0: Wat
2: en dat
0: leuk.
2: Was 15 jaar geleden. En op een gegeven moment ben ik daarmee begonnen. En ik had 10, 20 mensen die me liken. En op een gegeven moment 100. Op een gegeven moment liep het helemaal op naar 1000. Ja, en nu zit ik zoiets aan 30, 40.000 mensen op TikTok, op Facebook. En dat is hartstikke leuk, joh.
0: Wat geweldig.
1: Wat, cool.
0: wat betekent Feyenoord voor jou?
2: Ja, Feyenoord is gewoon alles. Kijk, op een gegeven moment vroeger, als Feyenoord verloren had, dan ging je niet eten na de wedstrijd, want dan was hij helemaal zat en je was chagrijnig.
0: Ja.
2: En Feyenoord is gewoon alles. Maar ja, het is wel eigenlijk, ik heb nooit geen seizoenkaart gehad. Ik ben altijd heel veel in de Kuip geweest.
0: Ja?
2: Ja, ik heb Feyenoord altijd gevolgd natuurlijk, ook vroeger met de mooie wedstrijd in de Europa Cup tussen die wonnen natuurlijk. Dat heb ik allemaal wel meegemaakt natuurlijk.
0: Mooi zeg. Hoe oud ben jij, Gerard?
2: Ik ben 66 jaar geworden in februari.
0: 66, jeetje mina. Ja, want je bent ook heel open in die video's. Helaas, met je gezondheid gaat het niet zo goed hè, op dit moment. Wat is er aan de hand?
2: Nee, ik heb alvleesklierkanker dus, ja. En dat is geconstateerd in 2025 januari met een echo. En ik had het al in november pijn. Maar ja, je werkt in de avond. En je gaat niet elke keer naar een dokter. Ik had mijn dokter nog nooit gezien. En toen kwamen ze erachter dat er verdikking zat. Ja, ik heb alvleesklierkanker dus. En ik heb chemo's gehad 12.
1: En dan kan je toch nog zo positief blijven.
2: Ja, dat misschien voor de buitenwereld. Want binnenin is het, is het natuurlijk wel moeilijk. Maar ik probeer mij sterk te houden. En mijn vrouw die sleept me er ook doorheen. En die staat ook achter mijn familieleden. En je kan wel gaan zitten huilen. De eerste maanden doe ik dat. Maar het is gewoon, nu is het 2, 3 maanden, 6 maanden of 9 maanden. Je weet het niet. Als het uit gaat zaaien, dan ben je de Sjaak. Nou, ik ben gestopt met spaarwerk in de haven. Ik werk van Hans de Vat en Gerard Baks. En ik heb een regeling toegetroffen met spaarwerk met de vakbonden. En dan kan je eerder stoppen. Dus ik ben 3 jaar eerder gestopt en ik ben nu 2 jaar eerder gestopt. En toen ik stopte met werken, toen kreeg ik een maand daarna kreeg ik te horen dat ik alvleesklierkanker had.
0: Oh ja, zo verschrikkelijk. Het is echt een nachtmerrie, hè? Op het moment dat je met pensioen kan, dat je dan te horen krijgt dat je ernstig ziek bent.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk. Laten we hopen dat u nog heel veel overwinningen van Feyenoord kan meemaken. Laten we positief afsluiten. En dat er nog heel veel waardevolle dagen zijn gegeven samen met zijn lieve vrouw Astrid en de kinderen en kleinkinderen die ze samen hebben en iedereen die Gerard een warm hart toedraagt.

0: Brengt me echt terug naar begin jaren 90. We hadden net een cd-speler. Mijn ouders hadden een cd gekocht en dat was zo'n verzamelaar. En er stond deze dan ook op van Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream. Geschreven trouwens door de gebroeders Gibb van de Bee Gees. Oorspronkelijk zelfs bedoeld als een R&B-nummer voor Marvin Gaye en Diana Ross. Maar uiteindelijk gingen Rogers en Parton er dus mee vandoor. En scoorden daarmee een hele grote hit.
1: En het is zometeen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Mario Kwijtouw.
2: Dat de politie een stuk slimmer is dan de gemiddelde boef, heeft een man in het Brabantse Uden dit weekend gevoeld. Hoe en wat hoor je zo?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
1: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier, bij Rijnmond.
4: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. En die bestaat nu nog uit één file, namelijk op de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en afrit Briele. Daar staat file, namelijk 5 kilometer en daar doe je 6 minuten langer over.
5: En dan gaan we naar Ed Alders. En het is leuk, wij zijn naar de bioscoop geweest. Ik ben naar de film Michael geweest. Jij naar The
4: Devil's Wear Prada.
5: Nummer 2. En Ed Alders is ook zowaar naar de bioscoop geweest. Nou, wat een lucky shot. Zeg goedemorgen, ja. Ed.
6: Hele goedemorgen, Peter.
5: Waar ben jij geweest?
6: Ik ben ook naar

0: ja, door zijn vader, zeg maar, wordt mishandeld. Zo. En ja, dat is een beetje wel een rode draad door dat hele verhaal heen, weet je wel. Ja, ja, hij wordt ook echt wel ja, zeg maar, onder druk gezet later ook, zeg maar, in de tijd van met de Jacksons. Ja. Toen ze begin jaren 80 nog op tournee gingen, van dat hij dat eigenlijk moet doen. En ja, met heel veel recensies ben ik het helemaal niet mee eens, hoor. Dat er niks van kindermisbruik in voorkomt. Ten eerste is het nog niet bewezen. Het ja. wordt wel gezegd, maar de FBI heeft er 10 jaar lang onderzoek naar gedaan. En die is tot de conclusie gekomen, ja, dat er geen bewijs is. Ja, ik ben er niet bij geweest. Ik weet het niet, hoor. Misschien is het wel zo geweest. En ik, ja, ik wil er nog wel iets over zeggen, dat die kindermisbruik, die is pas, als het begonnen is, begonnen vanaf 1993, dacht ik.
1: Ja, ja, precies. Dus, toen kwam het echt aan het licht. En dan zou dan in deel 2, die waarschijnlijk gaat komen, dan zou het er misschien in terug kunnen komen. Die controversies, of in ieder geval die rechtszaken. Ja. En wat het met hem gedaan heeft. Maar ik ben het wel een beetje eens.
0: Dit weekend is het wel gezegd al. Hè? Dit weekend hebben ze al naar buiten gebracht dat er zeker een deel 2 komt.
1: Een deel 2 in 2028, geloof ik. Nou moet ik wel zeggen, ik weet niet hoe het bij jou zat. Al na 5 minuten moest ik huilen. Want ik vond het zo heftig dat Michael op jonge leeftijd, weet je, zo'n jochie van 9.
0: Met die riem.
1: Oh man, dat vond ik echt verschrikkelijk.
0: Ja. Maar er zitten ook leuke stukjes in. Ja. Wat ik heel erg leuk vond met die aap. Toen ze die bubbels ging halen. En weet je, het is ook niet voor niks dat die man verknipt is. Ja, je moet dan mensen moeten zelf maar die filmen gaan kijken.
1: Absoluut.
0: Hoewel het nu ook een kaskraken is. Hè. Hij draaide toen ik ging afgelopen donderdag 10 keer op een dag in Pathé.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, inderdaad, 10 keer op een dag. En we hoorden vorige week ook een Michael Jackson impersonator die heel veel boekingen krijgt. Nou, weet je wat? Het weerbericht doen we dan over een uur. En dan... nee hoor, grapje. Hey, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Ik zal het kort houden.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Nou ja, er komt nu nog een mistbank voor, of wat mist, dat verdwijnt. En wat we verder zien, Peter, is af en toe zon vandaag. En vooral vanmiddag kan er landinwaarts wel een enkele bui tot ontwikkeling komen. Misschien in het oosten van de regio wel even een plensbui met kans op onweer. En best wel een fijne temperatuur, want het wordt vanmiddag zo'n 18 of 19 graden.
1: Nou, lekker zacht. Dankjewel, Ed. Het is 6:01. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten, die krijg je dan weer van Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. In het Rotterdamse Nieuwe Westen was de politie er vannacht snel bij toen er werd ingebroken in een auto. De inbrekers schrokken waarschijnlijk van het alarm en sloegen op de vlucht. Niet veel later werden 2 mensen aangehouden, maar de politie kon niet met zekerheid zeggen dat het de inbrekers waren. Bij het Zuidplein in Rotterdam is gisteravond een man met steekwonden gevonden in een auto, vrijwel voor het politiebureau. Hij raakte zwaar gewond, maar is waarschijnlijk in de Tarwewijk een stukje verderop gestoken. Wat er precies is gebeurd en waar is nog een raadsel. Er is nog niemand aangehouden. En in het Brabantse Uden heeft een man gisteren geprobeerd om de politie te foppen. Maar dat mislukte gigantisch. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag al betrapt op rijden onder invloed. Maar omdat hij toen weigerde mee te werken aan een blaastest, moest hij zijn rijbewijs inleveren. Een dag later stapte de man toch weer in de auto. Maar in de hoop om niet op te vallen, droeg hij een pruik. Nou, de politie zegt op Instagram dat ze gelukkig goed waren uitgeslapen en dat ze de man meteen herkenden. Het is niet bekend hoe diep de man nu in de problemen zit.
1: Oh, geweldig. Ik moet ook meteen denken aan een verhaal van René van der Gijp. Die ook een keer met een alcoholcontrole zat hij alleen in de auto. En dat er dan iemand kwam en die zei van, je moet blazen. En dat hij dan op de bijrijdersstoel ging zitten. En met de deur open en dat hij zei, hij is net weggerend, die gozer. Vond ik ook wel een hele goeie.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Tommy Cash, Enrique Iglesias, maar eerst Deep Blue Something.

0: moet bij dit liedje altijd denken aan het bandje waar ik ooit in zat als student. Dat was het bandje Voor Spek en Bonen. We konden er helemaal niks van, maar dit was een van onze favoriete liedjes om te spelen. Breakfast at Tiffany's. En die voerden we stevast uit tijdens onze optredens in Café de Ooievaar in Delfshaven. We kampen natuurlijk met een historisch overschot van ruim 500 miljoen kilo aardappelen. Moet je dat even voorstellen, hoeveel aardappelen dat zijn?
1: Daar kan je heel veel kuipen mee volgooien.
0: Kuipen vol met aardappels inderdaad, veroorzaakt door een recordoogst en door verminderde export. Ik hou dus enorm van aardappels, maar heel veel mensen eten geen aardappels meer. En bij mij thuis zie ik dat ook terug, want mijn vrouw vindt ze dus helemaal niet lekker. Die wordt er zelfs een beetje ziek van. En mijn zoon ook, maar dit weekend waren ze weg. Dus ik dacht, ik grijp mijn kans. Ik naar de supermarkt voor kruimige aardappels. Ik nog even googlen wat het verschil is tussen vastkokend en kruimig. Ik denk, die kruimige, die moet ik hebben. Want ik wil natuurlijk een lekker ouderwets prakkie maken. Met broccoli erbij, tartaartje erbij. Nou echt, Milou, ik zat voor de televisie te eten. Ik had die aardappels geschild. Er zat een hoop werk in. Maar die eerste hap, met jus natuurlijk erbij. Het was bijna een orgastisch hoogtepunt, kan ik je vertellen. Ik ben zo dol op een AVG'tje.
1: Oh, wat
0: aardappels,
1: erg.
0: Vlees en groenten. Ik vind dat fantastisch. Maar ja, ik zie jou al een beetje moeilijk kijken.
1: Ja.
0: Ben jij van de aardappels of ben jij meer van de rijst en pasta?
1: Ik denk van de rijst. En ik denk dat het al vroeger komt. Dat je moeder altijd een AVG'tje dag in dag uit kreeg. Ja? Je dan inderdaad een stukje vlees. Die aardappels, die werden altijd geschild 's middags. En dan ook nog groenten die je eigenlijk als kind niet zo lekker vond. En met rijst kan je gewoon veel meer variëren wat je er doorheen doet. Kip met rijst is altijd goed. En ja, ik ben echt dol op pokeballs maken. En daar heb je ook rijst voor nodig.
0: Nee, absoluut. Wat dat betreft zit je natuurlijk goed met rijst. En manlief, wordt er bij jou thuis nu veel rijst gegeten?
1: Nou ja, als het aan hem ligt, dan is het vooral aardappels. Dus ik verlies nog wel eens. Dus ik heb eigenlijk het andere probleem. Ik wil meer rijst thuis eten, maar ik eet aardappels.
0: Ah, je hebt het tegenovergestelde. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd waar onze luisteraars voor gaan. Ben je nou team Milou en ga je voor de rijst en voor de pasta? Of ben je meer team Peter en ga je voor een oer-Hollandse aardappel? Ach, we kunnen toch met z'n allen... En we kunnen het niet oplossen met alle luisteraars, maar we kunnen heel eind komen om die 500 miljoen kilo aardappels weg te werken. Die kuipen vol aardappels. Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor

0: Ja, Tommy Cash, de winnaar van het Songfestival. Of in ieder geval iemand die heel dichtbij kwam. Espresso Macchiato. Het was in ieder geval de smaakmaker van het Songfestival.
1: Ze waren toen ook helemaal niet blij, toch, die Italianen, met dit nummer?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Het was een beetje een diss natuurlijk. Een diss track, zou je kunnen zeggen. Het is 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar Peter en Milou. En we hadden het dus over, ja, ben je team Peter, ben je team aardappels, of ben je team Milou, oftewel team pasta en rijst? We krijgen al wat reacties binnen.
1: Nou, Danny inderdaad, die zegt, goedemorgen, ik ben toch echt team Peter, geef mij maar zo'n AVG'tje.
0: En nog niet iedereen is wakker, maar Irma wel. Die zegt, goedemorgen, ik ben team pasta. Mag dat ook? Jazeker.
1: Zeker.
0: Rijst en pasta, dan zit je in het team van Milou.
1: Die horen bij elkaar. Ik ben ook gek op pasta's. Oh, daar kan je me echt 's nachts voor wakker maken.
0: Betekent overigens wel dat de stand nu precies gelijk is. Het is 1-1. Dus ik ben benieuwd welk team uiteindelijk gaat winnen als het om onze luisteraars gaat. Wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om terug te blikken. Heel kort op die wedstrijd van gisteren. Namelijk die wedstrijd tussen Fortuna en Feyenoord. Wat was dat ongelooflijk spannend. En slecht trouwens ook. Het was een hele slechte wedstrijd.
1: Oh ja?
0: Feyenoord kwam niet goed voor de dag, moet ik zeggen. Fortuna had op een gegeven moment zelfs de overhand. Kwam uiteindelijk in de 51ste minuut op voorsprong. Toen was het dus 1-0 en ik dacht, nou ja, ik volg het zo'n beetje op mijn telefoon en een beetje via de radio. En ik dacht, de laatste 20 minuten ga ik toch nog kijken. En toen gebeurde er iets bijzonders.
2: Uit Moussa, Targaline, Valente in de as van het veld. Targaline naar links, naar Bos, die net een slechte voorzet gaf. Die zal zich ongetwijfeld willen herstellen. Komt daar bij Uwena, kan koppen Uwena. De redding van Brandhorst en de goal van Feyenoord.
0: Ja!
2: Watanabe knikt hem binnen. Watanabe kopt de bal binnen, die uiteindelijk door Brandhorst nog wordt gepakt. En Watanabe bij de tweede paal knikt hem binnen. En in de slotfase maakt Feyenoord hier de gelijkmaker. En ruiken ze natuurlijk bloed. Kan hem afgeven op Reed. Nou, er is ruimte om te schieten hoor. Reed schiet.
0: Oh ja, hij valt binnen. De bal valt binnen.
2: Hij valt binnen.
0: 2-1 voor Feyenoord. Sivairo Reed terug van al dat blessureleed. Met een miljoenen doelpunt voor Feyenoord op weg naar plek 2 in de Champions League. 1-2. Ja, want hiermee gaat Feyenoord dus ruim aan kop op de tweede plaats. Dan moet ik wel zeggen aan kop, want PSV is natuurlijk gewoon de absolute winnaar, kampioen geworden. Maar Feyenoord strijdt natuurlijk om plek 2. Die staat gelijk aan 40 miljoen euro ongeveer om
1: geld
0: in de Champions League te komen. En dus weer een goede toekomst tegemoet te gaan met de club. Ja, dan is de vraag van ja, hoe vond je nou dat deze wedstrijd tot stand kwam, Dennis Kranenburg?
3: Heel moeizaam. Heel erg moeizaam. Het was een hele stugge wedstrijd. Waarin Feyenoord heel slordig was aan de bal. Het tempo ook laag lag. En je daardoor ook Fortuna best wel ook in de wedstrijd helpt. Hè? Want je moet deze ploeg vooral niet het idee geven dat er iets te halen is. Dat heb je uiteindelijk wel gedaan. En daardoor was het gewoon een hele stugge, vervelende wedstrijd ook om naar te kijken. En heb je geluk nodig gehad? Nou, Feyenoord heeft een aantal keer het geluk niet meegehad dit seizoen. Nou, vandaag dus wel met die... gelijk al die rode kaart natuurlijk, hè, die aan Gladon werd gegeven. Die rode kaart die niet aan Hajc Moussa werd gegeven. Ja, en dan dat je dan in de laatste paar minuten nog 2 goals maakt, waarbij er ook nog eentje van richting is veranderd. Ja, dat is natuurlijk best wel... Dat zit dit zeg maar helemaal niet tegen. En als je dan ook nog die eerste goal nog ziet, met die kopbal van Ueda. Geweldige redding ook van die keeper, laten we dat ook zeggen. Ja, wat daarna die dan op de goede plek ook staat. Dat zijn allemaal van die dingen waardoor het dan allemaal net wel in het pulletje voor Feyenoord valt.
0: Ja, het viel in het pulletje voor Feyenoord, zullen we maar zeggen deze keer. Ja, het is echt wel een lucky overwinning. Voelt een beetje als gestolen punten van Danny Buijs. Maar inderdaad, dat hoort er soms ook bij. En er was in ieder geval 1 speler die wel echt... waarover Dennis van Eersel de loftrompet stak na afloop. En dat is Targaline.
4: Ik zag hem zo weer dit elftal leiden. Zoals hij dat vaker dit seizoen heeft gedaan. En in het radioverslag popte opeens ook de gedachte bij me op. Het is best een zoektocht geweest naar wie is nou de aanvoerder van Feyenoord in dit seizoen. Die band is ook daadwerkelijk fysiek gewisseld. Dat ja, ook qua spel, qua positie op het veld, hoe belangrijk die voor Feyenoord aan het worden is. Ik zou dat niet gek vinden als dit de nieuwe captain van Feyenoord wordt. Het is de leidende motor van dit elftal.
0: Aldus Dennis van Eersel. En voor de rest deden we ook goede zaken, want Sparta speelde gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior boekte een prachtige overwinning tegen FC Groningen in een uitwedstrijd. En daarover gaan we straks nog napraten met het boegbeeld van de club van de laatste tijd, Pieper Guido van den Berg. Fantastische kerel natuurlijk die al die leuke Excelsior liedjes maakt. Ja, en als we dan over andere sporten kunnen praten, dan zouden we het bijvoorbeeld kunnen hebben over tafeltennis. Want we zijn ook nog steeds in de running op het WK voor landenteams. En Britt Eerland, Schiedamse, die is daar op dit moment in Londen. En ze zijn door naar de volgende ronde waarin ze het opnemen tegen Roemenië. En zo klinkt dat dan natuurlijk. Even tafeltennissen, maar dan met Enrique Iglesias. De pingpongsong. Do you know?

0: Ze is alweer onderweg naar de volgende bestemming. De Schiedamse Brit Eerland. Ze gaat pingpongend door het leven. En dat is knap hoor, want ze is ook moeder geworden en ze moet het allemaal zelf financieren. En ze hoopt dus furoren te maken op het WK voor landenteams met wat andere mensen. En dat doet ze dus namens Nederland. En ze speelt tegen Roemenië. Het is inmiddels 10 minuten voor 7. We mogen een vroege vogel begroeten.
1: En dat is Irma vandaag uit Schiebroek. Irma, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat ben je al lekker vroeg wakker, zeg. Wat ga je doen vandaag?
2: Wat ga ik doen vandaag? Nou, ik zit toevallig naast mijn man in de auto. En we gaan lekker boodschapjes doen in Duitsland.
1: Oh, wat goed.
0: Dat is slim. En ga je er meteen tanken zeker, of niet?
2: Ja, ook dat.
0: Slim.
2: Op de terugweg.
1: En staan er aardappels of rijst of pasta op het boodschappenlijstje?
2: Geen aardappels, maar we hebben wel pasta's. En we hebben gisteravond nog lekker spaghetti gegeten. En mijn man heerlijk gekookt voor me.
0: Oh.
2: Dus nee, helemaal top.
0: Wat een romanticus die man van jou, zeg.
2: En die kookt heel veel voor mij.
0: Wat leuk, wat een leuke man. Hoe heet die? Gaan we hem even in het zonnetje zetten, hoor, bij deze.
2: Mijn man heet Bram.
0: Bram.
2: En hij laat ook heel veel foto's bij Ruud de Boer zien over het koken van allerlei heerlijke Indische gerechten.
0: Oh, wat leuk.
1: Lekker.
2: Ja.
0: Wat
2: dus
0: gaaf.
2: Alleen het AVG'tje, dat doe ik wel.
0: Dat is één keer in de week. Ja, oké, dus één keer in de week zit je in mijn team en voor de rest zit je bij Milou in het team, zullen we maar zeggen.
2: Ja, absoluut.
0: Hey, hartstikke goed. Hey, en jij bent nu, ik vind het wel een interessant verhaal, jij bent dus onderweg naar Duitsland. Ga je daar speciaal naartoe om boodschappen te doen dan?
2: Ja, en dan gelijk een leuk uitje natuurlijk, hè.
0: Oh, maar dat is echt om kosten te besparen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, moet luisteren. Als ik lekker naar de drogist ga, nou, dan zit mijn mandje helemaal vol. En als ik dan ga afrekenen, dan denk ik van, yes, ik heb het weer lekker verdiend.
0: Zo, wat goed zeg.
1: Ja, die Duitse drogist is echt veel goedkoper inderdaad.
0: Ja, maar jij woont dus in Schiebroek en doe je dit vaak, dit uitje naar Duitsland?
2: Eigenlijk één keer in de 2 maanden ga ik zeker wel een leuk weekendje naar Duitsland. Zullen we zeggen, een dag, 4, 5.
0: Ja, met als doel om boodschappen te doen. Als hoofddoel.
2: Als ik dan in Duitsland ben, ga ik altijd boodschappen doen.
0: Wat ontzettend slim. En dan zit die wagen natuurlijk helemaal vol. Dan heb je de banden goed opgepompt, omdat je anders niet meer verder kan natuurlijk.
2: Absoluut. Je ziet die wagen echt zo weer omhoog komen. Lekker.
0: Oh, wat goed zeg. En dan even die tank volladen. Ik zou zeggen, neem voor ons ook maar even een tankje mee als je wil.
2: Ja, is goed. Ja, dan moet ik even terugkomen om die tankje te halen. Nee, dat doen we niet.
0: Nee, oké. Dan noemen we jou tot onze vroegste vogel. Een eretitel die je met trots kan dragen. Dan komt hij nu jouw kant op gevlogen, hoor.
2: Wacht even. Ik ga even de dak openzetten van de auto.
0: En
2: ik ga hem nu vangen.
0: Yes. En? Heb je hem? Ja?
2: Nee, ik heb een Bram moet aan het stuur zitten.
0: Nou, precies, dat is wel belangrijk.
1: En hoe ziet hij eruit vandaag, Irma?
2: Hij is rood-wit met een zwart naveltje.
1: Een zwart naveltje?
0: Dat klinkt als een onheilspellend snaveltje, maar misschien is het dat broekje dat zwart is dan, zeg maar. Maar dan zijn snavel.
2: En hij heeft een beetje een etje of een t-shirtje.
0: Nee, maar volgens mij, als je kijkt in zijn snaveltje, volgens mij heeft hij een Champions League ticket in zijn snaveltje zitten, hoor.
2: Hij zegt, ik ga voor de tweede plek.
0: Ja, precies. Hey, fijne dag en groetjes.
2: Ja.

0: Het is allemaal niet zo makkelijk in de liefde. Love is a battlefield, al dus Pat Benatar hier op Radio Rijnmond.
1: En zometeen bellen we met Pim, want die organiseert morgen een 81 kilometer lange loop door onze regio om de vrijheid te vieren. En hij zoekt nog wandelaars voor zijn vrijheidstocht.
0: En je maakt kans op kaarten voor de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen AZ als je meedoet met onze Feyenoord quiz zometeen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
9: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
10: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
11: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
0: Yes, het is 7 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. En onze nieuwslezer vandaag is Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
14: Goedemorgen. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een auto uitgebrand aan de Bloemenlaan. Bewoners zeggen dat ze de hitte van de brand binnen in huis konden voelen. Ze spreken van een mega vuurzee. Volgens omstanders hebben buurtbewoners op camerabeelden iemand herkend die de brand misschien heeft aangestoken. Er zou iets onder de auto zijn gegooid. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. In een auto voor het politiebureau Zuidplein in Rotterdam is gisteravond een man gevonden die was neergestoken. Maar dat is waarschijnlijk een eindje verderop gebeurd in de Tarwewijk. De politie heeft nog geen idee wat er nou is gebeurd. De auto zat wel vol met hand- en voetafdrukken, is te zien op foto's. De man raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Forenzen die vanaf station Lansingerland-Zoetermeer met de trein moeten hebben een probleem, want tussen Gouda en Zoetermeer rijden geen treinen door een seinstoring. NS en ProRail verwachten dat reizigers in de ochtendspits daar veel last van hebben. ProRail denkt te weten waar de storing zit, dat is bij Moordrecht, maar dan moet het probleem ook nog worden verholpen. Het is niet bekend wanneer dat is gebeurd. Er rijden wel bussen. In het noorden van Frankrijk zijn gisteravond 3 Nederlanders om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Op foto's bij Franse media is te zien dat hun auto over de kop is geslagen. 1 inzittende is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar. De Nederlanders zouden een vakantiehuisje hebben in Noord-Frankrijk. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, de dag begint met mist, maar die is al snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario. Krijg van mij nog de verkeersinformatie. Met op dit moment 2 files bij ons uit de regio. Allebei op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. En de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West. 11 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en daar is de linkerreis ook dicht.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Tot zometeen. 'Cause when I take it to the floor, you gotta get down. You know what to do.
3: Hey, Mr. DJ. Eruit.
15: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
17: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
18: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
17: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid, maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
19: Hè? Hoe dan?
20: Maar dit is zijn band.
21: Ja.
3: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
22: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
26: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
29: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
29: Cool, wil ik ook.
30: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
31: europakinderhulp.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Radio Rijnmond.
15: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Een van mijn favoriete vragenliedjes over de liefde. Alison Moyet, Is This Love? Ik vind die van Howard Jones trouwens ook erg leuk. En wat te denken van Hathaway, What Is Love? Ook een leuk nummer, maar goed, dat alles terzijde. Het is inmiddels 9 minuten over 7. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse gloednieuwe editie vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het weerbericht krijg je vandaag van Ed Aldus. En die heeft al laten weten dat de mist snel verdwijnt. Daarna komt af en toe de zon tevoorschijn. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui. Middagtemperatuur 18 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A15... tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West. Heb je meer dan een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk.
0: De Verenigde Staten gaan schepen wegleiden die vastzitten in de straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt op Truth Social.
1: En er zijn zeker 2 Nederlanders overleden na een uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip in de zuidelijke Atlantische Oceaan. En dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Het Hanta-virus?
1: Ja, dat heeft te maken met knaagdieren, heb ik gehoord. En dan kan je heel misselijk worden, diarree en nierfalen. Is niet zo best, nee.
0: Klinkt niet goed inderdaad. Feyenoord heeft gisteren een enorme stap gezet richting een direct ticket voor de Champions League. Plek 2 dus. De nummer 2 van de Eredivisie was dankzij 2 late goals met 1-2 te sterk voor Fortuna Sittard. En dat klonk zo op Radio Rijnmond, die laatste goal van Givairo Reed.
2: Er is ruimte om te schieten hoor. Reed schiet.
3: Oh ja, hij valt binnen. Hij valt binnen. 2-1 voor Feyenoord. Givairo Reed terug van al dat blessure leed. Met een miljoenen doelpunt voor Feyenoord op weg naar plek 2 in de Champions League. 1-2.
0: Ja, en Robin van Persie, het was een beetje een lucky goal, maar Robin van Persie was na afloop ook heel erg blij voor uitgerekend Reed, dus die terugkwam van lang blessureleed. Maar na afloop stak onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel vooral de loftrompet over Wassama Targaline. Want die deed het fantastisch.
4: Ik zag hem zo weer dit elftal leiden, zoals hij dat vaker dit seizoen heeft gedaan. En in het radioverslag popt opeens ook de gedachte bij me op. Het is best een zoektocht geweest naar wie is nou de aanvoerder van Feyenoord in dit seizoen. Die band is ook daadwerkelijk fysiek gewisseld. Dat ja, ook qua spel, qua positie op het veld, hoe belangrijk die voor Feyenoord aan het worden is. Ik zou dat niet gek vinden als dit de nieuwe captain van Feyenoord wordt. Het is de leidende motor van dit elftal.
0: Anders Dennis van Eersel dus na afloop in de Feyenoord-podcast over Targaline.
1: En ben jij team Peter en hou je van aardappels? Of ga je toch liever voor een alternatief zoals pasta en rijst en versterk je mijn team, team Milou?
0: Ja, het is behoorlijk druk op de app. Brian die versterkt jouw team. Die zegt, wat dacht je van een lekkere pasta met zalm? Ik zeg, doen, gewoon heerlijk. Zelfs in de ochtend loopt het water je in de mond wat dat betreft. Peter, die komt mijn team versterken, die zegt, oh ja, heerlijke stamppot andijvie met een bal gehakt. Of 2, zegt hij erbij.
1: Oh, lekker.
0: Ja, ik weet niet of het in de naam zit, maar ik ben ook van de 2 ballen gehakt. Dus Peter, ik geef je groot gelijk. En er staat een streepje achter mijn team. Heerlijke jus erbij, zegt hij ook. Wim staat ook in mijn team. Maar, zegt hij, voor pasta kan je me ook altijd wakker maken. Dus hij komt ook een klein beetje in jouw team. Ruud, die zit gewoon in jouw team, want die zegt, ik eet eigenlijk het liefste groente en vlees, afgewisseld met pasta's of nasi.
1: Oh, nasi ook zo lekker.
0: Annemieke zegt ook team Milou, pasta en rijst.
1: En noedels.
0: Ja, dat is ook wel lekker inderdaad. Waar ga jij voor? Laat het maar even weten. Ben jij team Peter en ga je voor de aardappel? Of ben je team Milou en ga je voor alle andere soorten? Dus bijvoorbeeld voor pasta, rijst of noedels? Oh.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87. 90.
2: En nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
6: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Magda en de Munnik en de kapitein, deel 2 hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is vandaag natuurlijk 4 mei en daarom herdenken we vanavond om 8 uur alle slachtoffers van Nederland die in de oorlog en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En vervolgens vieren we op 5 mei, dus morgen dus, onze vrijheid. En Pim Huizinga, een hele goede morgen.
2: Hele goede morgen.
1: Ja, normaal gaan mensen heel vaak natuurlijk naar een bevrijdingsfestival bij hem in de buurt om toch die vrijheid te vieren. Maar dat ga jij morgen niet doen, hè? Want wat ga jij doen morgen met een groep medestudenten?
2: Morgen op 5 mei organiseren wij met 4 anderen organiseren wij een wandeltocht eigenlijk om onze 81 jaar vrijheid te vieren in Nederland. Dus voor elk jaar vrijheid dat wij nu hebben, lopen wij een kilometer door heel Nederland eigenlijk.
1: Wat een tocht zeg. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen om 81 kilometer te gaan lopen?
2: Dat komt eigenlijk vanuit Jan van der Werken. Dat is onze stagebegeleider. En wij zijn 5 studenten vanuit de Haagse Hogeschool die dit jaar mogen organiseren. Het was 6 jaar geleden. Dit is de 6e editie. Bedacht hij samen met een kameraad van hem om een Kennedy-mars-achtig idee te gaan lopen.
3: Gaaf, joh.
2: Dus ook hetzelfde idee als nu. Elk jaar vrij dat we nu hebben, loopt hij een kilometer. En dat is toen bij de 75 gewonnen. En dat viel zo goed in de smaak dat steeds meer mensen eigenlijk een beetje erbij wilden komen. En nu is het eigenlijk een jaarlijks evenement.
3: Wat mooi en leuk dat jij die handschoen ook hebt opgepakt. Wat betekent vrijheid voor jou?
2: Voor mij is het best wel belangrijk. Ik ben blij dat ik hier in Nederland zit natuurlijk. Als je nu vergelijkt met de rest van de wereld, kan het ook wel eens anders zijn, helaas.
3: Ja, absoluut.
2: Dus ik ben wel blij dat ik in Nederland ben opgegroeid, zo zeggen.
3: Ja.
2: En ik ben ook, best wel dankbaar voor dat ik in de vrijheid kan bewegen, gaan en staan en doen wat ik wil. Zonder dat ik daar een probleem mee heb.
3: Ja, zo is dat inderdaad. En ga je dus morgen inderdaad die tocht van 81 kilometer volbrengen. En dan ben ik heel erg benieuwd, hoe laat beginnen jullie en waar gaat de tocht allemaal naartoe?
2: We beginnen vannacht om 12 uur s'avonds. Dus op 5 mei gelijk.
3: Ja.
2: Vanuit Vlaardingen lopen wij richting Hoek van Holland. Vanuit de Hoek van Holland gaan we over het strand door naar Terheide. Vanuit daar lopen wij richting Delft. En vanuit Delft gaan we door een mooie Rotterdam heen.
3: Zo.
2: Omdat we zijn een afzakking van Meet the Marines. Dat is een bedrijf dat leiderschapstrainingen geeft met een mariniersachtergrond. En de mariniers zijn natuurlijk wel een bakermat voor Rotterdam.
3: Nou, zeker.
2: Dus het leek ons een mooi idee om via Rotterdam te gaan dit jaar. En dat is gelukt.
3: Wat cool zeg. Nou, heel veel succes morgen met die 81 kilometer. Een waanzinnig eerbetoon aan de vrijheid. En we houden contact. Hoe laat hoop je binnen te zijn morgen?
2: Ik loop zelf niet.
3: Oh.
2: Maar de eerste zal rond 11:30 denk ik, morgen zal aankomen. Met een goede pas erin, dan is dat zeker haalbaar.
3: Hartstikke goed. Hey, fijne dag. Hè. Geniet ervan met z'n allen.
2: Dankjewel.
3: Groetjes.
2: Hoi.
3: Dat was Pim dus over de vrijheidswandeling die morgen gaat plaatsvinden. Vanaf 12 uur. Dit is Bobby Sox.

winnaar van het Songfestival in Noorwegen. Bobby Socks en Let It Swing hier op Radio Rijnmond bij Peter en Milou. En Bart die zegt, ja, ik ben team Milou. Want als weduwnaar maak ik gewoon zelf mijn nasi en ja, gewoon een stampotje, maar dan geen aardappels. Waar ben jij van? Ben je team Peter, ben je team aardappel of team Milou? Team Elf.

0: is Radio Rijnmond bij het beste van de jaren 80, 90 en nu. Teddy Swims hoorde je en ik hoop niet dat je zo wakker bent geworden met een slechte droom. Bad Dreams hoorde je.
1: Zometeen hoor je onze eigen nieuwslezer Mario Kwijtaal.
2: Een vrouw riskeert in Zwitserland een celstraf voor te hard rijden zonder daarvoor ooit te zijn geflitst of aangehouden. Hoe dom ze dan wel werd betrapt hoor je zo.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
1: Goedemorgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie bestaande uit 3 files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld, Giessendam. 4 kilometer, 8 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar daar is de weg wel weer vrij. Dan nog een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En ook een kleinere file op de A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer, en daar heb je ook 5 minuten vertraging.
2: Ik ben wel benieuwd of Ed Aldus nou team aardappel of team pasta en rijst is en zo. Goedemorgen, Ed.
3: Oh, nee, zeker goedemorgen. Zeker team aardappel. Ik ben echt nog van de oude stempel. Gewoon een prakkie. En als ik bijvoorbeeld rijst neem of macaroni, die vraag ik altijd op een vrouw wat apart wil houden. Want dan doe ik als nagerecht met suiker.
2: Met suiker? Aardappels met suiker?
3: Ja. Nee, ik zeg... Ja, dat zeg ik. Oh. Dus ik zeg, als ik het dan eet, macaroni of rijst, dan vind ik het lekker als nagerecht. En dan natuurlijk gewoon nog als het wit is. Ja. En dan met suiker eroverheen.
2: Oh, dat is wel heel, heel bijzonder. Dat is als een soort toetje. Dus je eet je hoofdgerecht ook als toetje. Maar dan met suiker.
3: Oké. Okay. Laten we het weerbericht gaan doen.
2: Ja, lijkt me een goeie inderdaad.
3: Ja.
2: Complete menukaart van Ed Aldus kun je op edaldus.nl bekijken natuurlijk. Mocht je dit niet helemaal begrepen hebben. Het weerbericht, ik ben heel erg benieuwd. Wordt het lekker warm?
3: Ja.
2: Zonnig?
3: Nee, het wordt zeker niet zonnig vandaag. En de temperatuur die is wel dik in Noord. Het is nu een graad of 13 in de regio. En vanmiddag dan wordt het een graad of 18, 19. Dus nou, dat zit dan nog wel goed, zeg maar. Maar vanmiddag is er wel een kans dat plaatselijk een bui tot ontwikkeling komt. Met name landinwaarts. Hoe verder naar het oosten in de regio, des te groter die kans is. En dat kan best wel een plensbui zijn. Nou, er staat verder weinig wind. Vanmiddag een matige wind uit het noorden. Ja, en morgen bevrijdingsdag, dat wordt een bewolkte dag, Peter. Met in de ochtend een wat druilerige sfeer. Met vooral landinwaarts een beetje lichte regen of motregen. Ja, als het allemaal gaat zoals het nu wordt berekend. Maar ik moet erbij zeggen, dat verschilt echt per uur. Dan is het in de middag en avond vrijwel overal droog. Maar het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur die gaat toch wel behoorlijk omlaag. Want warmer dan 14 graden wordt het morgen niet.
2: Dankjewel, Ed, voor zover.
3: Is goed.
2: Het is 7:58. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Mario. Goedemorgen, Mario.
4: Goedemorgen. Een mega vuurzee vannacht in Rotterdam-Vreewijk, zeggen buurtbewoners. Er stond een auto in de hens aan de Bloemenstraat en dat was tot in huis te voelen. Volgens omstanders zou op camerabeelden te zien zijn dat iemand iets onder de auto heeft gegooid. De buurt zou die persoon ook hebben herkend. Het was vannacht weer raak in Spijkenisse in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend ging er een explosief af in die straat. En vannacht was het een eindje verderop in die straat raak. Er sneuvelde alleen een ruit in een voordeur. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. En in Zwitserland is een vrouw van 25 zwaar de pineut voor te hard rijden. En dat terwijl ze nooit door de politie aan de kant is gezet en ook nooit is geflitst. Ze heeft zichzelf gefilmd terwijl ze met 238 km per uur over de snelweg reed. Ze zou 7 keer over de schreef zijn gegaan en reed soms zelfs belachelijk hard terwijl ze 1 voet uit het raam stak.
2: Hey.
4: Ja, de vrouw kan daarvoor een celstraf van 4 jaar krijgen zonder kans op vervroegde vrijlating. Maar nu komt de meest bizarre twist in dit verhaal en dat is de manier hoe de politie die beelden in handen kreeg. Want ze had het nooit ergens op internet gepost. Nee, de vrouw spande een rechtszaak aan tegen haar ex-partner. Waarom is niet bekend. Maar om daar onderzoek naar te doen, is de telefoon van de vrouw doorzocht. En zo kwam de politie achter die snelheidsovertreding.
2: Ongelooflijk. Nou. Ik zie Milou dat niet eens doen.
1: Nee. Bedankt.
4: Dat is een compliment, hè?
2: Dat is een compliment. Dankjewel, Mario, voor zover. Ik zit ondertussen nog met die macaroni met suiker van Ed in mijn hoofd.
1: Ik denk dus dat hij het als toetje eet. Want ja, ik ken ook mensen die gewoon vla met rijst, een soort van rijstepap maken.
2: Ja.
1: Maar ik wil hier wel meer van weten.
4: Het is niet zo moeilijk.
2: Ja, maar
1: wat
2: is
1: niet zo moeilijk? Ik wil hier foto's van.
4: Nou, hoe Ed zijn macaroni eet. Die heeft dan gewoon een normale macaroni als hoofdgerecht. Ja. Die houdt wat kale macaroni over. Ja. En dat eet hij met suiker als toetje.
2: Precies, dat wat ik zei dus.
4: Ik weet niet waar de ruis op de lijn zat tussen jullie.
2: Nee, ik ook niet.
5: Dit is Radio Rijnmond.
2: Met zometeen Sander en Vanessa Paradis. Maar eerst Estelle voor je.

0: Estelle hoorde je en American Boy bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Yes, het is er weer tijd voor. Deze week geven we voor de laatste keer dit seizoen Feyenoord kaarten weg. Het gaat om 2x2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord AZ van komende zondag 10 mei op Moederdag, dus in de Kuip.
1: En aankomende vrijdag geven we dus die kaarten weg. Maar als jij het goede antwoord op de vraag zometeen weet, dan ga je er in ieder geval vandoor met die Feyenoord sjaal.
0: Nou, dit is de vraag voor vandaag. Komende zondag om 16:45 dan trapt Feyenoord dus in de Kuip af tegen AZ. Feyenoord kan heel goede zaken doen in de strijd om plek 2. Kan eigenlijk geen nederlaag veroorloven. Maar ja, als ze winnen, dan hebben ze gewoon, ja, dan hebben ze dat ticket veilig gesteld. En de recente historie geeft positieve hoop aan de Rotterdammers. Want van de laatste 10 officiële ontmoetingen won Feyenoord er liefst 8. Maar de vraag aan jou is, in hoeveel eindigde de laatste ontmoeting tussen Feyenoord en AZ? Dus wat was de uitslag van de meest recente officiële wedstrijd tussen Feyenoord en AZ? De laatste officiële wedstrijd tussen beide ploegen. Laat het maar weten. Die werd gespeeld op 21 september 2025. Het zou toch mooi zijn als je erbij kan zijn, hè? We geven 2x2 kaarten weg voor die wedstrijd. Voor een historische wedstrijd misschien wel. Want Feyenoord kan zich dus kwalificeren voor de Champions League. En jij kan erbij zijn. Maar ja, dan moet je dus wel weten wat de uitslag was van de meest recente officiële wedstrijd tussen Feyenoord en AZ.

0: Als je verliefd bent, maak je de mooiste dingen. Dat blijkt maar weer uit dit album van Vanessa Paradis, waar dit nummer uit voortkomt. Want ze was toen hartstikke verliefd op Lenny Kravitz. En ze werkte samen met hem aan haar album en dus ook dit nummer. Be My Baby hoorde je van Vanessa Paradis. Het is inmiddels 14 minuten voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je kan nog steeds kaarten winnen dus voor Feyenoord tegen AZ. Die thuiswedstrijd moet je wel even raden. Of in ieder geval terughalen in je herinnering. In welke uitslag de vorige ontmoeting tussen beide clubs eindigde. Dus inderdaad de uitslag van die wedstrijd. Maar voordat we naar een eventuele winnaar gaan, gaan we ook even naar de andere kant van de stad. Want we hebben het deze ochtend veel over Feyenoord. Want de ploeg van Robin van Persie heeft gisteren een belangrijke stap richting een ticket voor de Champions League gezet. Maar Excelsior gaat ook als een raket. Aan de andere kant van de table, zullen we maar zeggen. En wie kunnen we dan beter bellen dan de levende mascotte, het boegbeeld van de club, de man die verantwoordelijk is voor al die leuke zelfgezongen liedjes. Piebe Guido van den Berg, hij klinkt als volgt.
1: Excelsior, wind van Groningen. Excelsior, wind. Excelsior, wind. Excelsior, wind van Groningen.
0: En hij was zelfs uitbundig feest aan het vieren met andere supporters, want ze blijven dus waarschijnlijk in de Eredivisie. Ja, Piebe Guido van den Berg, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Peter, goedemorgen Milou, goedemorgen luisteraars.
0: Yes, daar is hij weer. Hey, hoe is de sfeer op dit moment daar in Kralingen?
2: Ja, ontzettend goed natuurlijk. We hebben twee wedstrijden op rij gewonnen en we hebben 8 keer gescoord. Dat is natuurlijk niet niks.
0: Nee.
2: Maar ja, we zijn er natuurlijk nog niet, hè?
0: Nou, maar wel bijna. Je bent nu wel in de buurt. En dat is natuurlijk wel een prettig gevoel. Hoe verklaar je de opmars van dit Excelsior?
2: Nou ja, we hebben gewoon altijd geloof. De ploeg heeft altijd geloof erin gehouden. En ik zelf ook. We hebben gezien dat ze het juist wel konden. En het is de afgelopen tijd, dus met uitzondering van die twee wedstrijden, dan is het niet gelukt. Maar ik persoonlijk heb altijd het geloof gehouden dat ze het wel konden. En nu laten ze ook zien dat ze het ook echt kunnen.
3: Ja, hoe heb je eigenlijk de wedstrijd beleefd afgelopen weekend? Want we hoorden al, hè, we are staying up. Maar wat vond je zelf van de sfeer?
2: Ja, het was een beetje anders, omdat er een boycott was vanuit onze harde kern. Dus er waren wat minder mensen. Er waren wel veel kinderen van de Excelsior Foundation. Dus het was qua sfeer, qua zang was het ook iets minder. Maar goed, als je dan met 2-3 wint, ja, dan is de stemming natuurlijk op het best in het uitvak in Groningen.
0: Nou, zo is het ook, Piebe Guido. En even voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, waarom was er die boycott eigenlijk?
2: Vanwege persoonlijk digitale toegang, het PDT, dat is een bewijs, ik kom even niet uit het woord, een toegangsbewijs, dat je via je telefoon moet gebruiken. Oh. En daar is onze harde kern tegen.
0: Oh, oké, daar is de harde kern tegen en daarom was er dus een boycott. En daardoor hebben dus heel veel mensen die prachtige overwinning gemist. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk.
2: Ja, dat vind ik ook heel erg jammer.
0: Targaline is de leider bij Feyenoord. Wie vind je nou de motor van dit Excelsior?
2: Oef, dat vind ik lastig te zeggen. Ik vind dat heel het team, het is echt een teamprestatie. Kijk, als ik dan zie dat Sanchez Fernandez, die toch bekend staat om het pingelen, of eigenlijk nog best wel bekend zit om het pingelen en dan bal kwijt, dat hij nu gewoon wel op doel schiet,
0: ja,
2: of kopt en dan gewoon rendement heeft, goed rendement heeft. Ja, dan merk je gewoon als jongen dat hij het juist wel kan.
0: Ja, leuk zeg. Hey Piebe Guido, ik volg jou natuurlijk via alle socials en ik vind het ook hartstikke mooi om te zien hoe jij je verenigt, ook met supporters van andere clubs, van de rivaliserende clubs zogenaamd. Maar jij gaat ook echt voor die verbondenheid. Dat vind ik zo mooi om te zien.
2: Ja, nou, er is al genoeg ellende op de wereld. Dat lezen we iedere dag in de krant of zien we op het nieuws of weet ik waar we het zien. En als ik dan dit kan doen, vind ik dat gewoon heel erg leuk om te doen. Ik geniet er ook heel erg van en ik verbaas me er ook wel altijd heel erg over dat het zo aanslaat.
0: Ja, maar dat is dus blijkbaar heel erg bijzonder. Je hebt een mooie ziel en dat laat je ook zien op je social media kanalen. Want je bent natuurlijk te volgen, onder andere op Instagram en Excelsior maakt jou blij en jij maakt ons weer blij.
2: Excelsior,
1: je weet niet wat je doet met mij. Zo'n overwinning maakt mij blij. We're going up, up, up, up, up, up.
0: Yes, we're going up. En in dit geval we're staying up, hè?
2: Daar gaan we zeker voor. Dat gebeurt staying up. Dat gaat zeker lukken, hoop ik.
0: Ja, je hebt nog wel een goed programma. Volendam komt eraan nu, hè, geloof ik.
2: Volendam komt eraan en als ze die winnen, zijn we er.
0: Hoppa, dacht het wel. Zou lekker zijn. We gaan voor je duimen en voor de rest van Kralingen. Fijne dag, hè?
2: Jij ook, jullie ook.
0: Hoi.
3: Doei, doei.
2: Hoi, hoi.
0: Dit is John Farnham en You're the Voice hier bij Rijnmond.

0: John Farnham en You're the Voice bij Radio Rijnmond. Jij kunt nog steeds kaarten winnen voor Feyenoord AZ. Daar kun je voor kwalificeren. Als je in ieder geval weet wat de laatste uitslag was van die ontmoeting tussen Feyenoord en AZ, die plaatsvond vorig jaar. Wat was ook alweer de uitslag? Nou, als je het weet, laat het maar weten. De Rijnmond-app staat dus voor je open. En zometeen weer het beste van de jaren 80, 90 en nu met Bauza en Michael Jackson komt er ook aan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
8: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
7: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
8: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
9: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Hey Remo!
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
0: Yes, het is 8 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen! Fijn dat je ons weer gevonden hebt online of via TV Rijnmond kun je ook luisteren. Of via de good old Radio Rijnmond natuurlijk. En dan hoor je bijvoorbeeld het laatste nieuws van Mario Kwaitaal. Goedemorgen Mario.
18: Goedemorgen. Op de dag van dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Er staat ook de tekst genocide opgeklad. Schoonmakers zouden al druk bezig zijn om het monument weer schoon te maken, zag deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
19: Het is best wel aanwezig, wou ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je ernaar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit en op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Gaat redelijk rap.
18: Vanavond om 8 uur is bij het monument op de Dam de nationale dodenherdenking waar ook de koning en koningin bij zijn. Het is niet bekend wie er achter de bekladding zit. Een man is gisteravond neergestoken in de Rotterdamse Tarwewijk. Maar toen agenten vanuit bureau Zuidplein daar naartoe wilden, bleek de man al bij hen voor de deur te staan, zegt de politie op Instagram. Hij zat in een auto die in de middenberm stond op de Pleinweg. De man was met meerdere steekwonden zwaar gewond en is gereanimeerd. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. In Spijkenisse was vannacht voor de tweede keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in de voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de twee explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. En op een jongerencamping vlakbij de Amerikaanse stad Oklahoma City is een schietpartij geweest. Er zijn zeker 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Andere gewonden zijn zelf naar het ziekenhuis gegaan. De schutter zou na de schietpartij de bossen in zijn gevlucht. Misschien waren er zelfs meer schutters. De politie is een klopjacht begonnen. Het weer, de dag begint met mist, maar die is snel weg. Daarna wordt het zonnig. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
20: Dankjewel Mario. Krijg van mij nog de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost. 8 kilometer, 9 minuten. Dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knooppunt-Terbrechtseplein. 5 kilometer, 4 minuten. Dat komt door een ongeluk en daar zijn 2 rijstroken dicht. En dan tot slot een andere file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en daar doe je 6 minuten lang over.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
21: Ik zou meteen deze.
2: Eruit.
22: Met Peter en Milou.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
24: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
25: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
26: En ook nog eens gratis parkeren.
27: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
28: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
29: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
30: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
31: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
32: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
33: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
34: True Lease met Genke.
35: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
36: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
35: Precies wat we nodig hadden.
36: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
37: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
36: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
36: Stihl, sterk werk.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
36: Stihl, sterk werk.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Eruit. Met Peter en Milou.
9: Radio met een grote R.

0: Maldonne, zoekmachine hier bij Radio Rijnmond. Het is 11 minuten over 8. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van het Rijp met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En zo meteen het uitgebreide weerbericht van Ed Alders. En dan zul je horen dat de mist in ieder geval snel verdwijnt deze ochtend. Daarna verschijnt ook af en toe de zon. En vanmiddag landinwaarts een enkele bui. Middagtemperatuur rond de 18 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A20 tussen Knopend Gouw en Knopend Terbrechtseplein. En heb je een klein kwartier vertraging.
0: En de Verenigde Staten gaan schepen wegleiden die vastzitten in de straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt op zijn platform Truth Social.
1: En er zijn zeker 2 Nederlanders overleden na een uitbraak van een hantavirus op het cruiseschip in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken dan weer.
2: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En de vraag van vandaag was: wat was die laatste uitslag ook alweer? In die ontmoeting tussen beide ploegen, tussen AZ en Feyenoord. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij kunt je dus kwalificeren voor die kaarten. En je kunt er sowieso een sjaal winnen. Maar de vraag aan jou is dus, wat was die uitslag? Heb je enig idee?
3: Ik heb wel enig idee, ja. Dat was 3-3.
0: Was dat 3-3? Kijken we even naar de jury of dat inderdaad het goede antwoord was. Was je er ook nog bij?
3: Nou, ik was... ik heb toen op tv zitten kijken en in de laatste minuut kregen we dus die strafschopteren.
0: Oh, dus.
3: Maar het is wel afzien dit jaar, hè?
0: Oh, het is wel afzien dit jaar, maar je hebt het wel goed beantwoord. Man. Dat is in ieder geval prettig, dus je gaat sowieso die grabbelton en we sturen sowieso een Feyenoord-sjaal naar je toe.
3: Hartstikke leuk, joh.
0: Ik moet eerlijk zeggen, heb je die wedstrijd gisteren ook gezien?
3: Ja.
0: Dat was niet afzien, maar dat was zelfs een beetje geluk, hè?
3: Nou, ja.
0: Toch?
3: Maar het is, ik was als een kind zo blij met die winst.
0: Ja, ik ook.
3: Maar het vertoonde spel in die tweede helft was weer, daar word je niet vrolijk van.
0: Het was weer erbarmelijk inderdaad, dat ben ik volledig met je eens. En dan denk je ook, wat heb je in de Champions League te zoeken? Misschien moet je maar even snel die 40 miljoen meenemen en dan wat goede spelers kopen. Ja. En dan hopelijk kan je dan volgend jaar, als je tenminste ook nog een algemeen en een technisch directeur hebt. Hè?
3: Ja. Nou, dat wou ik nog even zeggen, want ik hoop dat de raad van bestuur luistert.
0: Ja, altijd.
3: Maar dan moet dat wel. Dus neem die eenhoorn en als het kan die huibers. Want beter op dit moment is er gewoon niet in Nederland. Dus wees wijs, doe het niet voor jezelf, maar doe het voor de club.
0: Zo is het inderdaad. Zet je ego opzij, Toon van Bodegom. Hey, dankjewel Marcel en een fijne dag. Hè. Groetjes.
3: Hey, dankjewel, fijne dag.
0: Dit is zo'n leuk nummer. Nieuwste single van Bauza, die heet Magnetic. En die hoor je uiteraard hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het klinkt zo lekker.

0: Bauza Magnetic hier bij Radio Rijnmond. Ik heb nu al de leukste dominee aller tijden ontmoet. Dat zie ik al aan zijn gezichtsuitdrukking. Volgens mij is hij heel erg gezellig. Want we hebben twee studiogasten. Twee Rotterdammers die kleur geven aan de stad. Chantal van de Putten, boegbeeld van de Rotterdamse queer community. En Harold Schorren, de dominee van de Laurenskerk. En de citypastoor van Rotterdam. Welkom beiden.
1: Dank.
2: Welkom.
0: Ja, goed in de microfoon praten, dat is belangrijk zometeen. Harold, jij werkte hiervoor onder andere bij een jongensprostitutieproject. Maar tegenwoordig ben je dus dominee in de Laurenskerk. Van Chantal begreep ik dat je een hartstikke gay dominee bent. Klopt dat?
1: Heel erg, ja.
0: Ja, heel erg ook. Hoe ga je om met je geaardheid in de kerkgemeenschap?
1: Laat ik in ieder geval beginnen met te zeggen dat ik geen homodominee ben. In de zin van dat mijn item zou zijn. Ik ben een dominee die homoseksueel is.
0: Precies, dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk. Dus ik ben in mijn kerk ga ik uit van het dominee zijn. En ik heb een heerlijke gemeente waar het absoluut geen enkel issue is. En ook een groot gedeelte bij de community hoort, zeg maar.
0: Wat fijn om te horen. Ja. Want ik ben best wel streng christelijk opgevoed. Gereformeerd vrijgemaakt. En bij ons was het echt not done. Bij ons in Ridderkerk dat een dominee homo zou zijn, dat was echt ondenkbaar. Mensen uit de gemeente mochten wel homo zijn, maar dan niet praktiserend.
1: Nee, dat zie je nog steeds wel in kerk, hoor. Ook in zeg maar de PKN, binnen de PKN is een diversiteit waarin bij de ene gemeente het veel opener is dan bij de ander.
0: Ja.
1: Het blijft er altijd nog wel een issue. Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd wel.
0: Ja, precies. Maar wat fijn dat bij jullie dus niet het geval is. Chantal, jij valt weer op vrouwen dan, hè? Jij bent de drijvende kracht achter veel Pride-initiatieven. Hoe vind jij dat de kerk tegenwoordig omgaat met de queergemeenschap?
2: Nou ja, dat verschilt heel erg per kerk. Het is natuurlijk niet één kerk. Dus als je kijkt naar de katholieken, dan is het nog best problematisch. Maar als je kijkt naar de kerk van bijvoorbeeld Harold, maar ook de kerk waar ik sta ingeschreven, de remonstranten. Ja, daar mag eigenlijk alles. Daar zijn we gelijk aan ieder ander. Dus dat kan dus ook.
0: Dat is echt wel heel bijzonder. Zeg. Maar dat ken je ook niet van vroeger, denk ik, hè, Chantal?
2: Nee, wij mochten zelfs niet homo zijn. Dus je mocht in jouw kerk was het zo dat je niet mocht praktiseren als je homo was.
0: Precies.
2: Maar bij ons mocht je zelfs niet homo zijn. Dus dan moest het weggebeden worden.
0: Oké, hadden ze daar dan wel een goede zorgverzekering bij?
2: Nou ja, daar was ik niet zo mee bekend in die tijd in ieder geval.
0: Nee, precies. Oh, wat erg eigenlijk, hè, dat zo was. Maar het is dus nog steeds op heel veel plekken zo.
2: En dit is ook nog steeds zo. Niet in elke kerk mag je ook homo zijn. En dat is natuurlijk, dat gaat best ver.
0: Ja, vind ik ook heel erg ver gaan. En dan moet je dus dingen doen die tegen je natuur indruisen. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Maar het kan dus ook anders inderdaad. Hè? Dat laten zij vandaag zien.
0: Absoluut. En jullie zijn hier vandaag ook met een reden. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want er is iets bijzonders te zien vanaf vandaag in de Laurenskerk.
2: Zeker.
0: En ik stel voor dat we het daar zo meteen over gaan hebben. Hier op Radio Rijnmond. Eerst even George Ezra en Don't Matter Now hier bij Radio Rijnmond. We'll be right back.

0: Vroeger mochten maar weinig in de kerk. Tegenwoordig mag gelukkig steeds meer. It don't matter now. George Ezra hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, in mijn tijd was het dus echt zo.
1: Bizar.
0: Vrouwen mochten geen ambt bekleden. En tegenwoordig, ik heb mijn vader er laatst over gesproken, in de Maranatenkerk in Ridderkerk is een enquête gehouden of er misschien binnenkort een vrouwelijke dominee mag komen.
1: Nou, dat zou toch wat zijn. En bij ons te gast zijn boegbeeld van de Rotterdamse queer community Chantal van der Putten en de meest enthousiaste dominee van Rotterdam, Harold Schoren, te gast om het te hebben over de expositie Levenslijnen die vanaf vandaag te zien is in de Lauwenskerk. En Chantal, waar gaat de expositie precies over?
0: Oh, sorry, ik moet je even openzetten. Ik had je microfoon nog niet open. Ja, je bent
2: Top.
0: Er. Ja.
2: Nou, ik vertel even heel kort iets over de achtergrond. Ik werk, zoals jullie weten, in Breda bij een hogeschool. En in Breda heb je Breda Foto en Breda Pride. En die hebben een hele mooie expositie gemaakt over de queergeschiedenis. En dat gaat helemaal terug tot ver, tot duizenden jaren geleden tot nu. Daar komt het eigenlijk op neer. En toen eindigde die expositie. En toen dachten we van wat zonde. Want ja, die expositie moeten meer mensen gaan zien. En toen belde ik Harold en die was meteen enthousiast. En nu kan hij dus terecht in de Laurenskerk. Maar het is dus een expositie waar de volledige geschiedenis naar voren komt, maar echt eindigt in Nederland.
1: Wauw. En jullie hebben er bewust voor gekozen om vandaag die expositie te laten beginnen, toch?
2: Ja, klopt. Ja, 4 mei is natuurlijk een bijzondere datum. We gedenken natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En net zoals de Joden, de Sinti en de Roma zijn ook homoseksuele mannen vervolgd in de Tweede Wereldoorlog. 50.000 mensen zijn opgepakt in Nazi-Duitsland, 50.000 mannen. Zo. Waarvan 7.500 echt zijn overleden. En dat is ook belangrijk om daar natuurlijk bij stil te staan. Dus we dachten, wat is een beter moment dan die 4 mei, om dan te starten.
0: Dan richt ik me ook even tot de dominee, Harold Schoren. Waarom vind jij het belangrijk dat Rotterdammers naar deze expositie gaan?
3: Omdat het gaat over mensen. En ik denk dat wat belangrijk is, is te weten wat elkaars verhaal is. Onbegrip komt vooral voort uit dat je niet weet wie de ander is, wat de geschiedenis is, waar de ander zorgen heeft, welke dromen anderen hebben. En ik denk dat het gewoon echt heel goed is dat Rotterdammers zien dat er een hele geschiedenis achter homoseksualiteit en de hele LHBTQ+ identiteit zit.
0: Ja, precies. Ja, het is een roerige geschiedenis geweest. Ook heel heftig als ik dit zo hoor. Wat is nou vooral een verhaal dat er voor jullie nog meer uitspringt?
3: Nou, voor mij is altijd wel belangrijk geweest de Stonewall Inn-rellen, zeg maar. Dat was in 1969, 28 juni 1969 in New York. Dat is een kroeg die er 2 jaar daarvoor opengegaan was. Echt een verzamelplek. Niet alleen van homomannen, maar van alle kleuren. Lesbiennes, transseksuelen.
0: Wat mooi.
3: Maar die werden getreiterd door de politie voortdurend. Omdat de samenleving absoluut nog niet toe was aan gay-vriendelijkheid. En toen kwam er een opstand. En dat heeft uiteindelijk geleid tot ook de roze zaterdagen, zeg maar, in Nederland.
0: Wat goed.
3: Dat je de moed krijgt bij elkaar. Hè? Zo van dat je weet dat de anderen zijn die hetzelfde gevoel hebben. En dat je gewoon zegt van, hier ben ik. Dat zeiden ze ook van, I'm queer, I'm here. Leven mee.
0: Mooi zeg. En dan al 1969, ja. Hè? Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. En toen had je ook de vrijheid met Woodstock en zo. Maar dat was natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dit alles terzijde. Chantal, ik ben ook benieuwd. Kan jij ons tot slot nog een soort van audio rondleiding geven? Wat gaan we zien als we daar naartoe gaan?
2: Je begint eigenlijk dus bij lang geleden en dan wereldwijd. Dus je gaat wereldwijd zien hoe de queergeschiedenis eruit zag zoveel jaren geleden. En dat gaat steeds verder richting Europa, richting Nederland en specifiek de huidige tijd. Ik benoem even kort 1 april 2001 dat je als personen van hetzelfde geslacht met elkaar kon trouwen.
0: Ja,
2: dat is
0: belangrijk.
2: Natuurlijk ook een mooi moment. Ja. Dat soort momenten komen ook echt voorbij. En ook de huidige tijd. Want ja, wat we al vaker zeggen in deze studio, we zijn er nog niet. Soms gaat het zelfs achteruit. Dus laten we vooral zien wat er door de jaren heen wel goed is gegaan en wat niet. En laten we daar vooral heel veel van gaan leren.
0: En vanaf hoe laat is de expositie officieel open verklaard?
3: Er is vandaag in de Laurenskerk de herdenking 4 mei. Dus vanavond al vanaf 7 uur te zien.
0: Vanaf 7 uur is het al te zien.
2: Ja, en dan tot en met 17 mei. En dan is het natuurlijk Ida Hot, de dag tegen bifobie, homofobie en alle vormen van fobie, transfobie. Dus tot die dag, is die te bezichtigen.
0: Ja. Nou, wat goed zeg. Nou, wat fijn om te horen. En ik zou zeggen, ga daar naartoe als je tijd hebt, als je in de gelegenheid bent. Want tot 17 mei heb je dus de tijd.
3: Ja.
0: Dank jullie wel voor je komst in de studio.
3: Ja,

0: je hoort het gewoon, hè, dat dit nummer geschreven is door de enige echte legendary Prince voor Sheila E. de Belle of St. Mark hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Mario Kwijtaal.
2: Een vervelende start voor dodenherdenking bij het monument op de Dam in Amsterdam. Wat er is, hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
11: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
12: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
13: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar €8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
1: Een hele goede morgen, 9:03. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. En die bestaat maar uit één file op dit moment bij ons uit de regio. Namelijk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer, doe je een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dan gaan we naar Ed Aldus, onze weerkapitein. Ik ben heel erg benieuwd, wat voor weer wordt het vandaag, Ed? Goedemorgen.
14: Ja, Peter, hele goede morgen. Nou ja, vandaag is de dag in ieder geval grijs begonnen. We zien op dit moment nog behoorlijk wat bewolking. Vanuit het zuidwesten probeert die zon soms wel even tevoorschijn te komen. Ja, stralend zonnig wordt het zeker niet. Af en toe breekt de zon door vandaag. En vanmiddag bestaat er landinwaarts wel degelijk kans op een bui. Dat zou ook best wel even een plensbui kunnen zijn. Met in het oosten van de regio met een klap onweer erbij ook. Het is nu een graad of 13. Vanmiddag zo'n 18, 19 graden. En er staat weinig wind vandaag. Aan zee vanmiddag een matige wind. En die komt dan uit het noorden. Nou, bevrijdingsdag die verloopt in ieder geval in de ochtend bewolkt met landinwaarts hier en daar een beetje lichte regen of motregen. In de middag en avond lijkt het op dit moment vrijwel overal droog te blijven. Misschien soms een waterig zonnetje, maar het wordt zeker niet zonovergrote morgen. Dus de bewolking houdt wel de overhand. De maximumtemperatuur komt wat lager uit, een graad of 14 ongeveer. En dat bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het noordoosten.
0: En blijft het zo? Of komt er toch wel weer wat meer zomerse waarde tevoorschijn zometeen?
14: Nou, zo warm als

0: Vorige week wordt het in ieder geval niet, maar we krijgen eerst woensdag nog een frisse dag. Het is dan bewolkt in het oosten van de regio, klein beetje regen eerst ook nog. Dan wordt het 's middags zo'n 13, 14 graden. Op donderdag en vrijdag ziet het er wel beter uit. Komt de zon er wat vaker bij, dan blijft het vrijwel droog. En de maximumtemperatuur die loopt dan op, Peter, naar een graad of 19 op vrijdag.
1: Nou, dan ziet het er weer wat beter uit. Dankjewel, Ed, voor zover. Het is inmiddels 5 minuten over 8:30. Oostertijd dus voor de hoofdpunten. En die krijg je van Mario Kwijtaal deze ochtend. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. In het Rotterdamse Nieuwe Westen was de politie er vannacht snel bij toen er werd ingebroken in een auto. De inbrekers schrokken waarschijnlijk van het alarm dat afging en sloegen op de vlucht. Niet veel later werden twee mensen aangehouden, maar de politie kon niet met zekerheid zeggen dat het ook de inbrekers waren. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zat vanmorgen onder de rode verf. Er was ook de tekst genocide opgeklad. Schoonmakers zijn meteen aan de slag gegaan om de verf eraf te krijgen. Vanavond om 8:00 is de koning aanwezig bij de nationale dodenherdenking bij het monument op de Dam. En op het strand van Egmond aan Zee in Noord-Holland is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het is zeldzaam dat zoiets gebeurt langs de Nederlandse kust. Hulporganisatie SOS Dolfijn zegt dat de dolfijn niet gewond lijkt te zijn. Maar als ze aanspoelen is er vaak wel iets mis. Hij is naar een opvang in Annapolona gebracht. De witsnuitdolfijn leeft vooral in de Atlantische Oceaan, maar komt ook voor in de Noordzee.
1: Is net die bultrug weer in veiligheid?
2: Ja, is Timmy net
1: vrijheid
2: veilig?
1: Gesteld? Timmy is net vrij. Inderdaad, krijgen we dit weer.
2: Ja.
1: Hoe is het mogelijk?
2: Ja.
1: Nou, dankjewel.
2: Dat was hem.
1: Voor zover. Mario Kwijtaal.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Olivia, Dean, Clint Eastwood en General Sane. Maar eerst R.E.M.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met R.E.M. met een grote R en Losing My Religion.
1: Wel heel toepasselijk, want we hadden er net natuurlijk Chantal en de dominee van de Laurenskerk op visite. Ja. Die vertelden over de expositie die ze daar hebben vanaf vandaag, over de queergemeenschap, de geschiedenis daarvan. En ik kreeg al een berichtje binnen van Sebastian. Die zei, ik hoor veel oordelen. Zoveel mensen, zoveel wensen en inzichten, denk ik dan. Laat iedereen in zijn waarde.
0: Nou, daar ben ik het wel mee eens. Laat iedereen in zijn waarde. En ik zei misschien ten onrechte van, het is niet goed dat vrouwen geen ambt mogen bekleden. Hè? Dat verschilt per kerkgemeenschap. Maar ik vind, als je als gemeenschap anderen niet in hun waarde laat, dan mag je daar best wel eens wat van zeggen. Ik heb zoveel meegemaakt vroeger in de kerk. Dat is echt verschrikkelijk. Weet je, het was al vroeger in de Ridderkerkse kerk waar ik ben grootgebracht. Dan had je een dominee die seks had met gemeenteleden in een kwetsbare positie. Daar begon het al mee. Ja. Er is sprake van indoctrinatie, ongelijkheid, mannen en vrouwen die niet gelijk zijn. Dat vond ik echt heel erg. En dan was er ook een jongen met een verstandelijke beperking waarvan iedereen wist dat hij homoseksueel was, die dus niet zichzelf mocht zijn.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, dat vind ik het pijnlijke. En dat heeft mij echt gekwetst, maar ook op een positieve manier gevormd. Dat ik denk van, daar moet ik wel iets mee, uiteindelijk.
1: En het is mooi dat nu deze dominee, die zelf ook op mannen valt, en Chantal van de Putten, die echt voor de Pride-gemeenschap in Rotterdam staat, dat zij dit komen vertellen. En dat er ook nog een expositie over de queergemeenschap gewoon in een kerk kan plaatsvinden.
0: Vind ik echt heel erg bijzonder. Vanaf vandaag dus tot 17 mei. En voor mij is dat ook wel een beetje de ultieme vorm van vrijheid. Om dan vast een voorschot te nemen op morgen op 5 mei. Het is inmiddels 17 minuten voor 9. Dit is Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Clint Eastwood samen met General Saint en Stop That Train bij Radio Rijnmond. Martijn Simons, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij werkt als docent Nederlands op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. En je moest heel vaak aanhoren wat er niet deugt aan het onderwijs. En dat het helemaal misgaat met de jeugd van tegenwoordig, met de Gen Z'ers. En daarom heb je ook een beetje uit frustratie, denk ik, hierover een boek geschreven. Wat kunnen we lezen in het boek Beste Meneer Simons?
1: Het is eigenlijk een bundeling van briefwisselingen. Ik heb een jaar lang, een heel schooljaar lang, met 11 leerlingen gecorrespondeerd. En ze hebben mij eigenlijk een inkijkje in hun leven gegeven. Dus je krijgt 11 levens voorgeschoteld in brieven. En ik stel vooral heel veel vragen. En zij vertellen over de dingen die ze bezighouden, waar ze over nadenken, waar ze mee worstelen, wat ze meemaken, dat soort dingen.
2: En waarom wilde je die correspondentie met ze aangaan? Hoe is dit idee ontstaan?
1: Nou, het is eigenlijk ontstaan. Het allereerste begin was dat ik door Hugo Borst gevraagd werd om iets te schrijven voor Hard Gras over Marokko op het WK. En toen heb ik met een vijfdeklasser een briefwisseling geschreven die uiteindelijk maar een heel klein beetje over voetbal ging. En voor een heel groot deel over haar leven.
0: Ah,
1: en toen, dat was zo'n goed stuk geworden, kregen zoveel goede reacties op. En toen bedachten we, als we dat nou keer 10 of keer 11 of keer, als we dat nou met een aantal verschillende stemmen doen, krijg je dan niet, als je dat allemaal combineert, een heel tof inkijkje in het leven van jonge mensen. En dat blijkt.
0: Wat leuk.
1: Toen is het uiteindelijk een boek geworden. Ja.
0: Wat bijzonder. En het boek heet dus Beste Meneer Simons. Want welke vooroordelen hoor je dus vaak? En waarom kloppen die niet volgens jou?
1: Je hoort natuurlijk vaak, Gen Z'ers zijn een soort mentale wrakken. Ze zijn mentaal zo kwetsbaar dat je eigenlijk ze niet eens mag aanraken. Of er is alweer een nieuw mentaal probleem dat ontstaat. Ze zouden lui zijn. Ze zouden eigenlijk niet in staat zijn om hard te werken. Dat soort dingen. Ja, dat zijn een beetje de standaard dingen die je het meest hoort. Ik zag dat eigenlijk helemaal niet. Ze zouden alleen maar met zichzelf. Ze zouden heel erg met zichzelf bezig zijn en niet met de wereld om hen heen. Allemaal van dat soort dingen. Ja, ik merkte dat niet. Ik merkte dat op school al niet. En uit die briefwisselingen bleek dat eigenlijk ook helemaal niet.
0: Nee. Bijzonder. Nou ja, ik ben benieuwd, heb je een voorbeeld? Kun je een stukje voorlezen uit het boek?
1: Nou, ik heb een klein stuk hier liggen van Lizzie, een meisje dat in de zesde zat toen ik met haar schreef. En zij begint een van haar eerste brieven, schrijft dus zo, een heel klein stukje hoor. Zegt ze, ja. Beste meneer Simons, ik merk steeds vaker dat jongeren haast hebben om volwassen te worden en volwassen te lijken. Dat merk ik bijvoorbeeld aan de kleding van meiden die crop tops en korte rokjes dragen om aandacht te krijgen en ouder te lijken. Ook hebben sommigen een opvallende look die een ouder uiterlijk creëert. Sommigen hebben zelfs al relaties en voelen zich bezorgd als ze single zijn. Ik vond Lizzie heel leuk omdat ze eigenlijk een niet zo gangbaar of niet zo sexy geluid laat horen, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Ze schrijft over, ze doet zich niet stoer voor of zo. En ze laat heel erg zien dat haar manier van in het leven staan misschien een heel klein beetje afwijkt van de manier waarop veel van haar leeftijdsgenoten dat doen en wat zij ook om zich heen ziet. En ze schroomt niet om dat alsnog gewoon op te schrijven en om daar haar gedachten over te laten gaan. En dat vond ik heel tof.
0: Wat mooi zeg. Hey, en welk gevoel hoop je dat mensen overhouden aan het lezen van jouw boek, Beste Meneer Simons?
1: Het lijkt me heel leuk als mensen denken, oh ja, al die jonge mensen die mij op straat passeren, wellicht op een opgevoerde fatbike, zijn niet allemaal jongeren aan wie je niks hebt. Daar kun je ook gewoon mee praten. En als je dat doet, dan levert dat heel interessante verhalen op. Dus ik zou willen dat mensen daar iets opener in zijn.
0: Dat we met een meer open blik naar elkaar kijken. Ja. En dat ik gewoon het feit dat Milou geen hoofdletters gebruikt, bijvoorbeeld in de zinnen, dat ik dat gewoon voor lief neem.
1: Ja, of dat als je een appje krijgt waar achter een vrij normale mededeling een punt staat, dat dat dan niet meteen een uitdrukking van woede hoeft te zijn, maar ook gewoon een uitdrukking van leeftijdsverschil.
0: Oh, heel goed. Dankjewel. Beste meneer Simons is vanaf vandaag verkrijgbaar dus in de Betere Boekhandel. Fijne dag.
1: Joe, tot kijk.
0: Zometeen de boer op, maar eerst Kensington, Live and Four nu bij Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: Kensington heeft nauwelijks aan kwaliteit ingeboet met die nieuwe leadzanger Jason Dowd. Living 4 hoorde je hier bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen hoor je Ruud de Boer weer op Radio Rijnmond. En hij begint met een heerlijke 5 na 9. Want onder andere Doe Maar en de Village People komen langs.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
6: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
16: In Dordrecht is het 13 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 9 uur is het, de koffiecorner is geopend. Praat maar mee over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Nou, misschien hebben we vandaag echt het dieptepunt bereikt in Nederland. De bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Vanavond om 8 uur zijn we weer even stil. Hoe herdenk jij? En heb je wel eens gesproken met je grootouders of ouders over de oorlog? En welke verhalen hoorde je dan? En zometeen gaan we praten met Mare. Ze is van de Orsi Institute, de Young Minds Academy. En dat is een Rotterdams bedrijf dat projecten met en voor jongeren over kritisch denken en spreken doet. Dat kan wel echt het verschil maken voor de toekomst. Er zitten ook wel kritische leuke platen tussen, hoor. Jamiroquai van Jamiroquai met Virtual Insanity. Maar ook de Peppers komen voorbij. Kortom, een mooie 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Mario Kwaithaal. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. In Spijkenisse is er opnieuw een explosie geweest in de Krokusstraat. Vlak voor het weekend was het een stukje verderop in die straat raak. Het is niet bekend of er een verband is. Bij de explosie van vannacht is een glasplaat in een deur gebroken. De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. Er raakte niemand gewond. Voor de deur van politiebureau Zuidplein in Rotterdam stond vannacht een auto met een gewonde man erin. Hij was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden. De man raakte zwaar gewond bij een steekpartij, maar dat is waarschijnlijk verderop in de Tarwewijk gebeurd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er is ook nog niemand aangehouden. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven. En dat is geen klein vlekje.
18: Het is echt van links naar rechts is het helemaal, wat is het? Verf, misschien is het graffiti. En op de achtergrond hoor je waarschijnlijk wel de apparaten, de reinigers. Want die staan eigenlijk met een mannetje of 8, 9. Staan hier met hoge drukreinigers en proberen alles schoon te krijgen.
17: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. En zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip dat voor de kust van Kaapverdië ligt zijn overleden aan een luchtweginfectie. Mogelijk komt dat door een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt verspreid door ratten en muizen. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders. Ons land wil 2 zieke bemanningsleden van boord krijgen, omdat ze dringend medische hulp nodig hebben. De rest van de mensen aan boord moet in hun hut blijven. Het weer, als de mist is opgetrokken, laat de zon zich zien. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel Mario. Gaan we naar de verkeersinformatie. De A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Bad Hoeverdorp. Houd daar rekening met 5 minuten vertraging vanwege werkzaamheden. De 27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 25 minuten extra reistijd. Staat er een vrachtwagen met pech de boel op te houden. De rechte rijstrook is afgesloten voor de zekerheid. De N3 zie ik ook nog. Dordrecht richting Papendrecht. Tussen Dordrecht Stads Polders in aansluiting met de A15. Ruim 10 minuten vertraging. En de N214, Leerdam richting Papendrecht tussen Oud-Alblas in aansluiting met de A15. Ruim 10 minuten extra reistijd. Debatteren, kritisch denken. Je kunt er niet vroeg genoeg bij beginnen. En daar zorgt een speciale Young Minds Academy voor. Ik ga zo meteen erover praten met Mare. En die hebben een heerlijke 5 na 9 aangevraagd. Zometeen bij Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.

0: veilig. Weet wat je moet doen. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
1: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De Boer op. Ruud de Boer.
13: Met een grote R.
14: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: een plaat van enige tijd geleden. Maar als je nu met AI, als je dat in ogenschouw neemt. Virtual Insanity van Jamiroquai. Ja, dat was toen al actueel dus. Het was de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Maar jullie hebben er vast een ander verhaal bij, Maren van der Putten van de Oracy Institute. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat, waarom deze plaat van Jamiroquai?
2: Nou, bij het aanvragen van de platen dachten we, willen we het koppelen aan thema's die wij met debatteren vaak behandelen. En precies zoals je net al zei, de virtual insanity. Ja. AI is ook een van de thema's die we vaak met jongeren bespreken.
0: Ja, ja, ja.
2: En vandaar dachten we, dat linkje is wel leuk.
0: Ja, nou, die is dus helemaal geslaagd, want hier hebben we niet van tevoren over gesproken. Die had ik gelijk door. Nee, maar goed, jullie hebben de Oracy Institute. Leg het zelf maar uit. Je zei het net al een klein beetje, debatteren met jongeren. Wat doen jullie precies? Jullie zijn een Rotterdams bedrijf.
2: Ja, ja, klopt. Ja, we zijn begonnen op een school in Rotterdam, waar we gewoon een debatclub begeleiden.
0: Ja.
2: En eigenlijk bleek er op meer plekken vraag te zijn naar het verbeteren van kritische denk-, spreek- en luistervaardigheden onder jongeren.
0: Ja.
2: Dus dat groeide toen een beetje. En toen zijn we verschillende projecten gaan doen. Voor jongeren van alle leeftijden, allerlei verschillende type jongeren.
0: Ja.
2: En de rode draad is dus kritisch denken.
0: Ja, kritisch denken. De jongeren van tegenwoordig, zegt deze oude lul, zijn die minder kritisch gaan denken? Of is dat, zijn ze anders gaan denken? Hoe zit dat?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat je twee dingen moet zien. Aan de ene kant is kritische denkvaardigheden zijn belangrijker geworden dan vroeger. Dus er komt op veel jongeren een grote stroom aan informatie af.
0: Ja.
2: En eigenlijk wordt van hen verwacht dat ze daar maar kunnen onderscheiden wat waar is en wat niet waar is. Hun eigen mening over moeten kunnen vormen. En tegelijkertijd zitten we dus, zoals ik al zei, in een tijd waar AI belangrijk is geworden. En waardoor veel van die vaardigheden eigenlijk worden overgenomen door technologie.
0: Ja.
2: En dat maakt, misschien ten derde nog in tijden van meer polarisatie, dat je die vaardigheden keihard nodig hebt.
0: Ja.
2: Maar dat op scholen het soms moeilijk is om, hoe leer je dat nou aan?
0: Ja.
2: En daar proberen wij ze mee te helpen.
0: Ja, want blijf denken inderdaad. Blijf denken.
2: Ja.
0: Want, ik vrees daar altijd af en toe voor, maar dat je op een gegeven moment heb je ook helemaal geen parate kennis meer nodig. Want je hebt gewoon die smartphone in je kontzak. Je hebt ChatGPT, ja. Je vraagt het en het is zomaar de waarheid.
2: Nou ja, en dat is dus het grappige, dat je heel erg merkt, we hebben wel eens met jongeren, dat ze dus bijvoorbeeld iets voorbereiden met AI. En dat je dat gelijk hoort en ziet. Want zelfs het inzetten van AI op een goede manier, zodat je er het meeste uithaalt, vergt zelf weer analytische vaardigheden.
0: Ja.
2: Om te kunnen onderscheiden wat is goed en wat is minder goed.
0: Ja.
2: Dus dat herkennen we gelijk.
0: Ja, ja, ja, goed. Nou, en daarom zijn jullie er. Jullie hebben de Young Minds Academy. Dat is een zomerkamp, hè?
2: Ja,
0: waar jullie jongeren uitnodigen voor een week debatteren. En jullie hebben gastsprekers en jullie geven workshops.
2: Ja,
0: ja, dus,
2: ja, klopt. Dat is, dit jaar is het derde jaar dat we het gaan organiseren.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk ontstaan met het idee dat we wilden... Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei hartstikke leuke dingen om te doen tijdens de zomer. Maar er zijn best wel wat jongeren die maatschappelijk betrokken zijn.
0: Ja,
2: of dat meer willen zijn.
0: Ja.
2: En daar is niet altijd al een plek voor. Dus als je voetballen leuk vindt, ga je voetbalkamp of een paardrijkamp. Of gewoon survivalkamp.
0: Ja.
2: Maar die plek wilden we bieden. En het was eigenlijk een groot succes. En met behulp van subsidie kunnen we het ook gratis aanbieden. Zodat het toegankelijk blijft. Dus
0: Ik hoor al heel veel luisteraars denken, waar kan ik mijn zoon of dochter inschrijven? Dus komt u maar en maar.
2: Dat kan via youngminds.academy.
0: Youngminds.academy, oké.
2: Okay. Ja, ja. En daarmee is het goed te vermelden dat we in principe, we doen een soort korte selectieprocedure, maar het gaat vooral om motivatie.
0: Ja.
2: En we vinden het belangrijk dat ouders niet zeggen, oh heerlijk, ik kan mijn kind gratis ergens naartoe sturen.
0: Dat kan ook nog. Ga jij maar even daarheen.
2: Ja, precies. Dus je ziet altijd in de zaal de ogen van de ouders groot worden. Ik, oh, gratis.
0: Gratis? Ja, dan kunnen wij... Ja, precies. Kunnen wij ons huwelijk redden? Nee, ik ben... Ja.
2: dus het gaat er ook om dat jongeren dat zelf belangrijk
0: hebben. Ja, Youngminds.academy. We gaan even naar de platen, Mare, want ik zie ook Manu Chao erbij staan met Gustas Tu. Zit daar nog een verhaal bij?
2: Nou, eigenlijk we hebben het voor de platen ook bij de deelnemers van vorige jaren gevraagd, favorietjes gevraagd. Dus we hebben ook opgehaald wat zijn nou platen die jullie aan zouden willen vragen. Mm-hmm. Maar we dachten ook, er zijn twee dingen belangrijk. Allereerst, het moet een beetje aanstaan bij ons in de message van het kamp. Het gaat om diversiteit, maatschappelijke betrokkenheid. En dan vonden we het leuk om ook een Nederlands of Engels nummer aan te vragen.
0: Ja. En de bom van Doe Maar, nou ja, over maatschappelijk gesproken. Hè? Ja. Het is ook weer helemaal actueel.
2: Ja, we waren bang. Misschien nog is het iets te pessimistisch op de vroege morgen, maar ik denk dat
0: het nee hoor. Nee joh, gooi hem er lekker in. En YMCA van de Village People, nou ja, die maakt weer een hoop goed natuurlijk. En dat gaat waarschijnlijk ook om de diversiteit, toch?
2: Ja, en vooral ook omdat ons kamplied is hebben we zelf geschreven op de melodie van YMCA. Maar dat is dan de YMA, omdat we de Young Minds Academy
0: natuurlijk. Dus, zit even anders. YMA. Ja, nee, ja, goed. Ja,
2: hij klinkt net minder lekker, maar...
0: Ja, hij mist een letter, maar dat geeft niet. Hey, en de Red Hot Chili Peppers gaan we nu voor je draaien, maar voor jullie allemaal, met Can't Stop.
2: Wat fantastisch, klinkt leuk. Ja. Beetje vrolijk op de vroege morgen.
0: Ja, precies. Dat is gewoon een lekkere plaat. Punt. Toch?
2: Precies. Ja, dat is hem.
0: Heel veel succes en een mooie zomerkamp gewenst. En dat er maar veel kritische denkers blijven. Want die hebben hard nodig in deze tijd. Maren van der Putten van de Oracy Institute. De Young Minds Academy. Dankjewel voor het aanvragen. Hè.
2: Dankjewel.
0: Dag Maren. Hoi.

0: zomerkamp voor jongeren, maar ook jongeren leren debatteren en kritisch denken. En dat is harder nodig dan ooit, denk ik, zo in deze AI-tijden. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. En stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
10: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
11: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
10: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
12: Hè? Hoe dan?
13: Maar dit is een wand.
14: Ja.
15: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
16: Maassluis was gewoon opstandig.
17: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
8: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En praat mee in de koffiecorner over het nieuws waar je je druk om maakt. Wat heb je op je lever? Wat wil je aan me kwijt? Wil je stoom opblazen? Wil je met me praten over hoe jij gaat herdenken vandaag? Zomaar wat onderwerpen. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. De verkeerssituatie er even bij pakken. De ANWB meldt vertraging op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar 10 minuten vertraging, staat er een vrachtwagen met pech. En de rechterrijstrook is voor de zekerheid afgesloten, voor de veiligheid. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is nog een beetje wennen. Na een behoorlijk regenachtig weekend is het vandaag ook nog een beetje nat. Maar dan vooral in het oosten van Zuid-Holland. Middagtemperatuur bereikt misschien net 18 graden. Vanavond tijdens dodenherdenking in het midden en het oosten van Zuid-Holland kans op een bui. Vannacht af en toe regen en motregen. Het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen bewolkt af en toe regen en motregen. De loop van de middag dan droogt het weer een beetje op. Dan is het ongeveer 14 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In een auto op de Pleinweg in Rotterdam-Charloes werd even na middernacht een gewonde man gevonden. Hij had meerdere steekwonden en moest gereanimeerd worden. De politie denkt dat hij eerder op de avond werd gestoken in de Tarwewijk. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. De schoonmakers werden om 4:15 al gebeld. En deze voorbijganger was niet blij toen hij vanmorgen naar het monument keek.
19: Ik kwam vanaf de Dambrak aangereden. En dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Vrijdag zijn ze ermee bezig geweest. Het zag er allemaal spikkerspannen uit. Ja, en dan kom je en er staat allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
18: Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. En ook meerdere politici hebben het al scherp veroordeeld. En zoete smaakjes mochten al niet, maar nu wil het RIVM ook aantrekkelijke kleuren verbieden bij vapes. Want kleurtjes maken vapes ook aantrekkelijk, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. En door de kleurtjes wordt het

0: brein ook nog eens beïnvloedt. Want uit dat onderzoek bleek dat zelfs bij vapes met naturel tabaksmaak mensen het zoeter vonden smaken als ze uit een felrode vape liepen te lurken dan wanneer ze een saaie bruine vape aan de mond hadden. Een verbod op kleurtjes zal er zo snel nog niet komen, want er moet juridisch heel veel voor worden uitgezocht. En het RIVM ziet het liefst dat het met Europese wetgeving wordt aangepakt, zodat mensen er niet voor de grens over gaan.
1: Het zijn nu nog gewoon legale drugsdealers, hè? Ja, het is toch niet te geloven dit? Ja, nou ja. Oké, daar gaat wat aan gebeuren. Dankjewel, Mario.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Sixpence None the Richer.

Direct en Won't Fall bij Radio Rijnmond. In de boer op het best uit de jaren 80, 90 en nu hoort ze allemaal op jouw radio met de grote R. En je kunt natuurlijk met me meepraten over het nieuws van de dag. Het is vandaag 4 mei. Misschien hebben we wel vandaag het dieptepunt in Nederland bereikt. De bekladding van het monument op de Dam op 4 mei. En vanavond zijn we om 8 uur weer even stil. Hoe herdenk jij? En heb je wel eens gesproken met je grootouders of ouders over de oorlog? En konden ze dat kwijt? Of waren ze er zwijgzaam over? Ik heb op het laatste moment toch wel goed met mijn grootmoeder, mijn oma, kunnen praten. Zij was koerierster, dus in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Mijn grootvader die lag onder de vloer verstopt, omdat hij bang was dat hij werd ingezet voor de arbeidseinsatz. Die verhalen, je hoort het heel vaak, daar zijn mensen vrij zwijgzaam over geweest. Omdat het gewoon een te grote impact heeft gehad op hun leven. Maar heb jij met je grootouders of ouders wel eens over de oorlog gesproken? En hoe ga jij vanavond herdenken? Ik ben heel erg benieuwd. Laat je verhaal achter in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Iets van heel andere orde, hoe makkelijk kun jij je auto kwijt in jouw wijk? Bij de Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardij is dat geen vanzelfsprekendheid, schrijft Open Rotterdam. Rijen dik staan daar auto's geparkeerd tot grote frustratie van de bewoners. En de Rabobank vraagt je sinds kort je de hemd van het lijf over je autobezit, of je kinderen hebt en hoeveel, en nog veel meer vragen. En dat om te bepalen hoeveel je rood mag staan en of je überhaupt rood mag staan. Is dat een stap te ver of is het juist goed om de consument te beschermen? En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats, dus laat je ook even weten. Dus waar hang je uit op dit moment? Maak er een fotootje van, want ik ben gewoon oprecht benieuwd. Misschien ben je wel achter in de slagerij bezig, druk. Of ben je aan het genieten van de vrije dag. Of ben je van alles aan het doen. Maak een foto, stuur hem op via de app, de luisterpleisterplaats.

Alicia Cara en Scars to Your Beautiful kregen al een aantal verhalen te horen in de koffiecorner over de oorlog en de herinneringen. En of je kon praten met je ouders, dan wel grootouders of niet. En daar ga ik zo meteen een bloemlezing uit doen. En jij kunt ook blijven reageren. Dus hoe ga jij vanavond herdenken? En heb je ooit wel eens met je ouders of met je grootouders kunnen praten over die oorlog? En welke verhalen hoorde je dan? Of waren ze juist zwijgzaam? Open de app, rechtsboven klik op Apple, ons kun je meepraten in de koffiecorner. Tot het nieuws, aha, and the sun always shines on TV.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat als je...
4: Halt! Steen blijven!
3: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
7: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: In Hardingsveld, Giessendam is het 14 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest, je bent bij de boer op. En het is al aardig druk in de koffiekorner om te praten over het nieuws van de dag. Of met je eigen verhaal te komen. Natuurlijk gaan we ook stilstaan bij 4 mei. Hoe herdenk jij? Praat erover mee in de koffiekorner. En een heel ander onderwerp. Hoe makkelijk kun jij je auto kwijt in jouw wijk? Of is dat echt iedere keer weer als je thuis komt zoeken? Nou, praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App ons. En niet vergeten, we gaan zo meteen weer die Feyenoord-actie houden. Dan kun je 2 kaarten voor winnen voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. En die sjaal. Ja, eerst die sjaal en daarna die kaart. Nou ja, ik leg het je zo meteen allemaal wel uit. Het laatste nieuws nu, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Bij een zalencentrum in Dordrecht is gisteravond een vechtpartij geweest. Er was een bruiloft bezig met zo'n 900 gasten waarbij wat ruzietjes waren ontstaan. Bij de bruiloft was ook eigen beveiliging geregeld die volgens de politie goed en snel hebben ingegrepen. Maar ze konden de vechtpartij niet voorkomen. Toen de politie aankwam was de rust al teruggekeerd en hebben agenten alleen nog een oogje in het zeil gehouden. In Spijkenisse was vannacht voor de 2e keer in een week tijd een explosie in de Krokusstraat. Een ruit in een voordeur is daarbij gesneuveld. Vlak voor het weekend was het verderop in de straat raak. Het is niet bekend of er een link is tussen de 2 explosies in Spijkenisse. Er is nog niemand aangehouden. Heel politiek Nederland is boos om de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Premier Jette noemde het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. En hij roept op tot een herdenking vanavond met respect. Minister Jessogus vindt de bekladding intens triest en onbegrijpelijk, maar ook totaal respectloos en onacceptabel. PVV-baas Geert Wilders noemt de bekladders tuig. En in het noorden van Frankrijk zijn gisteravond 3 Nederlanders om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Op foto's bij Franse media is te zien dat hun auto over de kop is geslagen. 1 inzittende is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar. De Nederlanders zouden een vakantiehuisje hebben in Noord-Frankrijk. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, als de mist is opgetrokken, laat de zon zich zien. Vanmiddag kan landinwaarts een bui vallen. Het wordt vandaag 18 graden. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Dankjewel Mario. Geen files gemeld door de ANWB. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Goede reis en geniet zometeen van die heerlijke klassieker van Anouk, Nobody's Wife.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat als je...
4: Halt! Steen blijven!
3: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
0: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
20: En ook nog eens gratis parkeren.
21: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.

0: flats in Bergsenhoek.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
6: Stihl, sterk werk.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Boer op. Ruud de Boer.
12: Radio met een grote R.

0: Anouk en Nobody's Wife bij Radio Rijnmond in De Boer op een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is druk in de koffiecorner en er wordt veel gesproken over herdenken. Margreet die zei net tegen mij in de koffiecorner: mijn ouders hebben wel degelijk gesproken over de oorlog. En ze hebben heel wat meegemaakt. Mijn vader heeft in kamp Amersfoort gezeten, is op het nippertje bevrijd. Mijn vader nam ons als kinderen ieder jaar mee naar de herdenking op 4 mei. En ik ga, als het kan, er ieder jaar ook heen, zei Margreet net tegen mij. En eens even kijken hoor, er komen nog veel meer verhalen binnen. Trouwens, Anneke die wilde toch wel eventjes aandacht vragen voor een mooie actie. In verband met dodenherdenking is een groepje jongens en meisjes van het Rotterdams Gymnasium vandaag stolpersteinen aan het schoonmaken ter herinnering aan de razzia's tegen Joodse mensen. Dus struikelstenen die worden schoongemaakt, speciaal voor vandaag. Vond ik toch wel even de moeite waard om te vermelden, zei ze net tegen mij in de koffiecorner. Anneke, dank je wel voor het melden, ook inderdaad. Nou, als jij ook een verhaal wil vertellen, dan kan dat. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Ja, herdenken. Misschien hebben we vandaag wel dieptepunt bereikt in Nederland. De bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam. Notabene op 4 mei. Praat erover mee. En hoe makkelijk, heel ander onderwerp, kun jij je auto kwijt in jouw wijk? Bij de Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardije is dat geen vanzelfsprekendheid, schrijft Open Rotterdam. Rijen dik staan daar auto's geparkeerd tot grote frustratie van de bewoners. En de Rabobank vraagt je sinds kort je hemd van het lijf over je autobezit, of je kinderen hebt, hoeveel en nog veel meer vragen. En dat om te bepalen hoeveel je rood mag staan en of je überhaupt rood mag staan. Is dat een stap te ver of is het juist goed om de consument te beschermen? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons en dan sta je als vanzelf bij mij in de koffiecorner. Let op, de Feyenoord-actie is van start gegaan.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En een van die mooie thuiswedstrijden is de wedstrijd Feyenoord-AZ komende zondag, 10 mei. Ja, dan maak je dus kans op 2 kaarten voor die wedstrijd. Dan moet je wel ervoor zorgen dat je in ieder geval in De Boer op de Feyenoord-sjaal in de wacht sleept. Want dat is stap 1. Let op, hè. Hier is de vraag. Die hoort bij de Feyenoord-actie. Nou, zondag speelt Feyenoord dus in de Kuip tegen AZ. En jij kan natuurlijk helpen om Feyenoord naar de overwinning te schreeuwen. Die vraag die luidt als volgt. Er zijn in totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Dus in totaal 30 spelers hebben zowel gespeeld voor AZ als voor Feyenoord. Noem er 2. Niet minder, niet meer. Noem er 2. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. In ieder geval kans maken op die sjaal, maar misschien wel meer.

0: Elfabiet, dat was een eendagsvlieg inderdaad. Maar ze hadden wel een grote broek aan hoor, uit Denemarken. Want ze waren gevraagd voor het voorprogramma van de Spice Girls. En toen zeiden de leden van de Alphabeat... Nee, onze muziek verschilt te veel van de Spice Girls. Dus ze gingen niet in het voorprogramma van de Spice Girls staan. Fascination hoorde je bij Radio Rijnmond. Eens even kijken hoor, want ik zie een mooi verhaal over herdenken. Danny, die zei net tegen mij in de koffiecorner... Elk jaar mag ik samen met onze scoutinggroep deel uitmaken... van de herdenking in Prinsenland. En ik zie een mooie foto van een herdenking met een mooie krans erbij. Ja, de verhalen over herdenken. Ze zijn van harte welkom in de koffiecorner. Eens even kijken wat er nog meer is verteld. Ja, Gerard die zei net tegen mij in de koffiecorner... mijn vader is opgepakt met de razzia in Rotterdam... en naar een concentratiekamp in Duitsland gebracht en te werk gesteld. Mijn vader heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt... maar er nooit over verteld... zei Gerard uit Oostvoorne. Ja, dat hoor je dus ook heel erg vaak. Hè? Dat mensen die het hebben meegemaakt... daar eigenlijk heel lastig over konden vertellen. Maar goed, misschien heb jij wel iets kunnen bespreken... met je grootouders of met je ouders. Nou, laat me even weten wat je dan besproken hebt... en hoe ga je vanavond herdenken. Ja, en iets heel anders... Hoe makkelijk kun jij je auto kwijt in jouw wijk? Bij de Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardije is dat niet een vanzelfsprekendheid, schrijft Open Rotterdam. Rijen dik staan daar auto's geparkeerd tot de grote frustratie van de bewoners. Nou ja, ik kan je vertellen dat ik daar ook wel de nodige reacties op krijg. En het is natuurlijk super irritant als je na een dag hard werken gewoon allerlei rondjes moet rijden om je auto kwijt te kunnen. Oh ja, en verder de Rabobank. Die vraagt je sinds kort je de hemd van het lijf over je autobezit. Of je kinderen hebt en hoeveel. En dat om te bepalen hoeveel je rood mag staan. En of je überhaupt rood mag staan. Is dat een stap te ver of juist goed om de consument te beschermen? Artemis zei net tegen mij in de koffiecorner. De Rabobank gaat veel te ver met haar vragen. Bovendien, als ze bang zijn dat je onverstandig met je roodstand zal omgaan... kunnen ze je beter een budgetteringscursus aanbieden. Tijdens mijn werk als financieel directeur heb ik gezien... dat roodstand niet afhangt van hoeveel geld je verdient... maar of je weet hoe je binnen je budget moet leven. De directeur van de onderneming die om voorschotten kwam vragen... terwijl zijn secretaresse gewoon leefde binnen haar 10 keer kleinere salaris. Artemis, zei ik tegen haar net, dank je wel voor het langskomen in je koffiecorner. Nou, misschien heb jij er ook een verhaal over of een mening. Laat het vooral even weten. Open de app, rechtsboven klik op App ons... en we spelen nog steeds die Feyenoord-actie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En een van die mooie thuiswedstrijden is die van Feyenoord AZ komende zondag 10 mei. Maar ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je in ieder geval die Feyenoord sjaal in de wacht sleept. Want dat is stap 1. Maar ja, als je die in de wacht sleept in deze uitzending, dan maak je vrijdag kans op 2 kaarten voor die wedstrijd Feyenoord AZ. Moet je natuurlijk wel even een antwoord geven op een vraag. En de vraag van vandaag luidt: er zijn totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Dus in totaal zijn er 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Nummer 2. Niet meer, niet minder. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Kom maar even langs. Open de app, rechtsboven klik op App ons en stuur je antwoord. Misschien kan ik je zo meteen verblijden met in ieder geval de sjaal. Dit is Roe Rolls.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Harry Styles probeert met zijn Britse accent American Girls in te palmen. Je hoorde hem hier bij Radio Rijnmond in de Boer op. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, hier ben bij Radio Rijnmond. Files worden niet gemeld door de ANWB, dus gauw door naar het weer van vandaag. Nou, af en toe zon, maar vanmiddag in het midden en het oosten van Zuid-Holland toch wel een enkele bui. Middagtemperatuur kan 18 graden bedragen. En vanavond tijdens dodenherdenking in het midden en het oosten van Zuid-Holland kans op een bui. Vannacht af en toe regen en motregen en het koelt niet verder af dan 1 graad of 10. Morgen bewolkt en af en toe regen en motregen, maar in de loop van de middag droogt het weer een beetje op. Het wordt ongeveer 1 graad of 14. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een bruiloft met 900 gasten in Dordrecht is gisteravond een vechtpartij geweest. De zelfgeregelde beveiliging kon dat niet voorkomen, maar greep volgens de politie wel snel en goed in. Er is 1 iemand licht gewond geraakt en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 zijn er overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Iedereen aan boord moet voorlopig in hun hut blijven. En Nederland maakt zich op voor de 2 minuten stilte vanavond voor dodenherdenking. Bij die ceremonies wordt ook vaak bloemen of kransen gelegd. Maar het maken van zo'n krans is nog een klusje waar veel bij komt kijken, zegt deze bloemist uit Dronten.
2: Er komt wel veel techniek bij kijken. Het is niet zomaar even bloemen erin steken. Maar ik vind het wel echt heel erg eervol en dankbaar om mee te mogen doen.
3: Nou, voor de krans hebben wij tussen de 25 en de 30 soorten die we gaan gebruiken. Hoofdzakelijk rood, wit en blauw. Dit jaar maken we er 6. Maar in het verleden hebben we er wel eens 25 gemaakt. Dus op een gegeven moment komen er meer bloemisten en dan moet het ook een beetje verdeeld worden. Voor ons jammer, maar wel heel logisch.
1: De bloemist die je hier hoorde maakt al tientallen jaren de kransen voor de dodenherdenking in Dronten.
0: Mooie ambacht.
1: Ja. Denk ik ook. Denk ook heel eervol werk is.
0: Het is super eervol werk. Dankjewel, Mario. Joep.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op.
0: Met nu Man at Work.
4: Radio met een grote M.

0: My Mess van Miles Smith. Geeft het in ieder geval toe dat het zijn rol zo is. Maar ik denk dat hij iets anders bedoelt. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer Op. En Ellie stond net bij mij in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. En dat kun je ook iedere dag doen, hè, tussen 9 en 12. Want daar ontstaan de gesprekken bij het koffiezetapparaat. Dan wel de waterkoeler. En vandaag is het 4 mei en we herdenken. En Ellie zei net tegen mij in de koffiecorner: ik sta vaak stil bij de vrijheid waarin we leven. En dat dat echt niet vanzelfsprekend is. En ik hoop dat ze de damkladder ook... ja, dat ze hem gaan pakken, maar dat hij zich ook dat gaat beseffen. Ja, zo is het goed in het Nederlands. Ja, mocht je niet mee hebben gekregen, ze hebben het monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. En eerder leek het erop dat die verf redelijk snel verwijderd kon worden. Maar het lijkt erop dat dat toch wel een race tegen de klok gaat worden voordat het 8 uur is. Bizar. En verder, hoe makkelijk kun jij je auto kwijt in jouw wijk? In Rotterdam-Lombardije is dat bij de Jan Meertensflat niet echt een vanzelfsprekendheid, schrijven de collega's van Open Rotterdam. Ja, daar is het echt, nou ja, bizar om te zien. Auto's staan links en rechts, maar ook in het midden. Rijen dik staan de auto's geparkeerd, tot grote frustratie van de bewoners. Hoe is de situatie in jouw gemeente? En mag de Rabo zomaar alles aan je vragen om te bepalen of je wel of niet rood mag staan? Praat mee, open de app en doe vooral ook mee met de Feyenoordactie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En daar zit ook de wedstrijd Feyenoord AZ bij. Komende zondag 10 mei is dat. Nou ja, eerst even, het is een tweetrapsraket, hè. Eerst even die sjaal, die Feyenoord-sjaal in de wacht slepen. Dat is ook leuk. Goed, en als je die in de wacht sleept, dan ga je in de grote tombola voor komende vrijdag. Dan gaan we jou misschien wel eruit halen. En dan heb je twee kaarten te pakken voor de wedstrijd Feyenoord AZ. Ik heb een vraag voor je. Er zijn in totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Dus zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. In totaal 30 spelers hebben dus in beide clubs gespeeld. Voor beide clubs gespeeld. Noem er twee. Nummer 2. Niet meer, niet minder. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien heb je er wel heel veel meer. Maar ik wil er maximaal 2 van je doorkrijgen. Nou, doe dat eventjes via de app. Rechtsboven klik op App Ons. En ja, ik wens je heel veel succes. Misschien wappel jij straks wel met die sjaal. Dit is Justine.

Anastasia en Welcome to My Truth. En daarvoor kreeg ik Justine op het podium, ja. En dat was wel grappig. Nel die stuurde me net een foto samen met Justine. En Nel, ja, dus het is een mooie groepsfoto inderdaad. En Nel schrijft erbij, ze zingt nog steeds geweldig live. Nou, dat is leuk om te horen. Trouwens, Pia die liet me net weten in de koffiecorner. Ik woon ook in Lombardije en sinds het betaald parkeren is voor ons geen enkel probleem meer. Hoe laat ik ook thuis kom, er is altijd plaats. Het enige waar ik me aan erger is dat mensen met twee auto's er één voor de garages parkeren op eigen terrein, waar het verboden is om te parkeren, maar daar hoeven zij niet te betalen. Ah, creatief. En naar aanleiding van het verhaal, hè, dat bij de Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardije het dus allesbehalve fijn is om te parkeren. Daar staan auto's echt rijen dik aan de overkant, aan deze kant in het midden. Tot grote frustratie van de bewoners is te lezen op de site van openrotterdam.nl. Hoe zit dat in jouw wijk, in jouw gemeente? Nou, open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jouw ervaringen zijn. En je kunt natuurlijk ook met me praten over herdenken. Want dat doen we vandaag op deze 4 mei. Dit is Sian de Crow, I'll Be Waiting.

0: ware held Paolo Conte. En de regenjassen, gli impermeabili, heb ik me ooit laten vertellen. Mijn Italiaans is een beetje roestig. Maar goed, die hebben we wel een beetje nodig vandaag. Best uit de jaren 80, 90 en nu je hoort ze voorbij komen hier op jouw radio met de grote R, Radio Rijnmond. En natuurlijk word je bijgepraat over het laatste nieuws. En je mag meepraten over het nieuws of gewoon je eigen verhaal vertellen. Nel, die zei net, naar aanleiding van een van de vragen die ik je stelde over de Rabobank. Want die willen namelijk sinds kort weten wat er, of je een auto hebt, hoeveel auto's je hebt, hoeveel kinderen je hebt, dat soort dingen. Om te bepalen of je rood mag staan. Nel zei net tegen mij in de koffiecorner, volgens mij doet de Rabobank dat alleen uit eigen belang en niet om klanten te beschermen. Rood staan leidt nogal eens naar problematische schulden die dan weer via de schuldsanering deels nooit meer worden terugbetaald. Ik zou trouwens weigeren die gegevens te verstrekken, zei Nel net tegen mij. Nou, als jij ook je mening klaar hebt, dan zou ik die zeker even ventileren. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En die app kun je ook gebruiken voor de Feyenoord-actie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En er komt weer zo mooi aan hoor, komende zondag. Feyenoord AZ. En dan kun je bij zijn. Als je twee kaarten in de wacht sleet, moet je eerst even de eerste hobbel nemen. Dat is die Feyenoord sjaal in ontvangst nemen. Dat zou leuk zijn sowieso al. Ja, en dan ga je wel de grote ton in met alle winnaars, alle dagwinnaars. En dan heb je vrijdag misschien nog een keer een belletje. En dan krijg je te horen dat je twee kaarten hebt voor de wedstrijd Feyenoord AZ. De vraag voor vandaag luidt: er zijn in totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Dus er zijn in totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Nummer 2. Noem 2 van die spelers. Noem 2 spelers. Niet meer, niet minder. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Dan maak je dus kans op in ieder geval die sjaal. En mogelijk komende vrijdag ook die 2 kaarten voor die prachtige wedstrijd.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
7: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: In Hoek van Holland is het 14 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De boer op, daar luister je nog naar, de derde acte. En zometeen de ontknoping. Hè. Ga jij er vandoor met die mooie Feyenoord-sjaal? En ja, daarmee maak je dus automatisch kans om op vrijdag ook nog eens een keer twee kaarten binnen te harken voor die wedstrijd komende zondag tegen AZ. Dus, als je op de valreep wil meedoen, zou ik zeker die kans grijpen. En praat mee over het nieuws, hè, over herdenken. Maar ook over of je je auto wel of niet kwijt kan in de wijk. En mag de Rabobank wel alles van je weten als je rood wil staan? Zomaar wat onderwerpen, maar ik ben ook benieuwd naar je luisterplaats. Dus waar hang je uit? Stuur een foto via de app, je kunt hem uploaden. Dus genoeg te doen komend uur weer. Het laatste nieuws nu, Mario Kwaithaal, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In Krimpen aan den IJssel is bij graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt op de Stormsweg in de Stormpolder. Het gebied rondom het lek is ruim afgezet en uit voorzorg zijn ook twee bedrijven vlak naast het gaslek ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het lek nog niet gedicht en wordt er gewacht op Stedin om dat wel voor elkaar te krijgen. Het wordt een race tegen de klok om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam weer schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De schoonmaakploeg die daarvoor is opgetrommeld zegt dat de daders duidelijk wisten wat ze deden. Er is hardnekkige verf gebruikt die er niet zomaar afkrijgt, zeggen ze. De verf zit tot 7 meter hoog op het monument. Politiek Nederland is boos op de laffe en respectloze daad. Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 mensen kwamen om het leven, ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Het komt bijna nooit voor dat mensen elkaar besmetten, zegt deze medisch specialist.
18: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Hè? Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
17: De mensen aan boord van het cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hut blijven. En Schiedam herdenkt vanavond niet alleen oorlogsslachtoffers. Er is ook een herdenking voor de treinramp in Schiedam. Dit jaar exact 50 jaar geleden. Daarbij werd een stoptrein frontaal geramd door een internationale intercity. 24 mensen overleefden dat niet en vele anderen raakten gewond. De herdenking van de treinramp is vanmiddag om 12 uur bij station Schiedam-Nieuwland. Daarbij wordt ook een bloemstuk gelegd door de gemeente. Het weer, af en toe zon, landinwaarts kan ook een bui vallen met een klap onweer. Het wordt een graad of 19. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui en een klap onweer. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. De ANWB meldt geen files op dit moment. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. Zometeen 2 vrienden van de show. Toen waren ze nog samen, ze zijn bij mij ooit apart geweest. Meerdere keren zelfs. Nick en Simon met Rosanna.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
21: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.

0: tot 50. Weet wat je moet doen. We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
12: De boer op. Ruud

0: Nick en Simon en Rosanne bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Goedemorgen. Deel 3 van De Boer Op. En ja, het gaat zo meteen gebeuren, hè? De ontknoping van de Feyenoordquiz. Tenminste, voor deze ochtend. En er staat een mooie Feyenoordsjaal tegenover. Kom ik zo meteen op terug. Want je kunt ook met me praten in de koffiecorner over van alles en nog wat. Nou ja, van alles en nog wat. Dat vind ik een beetje respectloos naar een heel belangrijk onderwerp namelijk vandaag. Dat is herdenken. Ja, misschien hebben we vandaag wel dieptepunten te pakken in Nederland. De bekladding van het monument op de Dam op 4 mei. Sowieso is het elke dag natuurlijk respectloos, maar ook eens een keer op 4 mei. Nou, vanavond om 8 uur, dan staan we weer even stil. Hoe herdenk jij? Heb je wel eens gesproken met je grootouders of ouders over de oorlog? En wat vertelden ze je? Open de app, rechtsboven, klik op app, ons kom je bij mij te staan in de koffiecorner om je verhaal te doen. En iets heel anders, hoe makkelijk kun jij je auto kwijt in jouw wijk? Bij de Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardije is het echt een groot probleem. Daar is het een drukte van belang, maar hoe zit dat bij jou? En de Rabobank die wil van alles van je weten, om te kijken of je rood mag staan. Ze willen bijvoorbeeld weten of je een auto hebt en hoeveel. Of je kinderen hebt en hoeveel. En dat om te bepalen dus hoeveel je rood mag staan. Is dat een goede bescherming of is dat gewoon echt een stap te ver van de Rabobank? Laat je mening horen. Open de app. Rechtsboven klik op app ons. De luisterpleisterplaats van Kees is het strand. Tormolinos, waar ik altijd luister naar de zender met de groet R. Ik weet niet of jullie en de passagiers van wijkbus Alexander me al gemist hebben, maar over 2 weken breng ik de passagiers van de wijkbus Alexander weer met veel plezier van huisje naar plekje, waar dan ook in de Alexanderpolder. Iedere dag brengen zo'n 70 vrijwilligers onze passagiers naar alle bestemmingen in de polder. En natuurlijk staat de radio op de R. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja, ben je er klaar voor? Ik heb een vraag voor je.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Je kunt op de valreep meedoen, want zometeen, over een minuut of 10, dan gaat mijn AI-assistent jou bellen. Ja, dus je moet je telefoon wel even goed in de gaten houden. Die gaat namelijk met zijn metalen handen, met zijn metalen vingers grabbelen in die virtuele filterhoed hier in de studio. En misschien komt jouw goede antwoord eruit. Ik heb de vraag klaar liggen. Hier komt hij. Let op, ga er even voor zitten, als dat kan. Er zijn in totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Nummer 2. Dus er zijn in totaal 30 spelers, dat zijn er best veel, hè, die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Noem er 2. Niet meer, niet minder. Ik wens je heel veel succes en ik hoop je zo meteen te spreken.

0: ze herkent, hè. Ja, ze zijn natuurlijk heel beroemd geworden met het nummer You, maar dit hebben ze ook gemaakt. Ook een mooi liedje. Ain't My Beating Heart bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: De ontknoping. Wie gaat er vandoor met in ieder geval de sjaal van Feyenoord? De vraag van deze ochtend was... Er zijn in totaal 30 spelers die zowel voor AZ als voor Feyenoord hebben gespeeld. Noem er twee. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
2: Ik denk dat ik het weet. Ja. Calvin Stengs en Vincent Janssen. Die hebben zowel voor AZ als Feyenoord gespeeld.
0: De jury die gaat nu even die hele lijst door. John Metgold, Henk Timmer, Joris Matthijssen. Vincent Janssen, die staat erbij. Okay. Landsaat, Jan de Visser, Steven Berghuis, Jordi Klaas en Calvin Stengs. Staat er ook bij. Helemaal goed.
2: Ja! Geweldig!
0: Ja, je hebt die kaarten nog niet, hè? Daar moet je vrijdag voor strijden. Maar je hebt in ieder geval die Feyenoord-sjaal.
2: Geweldig.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar hou je telefoon wel vrijdag in de gaten, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, want ben je nog vaak in het stadion te vinden, Marjolein?
2: Nee.
0: Daarom vind je het zo grappig.
2: Nee, daarom vind ik het wel leuk.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, ik duim voor je. Dus dat is het enige wat ik kan doen voor je. Dus hou je telefoon wel stand-by, hè? Want het zou zonde zijn als er gebeld wordt, je neemt niet op en iemand anders gaat ermee vandoor.
2: Ja. Okay. Nee, ik ben helemaal stand-by.
0: Okay, nou, in ieder geval heb je die sjaal te pakken. Wat zijn de plannen nog voor vandaag?
2: Een beetje boodschappen doen. En naar mijn moeder, die zit in het verzorgingstehuis. Mm-hmm. Gaan we even op bezoek.
0: Ah, okay.
2: Dus nou, voor de rest geen plannen.
0: Nee, en herdenken natuurlijk straks om 8:00.
2: Ja, uiteraard.
0: Ja. Nou, ik wens je een heel mooie dag. Doe de groet aan je moeder. En nogmaals, ik duim voor je. Heel veel succes, hè.
2: Ja, bedankt.
0: Dag Marjolein. Hoi, hoi.
2: Dag. Hoi.
0: Ja, het kan zomaar gebeuren, hè. Ik bedoel, ik win nooit wat. Ik was van de week al iemand die zei, ik win nooit wat. Ja, toch gewonnen. Nou ja, Marjolein die reageerde ook net zo verbaasd. Morgen gaan we weer spelen, de Feyenoord-actie. Dit is Radio Rijnmond. Dit is De Boer op. Dit is een kraker uit de jaren 80, de Tom Klomp Club. Een Wordy Rappin' Hood.

de stijgers, in de wagen en bij de waterkoeler.

0: Nate Smith. Fix what you didn't break. Kreeg ik vroeger altijd van op mijn lazer, want ik vond het altijd wel interessant om apparaten open te schroeven die helemaal niet stuk waren. Ja, en dan zei mijn vader altijd van, joh, je hoeft het helemaal niet te reren. Ik bedoel, als het niet stuk is, hoef je er ook niet aan te komen. Fix what you didn't break van Nate Smith bij Radio Rijnmond. Het is bijna 11:30. Goedemorgen, je bent bij de boer, Rob. Even kijken, jongens, is er nog iets veranderd in het verkeersbeeld? Nee. Nee, nog steeds geen files gemeld door de ANWB. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Hè? En een goede reis gewenst. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, nou, een enkele bui straks in het midden en het oosten van Zuid-Holland. Nu schijnt nog de zon, ook in het Lloydkwartier zie ik. Middagtemperatuur 18 graden. Vanavond tijdens dodenherdenking in het midden en het oosten van Zuid-Holland wel kans op een bui. Vannacht af en toe regen en motregen. Het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen, motregen. In de loop van de middag wordt het waarschijnlijk wel wat droger. Het wordt ongeveer dan een graad of 14. En de komende dagen, woensdag in het oosten van Zuid-Holland eerst regen. Op donderdag en vrijdag geregeld zon, vrijwel droog. Woensdag is het met 13 of 14 graden behoorlijk fris. Daarna wordt het weer wat zachter met iets hogere temperaturen. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De man die gisteravond zwaar gewond werd gevonden in een auto voor de deur van politiebureau Zuidplein is een man van 30 uit Berkel en Roderijs. De politie denkt dat hij is gestoken in de buurt van het Millingspark. Daarna is hij in zijn auto gestapt en weggereden. En die rit eindigde dus bij bureau Zuidplein. Bij metrostation Schiedam-Nieuwland wordt over een half uurtje stilgestaan bij de treinramp van Schiedam van exact 50 jaar geleden. De gemeente legt een bloemstuk om de 24 doden te herdenken. Op onze site en in de app staat een uitgebreid verhaal over de ramp met een mini-docu van Streekomroep 2. En in Amsterdam wordt hard gepoetst om het monument op de Dam schoon te krijgen. Rond 4:30 vanmorgen is het monument beklad met rode verf en ook stond het woord genocide erop. Burgemeester Halsema van Amsterdam houdt zich nu netjes, maar dat was vanmorgen niet.
2: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
3: Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
1: Het is nog niet bekend wie erachter zit. De politie zegt wel dat er rond het moment van de bekladding 3 mensen zijn weggevlucht op een fiets. En daar zijn ze nu naar op zoek.
0: Ja, ze is echt woest, hè?
1: Ja.
0: Kan me ook wel voorstellen, inderdaad. Ja. Bizar. Dankjewel, Mario.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Atomic Kitten.

Meteor en Hanna mee en Wat wil je van mij bij Radio Rijnmond. In De Boer op het best uit de jaren 80, 90 en nu. En ja, je kunt natuurlijk meepraten over het nieuws van de dag. Over je eigen nieuws, je eigen verhaal. Misschien wil je wel wat kwijt over nou ja, deze toch wel bijzondere dag ieder jaar weer. Hè? 4 mei, de dag waarop we herdenken. Angeline stond net bij mij in de koffiecorner en die zei... Ja, Ruud, over de oorlog van mijn oma zijn 3 neven omgekomen. 1 op 25 kilometer afstand van Scheveningen. Hij werkte voor de Britse marine en waren onderweg naar Rotterdam. En zijn door een U-boot getorpedeerd. En de andere neef was in Duitsland te werk gesteld en is door een bombardement om het leven gekomen. Ligt op het Ereveld in Osnabrück. En dan de derde neef, die is omgekomen in Mathausen. Die is vergast, evenals een broer van mijn opa die veldwachter was in Brabant. Ook vergast in Mathausen. Zij gaven hun leven. Ik bedank Angelique hartelijk voor haar verhaal. Een heel bijzonder verhaal. Judith stond net bij mij in de koffiecorner. En haar vader was 19 jaar toen hij naar Duitsland werd gebracht. Naar een kamp. Hij is daar zo zwaar mishandeld dat hij daar de rest van zijn leven last van heeft gehad. Hij moest vaak een korset dragen voor zijn rug. En omdat hij dagenlang in een kast moest staan onder een druppel water, is hij schizofreen geworden. Hij was een goede vader, maar een paar keer per jaar kwamen de trauma's weer boven en raakte hij in de war. En dan riep hij: schiep hem maar dood, vuile mof, uit zichzelf. Ja, het was heel intens. De haat naar Duitsers zat heel erg diep, zei Judith net tegen mij in de koffiecorner. En Joop zei, ja, herdenken op 4 mei, ik vind het nog steeds belangrijk. Mijn grootvader is in 1944 overleden in een kamp in Duitsland. We vermoeden dat mijn vader in het jongerenverzet heeft gezeten. Als wij op latere leeftijd hierover vragen stelden, sloeg hij altijd dicht. Hij heeft altijd een gruwelijke hekel aan Duitsers en Duitse producten gehad. De oorlog was zo zwaar aanwezig tijdens mijn jeugd dat het niet leuk was in dat opzicht. Joop zei ook nog wat over de Rabobank. Ze hebben echt niet zich netjes gedragen, de Rabobank. Vooral doordat ze slecht communiceren als het zo uitkomt. Ja, dus even naar aanleiding van het verhaal dat de Rabobank sinds kort alles van je wil weten als je rood wil staan. Ja, hoeveel kinderen heb je? Heb je een auto? Dat soort dingen. Gaat de Rabo daarmee te ver? Of is het juist goed dat de consument daarmee wordt beschermd? Nou, praat mee in de koffiecorner. Het gesprek van de dag. Misschien wil je nog even met mij het weekend doornemen. Dat kan natuurlijk ook. Open de app, rechtsboven klik op Apple.

stijgers.

Spice Girls, die dus geen voorprogramma kregen van Alphabeat. Hè? Daar had je er straks over verteld, inderdaad. Ja, Alphabeat, die toen dachten, nee, wij gaan niet in het voorprogramma van de Spice Girls staan. Ze maken andere muziek dan wij. Maar goed, dit waren de Spice Girls. En stap bij Radio Rijnmond in De Boer op het Best uit de jaren 80, 90. En nu hoort ze allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. Ad, die zei net tegen mij, die Rabobank... Ja, dat doet toch heel veel mensen wel wat. Die Rabobank gaat veel te ver met het vragen van alles en nog wat om rood te kunnen staan. Persoonlijke zaken van een klant, daar gaat ze niks aan. Als ik klant was, zou ik gewoon niet reageren op de vragen. Of misschien een boze mail sturen. Even kijken hoor. En Rien die zei net tegen mij, Ruud, dat oorlogsmonument dat is beklad. Natuurlijk is dat hoogst asociaal. Maar ik snap alleen niet dat het in deze tijd van dodenherdenking niet 24 uur per dag bewaakt wordt. Dat had een hoop irritatie gescheeld. Ja, Rien, daar heb je misschien wel een punt, hè? Want het is al eerder gebeurd dat het monument op de Dam in Amsterdam is beklad. En zeker rond deze tijd zou het misschien niet onaardig zijn geweest om daar wat extra bewaking neer te zetten. Zeker rond deze tijd. Nou ja, goed, het is niet gebeurd. Ze zijn nu met man en macht zijn ze aan het proberen om dat monument schoon te krijgen voor 8 uur vanavond, als er dus op de Dam in Amsterdam de dodenherdenking plaatsvindt. Maar waar herdenk jij? Laat het me weten. Je kunt nog steeds terecht bij mij in de koffiecorner. Open de app, rechts klikken op app ons. En dan sta je zo naast me bij het koffiezetapparaat of de waterkoeler. Dan kun je je verhaal kwijt. Dit is Billie Eilish en Birds of a Feather. Met een oranje shirt aan.

0: Whenever You Need Somebody van Rick Astley bij Radio Rijnmond. De boer op, ik breng je van bakkie naar bammetje. Je weet het iedere ochtend. Maar nu gaan de bakkies weer in de vaatwasser. Want er komen echt superschone borden uit die andere vaatwasser. Met heerlijke lunch erop. En ja, dat is allemaal belegd door Meert en Erik. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen lunchbreak. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, een van de onderwerpen, wel wat later in de uitzending, is de herdenking van de treinramp.
0: Precies.
1: Dat in Schiedam.
0: Iedereen heeft het natuurlijk over doden.
1: Ja, precies. Jij dacht ook herdenking, ja.
0: Nee. Maar de treinramp, in 50 jaar
1: in
0: geleden.
1: In 1976 was daar een ongelooflijk onderwerp tussen. Ongeluk tussen Rotterdam en Schiedam. Ja. Botsen twee treinen op elkaar. Ja. Ja. 24 doden, allemaal in één coupé.
0: Ja.
1: En het had te maken met de slechte beveiliging eigenlijk op de spoorwegen. Die nog niet overal was opgewaardeerd. Ja. Tegenwoordig worden treinen automatisch gaan ze langzamer rijden. Ja. Dat heet de treinbeïnvloeding.
0: Ja, precies.
1: Dat is een automatisch systeem. Dat hadden ze toen nog niet overal. En daardoor kon dit gebeuren. Ja. De ergste ramp in de geschiedenis. En gek genoeg dus van onze regio. En gek genoeg dus vergeten. Min of meer.
0: We hebben het nog steeds over de Bijlmerramp. We hebben het nog steeds over. Nou ja, er zijn talloos. En 24 doden.
1: Juist. Ja, ja. Zeker bij de mensen hier in de regio moet dat toch zijn blijven hangen.
0: Ja, goed, dat in ieder geval nog even in herinnering wordt gebracht.
1: Zeker.
0: Even iets heel anders. De lunchplaat.
1: De lunchplaat gaat over een achtervolging. Hè. Je hebt die auto-achtervolgingen die in televisieseries.
0: Car chases.
1: Lachen. Ja, leuk,
0: nou,
1: spectaculair.
0: Ja, dit is Amerikaans volgens mij.
1: In politieseries heb ik het even over. Ja, in Amerika komt het ook in het echt voor natuurlijk. Bij ons ook, maar daar dus ook. En dat is altijd net even wat spectaculairder.
0: Ja.
1: Maar ze hebben daar dus nu ook een middel wat nog spectaculairder is. Ze kunnen namelijk een soort grijparm afschieten op het wiel van die auto. En dan komt er een touw. Het is eigenlijk net als met een taser.
0: Dat je dan of een soort Batman spinnenweb die wordt.
1: Spinnenweb kan ook inderdaad, ja. En die grijpt zich dus vast om dat wiel. Touw eraan vast, strak trekken en de dader kan gekant meer op. En nou blijkt deze vrouw nog wel te kunnen lopen. Maar dat hield ook snel op. Ze had zelfs een kind op haar arm. Heel
0: jongen. Een bizar verhaal weer natuurlijk. Ja. Maar welke plaat hoort hierbij? Ja, ik zit ook misschien wel te denken aan vissen of zo. Iets met vissen.
1: Oh ja.
0: Dat je je auto binnenhengelt.
1: Ja.
0: Of Pull It To The Bumper Baby van
1: die
0: Grace
1: is
0: Jones.
1: Leuk, is want je moet wel dichtbij komen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, goed. Of, welke plaat hoort erbij?
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, beproef weer je inventiviteit en je creativiteit. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
8: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
9: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
10: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
9: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
11: Hè? Hoe dan?
12: Maar dit is zijn band.
13: Ja.
14: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
15: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
16: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertasje van meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Trulease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op Velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Ja, het luchtalarm gaat af. Ik vind het op zich best opmerkelijk op 4 mei. Maar het moet natuurlijk waarschuwen voor allerlei rampen die kunnen plaatsvinden. En we weten weer dat die werkt. Leuk dat je luistert. Zometeen draai ik een hele bekende hit van een band uit Wageningen. Die vernoemd waren naar een vrouwelijk toiletartikel. Welke band dat is, hoor je zo. Eerst het nieuws van 12 uur met Mario Kwaaitouw. Goedemiddag, Mario.
23: Goedemiddag. Twee bedrijven in Krimpen aan den IJssel zijn uit voorzorg ontruimd vanwege een gaslek. Dat ontstond vanmorgen bij graafwerkzaamheden in de Stormpolder. Het dichten van het lek gaat nog wel een paar uur duren. De brandweer blijft wel aanwezig in Krimpen aan den IJssel om te kunnen ingrijpen als het misgaat. Maar volgens een woordvoerder is er geen direct gevaar. De man die gisteravond zwaargewond in een auto lag op de Pleinweg in Rotterdam is 30 jaar en komt uit Berkel en Roderijs. De politie denkt dat hij eerder op de avond is neergestoken in de buurt van het Millingspark. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Maar na de steekpartij zou de man in zijn auto zijn gestapt en weggereden. Die rit eindigde in de middenberm voor politiebureau Zuidplein. De man is daar gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam wordt hard gepoetst om het monument op de Dam schoon te krijgen. Rond 4:30 vanmorgen is het monument beklad met rode verf. Ook stond het woord genocide erop. Burgemeester Halsema van Amsterdam werd daardoor met een rotgevoel wakker vanmorgen.
24: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
25: Wat vindt u ervan?
24: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die wel zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
23: De politie is op zoek naar 3 mensen die zijn gevlucht op een fiets. En er dreigt een grote zeeslag in de Straat van Hormuz. Amerika wil zeker 2000 schepen helpen om veilig door die zeestraat te varen, maar Iran laat dat niet gebeuren. Ze zeggen dat ze het plan van Amerika letterlijk torpederen. Ieder schip dat de Straat van Hormuz nadert of doorvaart zien zij als legitiem doelwit. De afgelopen 24 uur zijn al 2 schepen onder vuur genomen. Het weer, af en toe zon, landinwaarts kan ook een bui vallen met een klap onweer. Het wordt een graad of 19. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui en een klap onweer. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Mario. Ja, we hebben het nog eventjes nagekeken. Trouwens, geen files waar je je zorgen over hoeft te maken. Dus dat scheelt weer. Maar we hebben even bij de veiligheidsdiensten gekeken. En daar staat daadwerkelijk op de website vermeld dat op 4 mei geen luchtalarm getest wordt in verband met dodenherdenking in dit geval. Daar is dus kennelijk in de afstelling iets verkeerd gegaan, want ik hoor al van een collega van mij dat hij op Zuid te horen was. En hier in West, in Delfshaven, hebben we hem ook luid en duidelijk gehoord. De lunchplaat dan, die gaat over een grijparm die de Amerikaanse politie tegenwoordig in kan zetten bij autoachtervolgingen. Het lijkt zo weggelopen uit Batman. De politieauto kan de grijparm als een taser op het achterwiel van de vluchtauto afschieten. Een touw aan de grijparm zorgt ervoor dat de auto tot stilstand komt. En ja, dat is toch wel een soort science fiction als het ware, wat je nu op in het echt kan bekijken. En waarmee ze dus wel de dieven sneller beet hebben. Welke plaat kan jij hierbij verzinnen? Welke lunchplaat? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
26: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
27: Wat als je...
28: Halt! Steen blijven!
27: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
0: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
0: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
7: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Ik krijg een vakantiebroertje.
30: Huh?
29: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
30: Cool, wil ik ook.
31: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
32: EuropaKinderhulp.nl.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
33: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
34: Odido. Schat, gaan we van vast of dynamisch?
35: Dynamisch.
34: Maar in de winter wil ik zekerheid.
36: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
37: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
38: Nu, later en altijd.
39: Ga je bijna met pensioen?
40: Ja.
39: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
40: Nee.
39: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht. Gebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak. Erik Lemmers.
0: Radio met een grote R.

ietsje lager, net als in de film. Ja, misschien denk je een gekke naam voor een band. Nou, het kan nog veel erger, want toen de groep in 1978 werd opgericht, heette die Maandverband. En het heette zo omdat de band zich tot doel had gesteld binnen een maand een optreden te hebben. En het was eigenlijk ook maar tijdelijk bedoeld, die band. Nou, de naam is later veranderd in Toontje Lager. En zanger Erik Meesie die treedt morgen weer op in Heerhugowaard op het Bevrijdingsfestival daar. Maar jij gaat natuurlijk luisteren en kijken naar onze rechtstreekse uitzending vanaf 12 uur vanuit het park hier in Rotterdam. Met mij en mijn collega Jeroen Heinrijk van Open Rotterdam. Waarin we alles brengen over dat Bevrijdingsfestival live. Vanuit waar het gebeurt. Maar nu luister je naar Lunchbreak. Fijn dat je er bent. Ja, we hadden het er net over het luchtalarm. Hè. Dat heeft geklonken door de hele regio heen. We kregen meldingen van Len uit Hellevoetsluis, Stef in Oosterflank, Corrie in Bolnes, Ineke in Ouddorp. Dat op een dag dat het niet mag. Want op 4 mei herdenken we de doden. En dan is het natuurlijk heel erg gek als je 's middags zo'n onheilspellend luchtalarm gaat laten horen. Wat alleen maar als test bedoeld is. Dus daar is iets misgegaan. We zijn nog aan het bellen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hierover. Vandaag is het de dag dus van de dodenherdenking. En daar besteedt Radio Rijnmond natuurlijk volop aandacht aan. Maar in Schiedam wordt vandaag ook een treinramp herdacht. Waarbij in 1976 tussen Schiedam en Rotterdam 24 mensen om het leven kwamen. Twee treinen botsten frontaal op elkaar. Verslaggever Jacco van Giessen, die hoor je daar in deze uitzending over. Ingrid Smits is er met een opmerkelijke zaak. Gaat over een man die met een samurai-zwaard ging zwaaien. En van Zorgzaam Rotterdam hoor je weer een Zorgzaam 010 hoor je weer een aantal oproepen voor vrijwilligerswerk. En ik wil een lunchplaat draaien over spectaculaire auto-achtervolgingen. Die worden in de Verenigde Staten waarschijnlijk nog wat spectaculairder. Want daar kan de politie een arm inzetten die het achterwiel van de vluchtauto kan vastgrijpen. Ja, het werkt eigenlijk als bij Batman zo'n spinnenweb wat je ergens op af kan schieten. Of Spider-Man heeft dat ook natuurlijk. En daar zit dan een touw aan vast in dit geval, waardoor die auto uiteindelijk geen kant meer op kan. Want die wordt strak getrokken en dan is het gebeurd. Science fiction in reality dus. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Straks sta ik Linda Wagenmakers op Radio Rijnmond met haar inzending voor het Eurovisie Songfestival van het jaar 2000. Maar eerst Jelly Roll. Dit is I'm Good. En dat zijn we natuurlijk ook. Gezellig dat je erbij bent.

0: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
1: In samenwerking met...

0: En dat op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. Toontje Lager hebben we dus ook al gehoord in deze uitzending. Ik wilde iets heel anders vertellen. Dan moet ik even wat verder door naar beneden toe. Want ik kom uit bij Ingrid Smits. Want we gaan weer eens op de rechtbank kijken. Om te horen bij wat voor opmerkelijke zaak zij nu weer geweest is. Hallo Ingrid.
1: Goedemiddag.
0: Jij was weer bij de politierechter en daar zat Ron. Een man die een samurai zwaard in huis had en ermee gevaarlijke capriolen zou hebben uitgehaald.
1: Ja, die Ron uit Spijkenisse, die had trouwens niet één, maar twee van die zwaarden in huis. En hij had een beetje opmerkelijke hobby's, vind ik. Hij had ook nog een airsoft geweer en een airsoft pistool. Dat zijn van die wapens waarmee je geen munitie afschiet, maar balletjes. Maar als je daarmee iemand raakt, dan doet dat ook best wel zeer.
0: Ja.
1: En dat pistool, dat was een cadeautje geweest van zijn partner, van Yolanda. Dat had ze speciaal voor hem gehaald in Polen. En daarmee gingen ze dan samen leuk schieten af en toe. En hij had ook dus twee van die zwaarden. En die hingen niet aan de muur, maar hij was ze aan het restaureren, zei Ron.
0: Goh, en wat voor type is die Ron?
1: Ja, hij was 48 jaar. Ja, hij komt uit Spijkenisse. Hij houdt wel van een drankje. Hij had een hele whiskyverzameling, vertelde hij. En gaandeweg de rechtszaak kwamen er ook wel drugs voorbij. Cocaïne, GHB, samen met Yolanda. En het woord swingers en swingersgedoe, dat viel ook.
0: Okay.
1: En ja, je kreeg gaandeweg een steeds beter beeld van die relatie. Ja, ze gingen dus ook samen met die airsoftwapens schieten in de tuin. In goede tijden was dat eigenlijk. Want uiteindelijk kregen ze ruzie.
0: Ja, en waarom was dat?
1: Ja, het ging al een tijdje niet zo goed. En Ron die betrapte Yolanda erop dat ze weer een keer geld van hun en-of rekening, van hun gezamenlijke rekening, zou hebben gehaald. En daar was hij heel erg pist over. Was dus niet de eerste keer. Hij was alleen thuis. Hij trok een fles whisky open. Klokte wat drank achterover. En ondertussen zat hij te appen met Yolanda. En dat was niet echt een gezellig appgesprek. En op een gegeven moment zei Yolanda, ik gooi al je verzameling drank weg.
0: Oké.
1: Okay. En toen zei Ron, die dus zeer gehecht was aan zijn whisky, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En toen stuurde hij een foto mee, waarop hij met twee samurai-zwaarden tussen zijn benen zat.
0: En toen kwam Yolanda thuis,
1: was dat wel. Ja, toen kwam Yolanda thuis. Ron had nog gevraagd of ze sigaretten voor hem mee wilde nemen. Dat had ze toch maar braaf gedaan, ook al hadden ze bonje. Zij kwam binnen, zij gooit dat pakje sigaretten rakelings langs hem heen. Ja, en toen ging het mis. Want Ron zat dus in de buurt van die zwaarden. Hij pakte er eentje, volgens Yolanda, en haalde daar op een gegeven moment mee uit. En Ron die zegt, nee, dat was niet zo. Yolanda was de agressor en ik heb juist dat zwaard boven mijn hoofd gehouden. Maar, zei de rechter, die verwonding die Yolanda heeft op de bovenkant van haar hand, die duidt daar niet echt op. En Yolanda zat ook aan de telefoon terwijl ze ruzie had met Ron. En die getuige, dus die vriendin met wie ze aan de telefoon zat, die had ook gehoord, lul, je snijdt me. Dat Yolanda dat op een gegeven moment had geroepen.
0: Ja, duidelijk. Dus ja. De rechter die hechtte wel wat meer waarde aan het verhaal van Yolanda dan. Hè? En hoe liep dat af?
1: Ja, Ron heeft uiteindelijk een taakstraf gekregen van 90 uur. En Yolanda die had ook nog een schadeclaim ingediend van 1500 euro. Omdat ze zei, ja, ik moet altijd naar dat litteken op mijn hand kijken. Mijn hele leven lang. En dat doet me heel veel. Ik word er steeds aan herinnerd. Maar de rechter vond het eigenlijk een beetje te veel, die 1500 euro. Dus ze kreeg 500 euro schadevergoeding.
0: Nou goed, als je dit gaat doen, dan kan ik me niet voorstellen dat ze nog bij elkaar zijn. Want dan doe je dat niet.
1: Nee, dat heb jij heel goed. Nee, Ron en Yolanda zijn geen setje meer. En Yolanda is ook verhuisd. Ze woont niet meer in Spijkenisse. En ze kunnen maar beter bij elkaar uit de buurt blijven. En Ron die heeft intussen hulp gezocht, zei hij. En eigenlijk bij de rechter zei hij, ja, dit hadden we veel eerder moeten doen. En dan met z'n tweetjes. Dan was het allemaal misschien niet gebeurd. En dan heb je nog die zwaarden natuurlijk. Ja. Die zijn allebei in beslag genomen. En Ron heeft het zwaard waarmee hij aanviel niet teruggekregen. Maar dat andere zwaard wel. En daar had de rechter nog een fijne oplossing voor. Die zei, hangt u hem alsjeblieft gewoon aan de muur.
0: Ja, dat zou ik
1: en
0: ook
1: zeggen. En haal hem er niet meer af. Ja.
0: Nou, hopen dat dat zo blijft in ieder geval. Het bijzondere verhaal van Ron en Jolanda. Dankjewel, Ingrid.
1: Yes, oké, graag gedaan.
0: Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws. Nu nog aan een heerlijke plaat van Duran Duran. Save a Prayer hier op Radio Rijnmond. Met het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dat hoor je de hele dag door hier. Lekker op jouw favoriete radiozender.

0: Save a Prayer was dat, Duran Duran. En daarmee is het 12:30. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Op de wegen is het rustig, in ieder geval geen files te noemen. Ed Aldus, goedemiddag. Die drinkt nog even een lekkere glaasje.
1: Ja. Nou ja, moet je horen. Kijk, ik heb net iets gegeten. En als je dan al wat voelt in je keel, dan kan je beter maar gewoon even wat drinken, toch? Hoorde je me niet?
0: Ik hoor je dus wel, maar ik zie je niet. En ik zou zo graag dat blikje even willen zien wat jij daar nou... Maar het lukt niet. Ik krijg je niet in beeld. Jammer. Maar op de radio was er niks aan de hand. Je bent luid en duidelijk te horen. Wat had je nou?
1: Gelukkig.
0: Waarmee smeerde je je keel nou? Met
1: Dat is zeg maar limonade. Nee, het is limonadesiroop, maar dan wel 0% suiker.
0: Ah, dat is zo goed, hè? Ja, lekker.
1: Oh, wat is het goed. Nou,
0: je hele keel is gesmeerd.
1: Zoals het tegenwoordig dus moet, hè? Helemaal volgens de schijf van 5.
0: Ik hoor al wat jij daarvan vindt. Niet heel erg positief.
1: Ja, inderdaad. Nee. Hey, het is een beetje zwoel buiten, heb je dat gemerkt?
0: Ja, dat klopt. Het is een beetje klammig.
1: Ja, een beetje klammig. En ik zie ook al de eerste buien tot ontwikkeling komen in het binnenland. En nou, ook bij ons, vooral landinwaarts, kunnen al een paar buien gaan ontstaan de komende uren. Ik zie ook op dit moment in het oosten van onze regio al een bui tot ontwikkeling komen. Dus ja, vanmiddag toch een iets ander weertype, onbetrouwbaar weertype ook. Met af en toe een waterig zonnetje. Maar er kan dus ook makkelijk een regenbui vallen. En er kan een plensbui trouwens zijn, dan word je in één klap zeiknat. En er zou mogelijk ook landinwaarts nog onweer bij voor kunnen komen. Nou, de temperatuur is inmiddels opgelopen naar 16 graden. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Dus inderdaad een beetje klammig weer. Wil je nou een beetje verkoeling, dan moet je lekker op het strand gaan staan. Want daar steekt een matige noordenwind de kop op. Ja, en dan vanavond tijdens dodenherdenking blijft die kans op een bui wel bestaan. In het westen van de regio is het dan droog. Morgen op bevrijdingsdag is het de hele

0: echt maar kilometerwerk hoor. Als die iets verder doorschuift naar het noordwesten, dan heeft het oosten van de regio daar ook alweer mee te maken. Maar ik ga er maar uit van het positieve scenario. Dat we het dan vrijwel droog houden. Misschien een waterig zonnetje, met name in het westen van de regio. In het oosten zal daar weinig van terechtkomen. En het is echt wel minder zacht met 14 graden. En een matig tot aan zee vrij krachtige wind uit het noordoosten.
1: Ja, nou ja, daar kan je je op kleden. Hè? Ik bedoel, gewoon een laagjes meenemen en dan kun je lekker blijven dansen. Maar het regen is wat minder. Tijdens die bevrijdingsfestivals dan natuurlijk. Hè? En dan de dagen daarna, Ed?
0: Ja, woensdagochtend in het oosten van de regio een beetje regen, 14 graden, weinig zon op die dag ook. Donderdag en vrijdag breekt de zon wel weer wat vaker door, Erik. Dus dat ziet er best wel positief uit. Die temperatuur die gaat weer oplopen, de wind draait naar het zuidoosten in plaats van uit het noorden. Ja, dat betekent natuurlijk aanvoer van zachtere lucht. Wordt dan vrijdag 19 graden, zaterdag een toenemende kans op een bui, misschien wel met onweer. En dan wordt het 20, misschien wel 21 graden. Dus dan is het een beetje zo zwoel als vandaag, zeg maar.
1: Oké, nou, dat is nog wat verder weg. Eerst morgen eens eventjes. Dankjewel, Ed Aldus.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Mario Kwaaital heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Mario.
2: Goedemiddag. Het gaat nog uren duren voor het gaslek in Krimpen aan de IJssel is gerepareerd. Rond 10:30 werd in de stormpolder bij werkzaamheden een gasleiding geraakt. Daarbij zijn het voorzorg meerdere bedrijven ontruimd. Maar de veiligheidsregio laat weten dat van enkele bedrijven de mensen weer terug kunnen. Die bedrijven liggen boven wind, dus aan de kant waar het gas niet naartoe waait. Ik zei een half uur geleden nog dat Iran de plannen van Amerika rond de straat van Hormuz letterlijk wil torpederen. En dat is ook al gebeurd. Iran heeft een Amerikaans marineschip aangevallen die de straat in wilde varen. President Trump wilde zeker 2000 schepen helpen om veilig door die zeestraat te kunnen komen. En de bom onder het restant van de Eredivisie is onschadelijk gemaakt. De rechter heeft de eis van NAC afgewezen. Ze wilden de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles laten overspelen, omdat er een niet speelgerechtigde speler meedeed. Zowel NAC als de KNVB leggen zich neer bij de uitspraak. En daar is vooral de KNVB blij mee, omdat er anders heel veel wedstrijden misschien overgespeeld hadden moeten worden. Volgens een berekening van de NOS zou dat om 133 wedstrijden zijn gegaan. De kwestie draait allemaal om de zogenaamde paspoortkwestie, waardoor spelers die het Nederlanderschap inleverden om voor een ander land uit te kunnen komen, hier een werkvergunning moesten hebben om te mogen voetballen. Maar dat hadden ze dus niet.
1: Nee, dat onheil is afgewend.
2: Ja.
1: Dankjewel, Mario.
2: Jo.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Hunter X komt eraan, maar eerst Lucy Silvas.
3: Radio met een grote R.

0: Adem in, adem uit. Sisyphus. Prachtig op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dan gaan we een mooie lijst door voor de politie in de Verenigde Staten. Die tegenwoordig science fiction-achtige methoden hebben om in een achtervolging de auto tot stilstand te brengen voor hun. Door een grijparm uit te schieten, af te schieten. Een soort spinnenweb of zo, waarmee ze die om het wiel klemmen. Dat dan geen kant meer op kan. Luke, Stop Where You Are van Elvis Presley. Ari, Catch Us If You Can. Dave Clark 5. Marco, Roadblock. Stuck Aitken and Waterman. Monique, Follow You, Follow Me. Genesis en Chasing Cars van Snow Patrol. Henk en Joke, You Can Get It If You Really Want. Jimmy Cliff. Ruud wil de Police horen met Fallout of Driven to Tears. En Queen, I Want to Break Free. Phil zegt Genesian, Run Too Fast, Fly Too High. Rien, James Horner. Zorro's Theme, The Mask of Zorro. En Peter van der Vulp, die heeft ook Chasing Cars bedacht van Snow Patrol. En ook Rupert Holmes met Escape. Ja, dat was een leuke. Die is ook wel bekend als de Pina Colada song. Maar nu gaan we even op dat Escape inzoomen. En Ria heeft ook nog een leuke. Tracy Chapman en Fast Car. Heb jij nou nog een leuke suggestie? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen Zorgzaam 010. En oproepjes waar jij op zou kunnen reageren voor vrijwilligerswerk. Maar dit is Hunter X en Golden.

0: Bijna kwart voor één is het. Je luistert naar Radio Rijnmond. En dit was die grote hit Hunter X, onderscheiden met een Oscar. Golden.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Ja, en Zorgzaam 010 is een platform voor vrijwilligerswerk in Rotterdam. En ik neem zo met hen een aantal leuke oproepjes door waar jij op zou kunnen reageren, zodat jij een steentje bij kan dragen aan iets dat bij je past als vrijwilliger. Isolde Korts van Zorgzaam 010, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag weer.
0: Hallo. Het eerste oproepje is van Cooldown City. Die zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het verzorgen van bomen. Vertel.
2: Ja. Dat klopt, ja. Ja, Cooldown City die redt bomen en zijnen die anders bij het grof vuil komen, bij het groenafval. Wat zij doen, zij delen dus gratis aan Rotterdammers in de buurt groene boompjes uit. Zodat die Rotterdammers zelf deze kunnen gaan planten. Waar zijn ze nou eigenlijk naar op zoek? Zij hebben een boomdepot. Dat is bij de educatieve tuin van de Natuurstad. En hier doen ze dus elke vrijdagmiddag van 12 tot 2... gaan ze met meerdere mensen hier jonge boompjes zaaien. Zodat ze deze uiteindelijk aan de Rotterdammers kunnen uitdelen. Wat dus ze zijn eigenlijk gewoon op zoek naar iemand die wil helpen bij je team om de boompjes te bezorgen.
0: Ondersteunende activiteiten.
2: Ja, ja, precies.
0: En
2: ja,
0: welke tuin is dat van Natuurstad? Op welke plek?
2: Dit is in, dat is een goede vraag, de educatieve tuin van de Natuurstad. Ik weet even niet uit mijn hoofd
0: Dat geeft niet. Kun je dan in ieder geval teruglezen op Zorgzaam 010? Want ze hebben natuurlijk verschillende tuinen verspreid over de stad. En als je in de buurt woont, is het natuurlijk altijd net even wat makkelijker te organiseren. Maar kijk daarvoor even op Zorgzaam 010. Het is in ieder geval een mooi project waarbij boompjes in ieder geval een doorstart krijgen, als het ware. En je bent ook op zoek naar creatievelingen die gordijnen willen maken. Hoe zit dat?
2: Ja, een hele specifieke vraag. Ja. Deze oproep komt vanuit een buurtinitiatief in het Oude Noorden. En wat zij doen in de wijk, willen ze gratis gordijnen verzamelen. En die willen ze uitdelen aan gezinnen in de buurt die wat minder te besteden hebben. En ook om deze manier eigenlijk een beetje de energierekeningen te verlagen. Omdat gordijnen natuurlijk ook zorgen voor dat de warmte buiten blijft met wanneer het warm is buiten. Maar natuurlijk ook dat het koeler blijft, of wat warmer blijft.
0: Dat de warmte binnen blijft, ja.
2: Ja, precies, dat, ja. Ja, en waar zijn ze nou naar op zoek? Naar creatievelingen die het leuk vinden om op de vrijdag in het klooster om lekker gordijnen te maken.
0: Nou, fantastisch. En dat is op Rotterdam-Zuid, bij het Afrikaanderplein. Hè? Dus daar, als je daar wat van kan, dan ga je lekker mee werken eraan. En dan is er nog een oproepje voor Dini, die jullie doen, uit Schiebroek. Waar kunnen we haar mee helpen?
2: Ja, Dini is een mevrouw van 93. En dit oproepje komt eigenlijk vanuit haar dochter, Colette. Deze moeder die woont al een tijdje in het verpleeghuis in Schiebroek. Ze gaat zelf wel rond de 2 keer per week bij haar moeder op bezoek. Maar ze is toch wel een beetje eenzaam. Vooral omdat je natuurlijk veel alleen bent in zo'n verzorgingstehuis.
0: Ja.
2: Deze mevrouw die heeft al heel de leven eigenlijk in Amsterdam gewoond. Dus die is nu een tijdje woont ze nu in Rotterdam. En ze zoekt eigenlijk iemand die gezellig af en toe met haar naar buiten kan. Even een boodschapje doen of lekker in de buurt wandelen. Verder nog over Dini. Ze is dol op kleine kinderen en op hondjes. En je maakt haar heel erg blij met een terrasje pakken, goede koffie of een lekker eten.
0: Leuk.
2: Ze is iets dementerend, maar ze heeft echt nog wel haar heldere momenten. En ze vindt het gewoon heel erg gezellig om af en toe even wat leuks te doen.
0: Nou, wie wil eventjes Dini af en toe even op stap nemen? Al is het maar voor een kopje koffie. Al is het maar in de tuin even wandelen met elkaar. Maar in ieder geval aandacht besteden aan Dini. En gezellig met de kletsen over dingen waarschijnlijk uit het verleden. Daar zal ze nog genoeg herinnering aan hebben. En dat is super interessant ook, denk ik, wat dat betreft. Dankjewel, Isolde. Laat het allemaal weten via de website Zorgzaam010. Daar kan je onder andere voor die oproep van Dini inschrijven. Tot de volgende keer.
2: Yes, dankjewel. Doei.
0: Doeg. Zometeen de lunchplaats.
2: Doei.
0: Doeg. Maar eerst even terug naar 1973. James Blunt zingt erover hier op Radio Rijnmond.

0: hebben allebei geconcludeerd dat we dit een heerlijk nummer vinden om weer even terug te horen, toch Meerte?
1: Ja, ik vind hem echt heerlijk.
0: Ja, ja. Vind ik ook.
1: Kon er wel niet uit 1973, maar...
0: Nee, en toen dit nummer uitkwam was je ook wel een stuk jonger, denk ik alweer.
1: Mijn moeder was 1 zelfs, dus...
0: In 1973?
1: Ja,
0: dat is een tijd geleden.
1: Ja.
2: Dankjewel. De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, en dat gaat over Chasing Cars, ja, ik zeg het eigenlijk al bij deze. Want die achtervolging met die auto en die grijparm die ze in Amerika kunnen inzetten... ja, die heeft ons weer tot allerlei mooie staaltjes van dichterlijke vrijheid in songtitels gebracht. En ik kwam op die van Peter en Monique, want ja, die past dus helemaal. Snow Patrol, Chasing Cars. Bijzonder is dat het is van een Noord-Ierse groep en die zanger, die heeft dat gezongen nadat hij zich helemaal kapot gezopen had aan witte wijn. Dus nou, lekker toepasselijk om dan over deze plaat te gaan bedenken. Maar het gaat ook helemaal niet over een achtervolging. Het gaat eigenlijk over een meisje waar hij helemaal gek op was. En zijn vader zei van, ja, jij bent zo'n hond die achter een auto aanloopt. Weet je wel, totaal zinloos wat dat betreft. Nou, dat gaan we nu draaien, want hij past heel goed bij het verhaal van de grijpark. Snow Patrol, Chasing Cars.

0: iedereen bedankt voor het insturen van jouw suggestie. Zometeen kun je een Feyenoord-vlag winnen. En je maakt kans op 2 kaartjes voor Feyenoord AZ. En in het nieuws met Mario Kwartel hoor je waarom het luchtalarm vandaag klonk. Terwijl het op 4 mei normaal niet gebeurt.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
6: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
7: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
8: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stihl, sterk werk.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
12: Stihl, sterk werk.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks zei ik een nummer van Mike and the Mechanics. En gitarist Mike Rutherford die geeft daarover toe dat het eigenlijk best een vreemd liedje is. Zometeen meer. Nu eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwartel. Goedemiddag Mario.
19: Goedemiddag. Het was een menselijke fout dat de sirenes om 12 uur werden getest in het gebied van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en dat niet mogen gebeuren, zegt de directeur van de veiligheidsregio. Het is een landelijke afspraak dat de sirenes niet klinken op 4 mei. Vorige maand werd het luchtalarm ook niet getest. Toen was het op de eerste maandag van de maand Pasen. De volgende sirenetest is op maandag 1 juni en die moet wel gewoon gebeuren. De man die gisteravond zwaargewond in een auto lag op de Pleinweg in Rotterdam is een man van 30 uit Berkelen-Roderijs. De politie denkt dat hij eerder op de avond is neergestoken in de buurt van het Millingspark, maar waarom is niet bekend. Na de steekpartij zou de man in zijn auto zijn gestapt en weggereden. Die rit eindigde in de middenberm voor politiebureau Zuidplein. De man is daar gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat ze een Amerikaans marineschip hebben aangevallen in de Straat van Hormuz. Dat is een reactie op de missie van Amerika om 2000 schepen veilig door de Straat van Hormuz te loodsen. Iran zei al dat ze dat niet zouden toestaan en elk schip dat door de zeestraat zou varen zouden aanvallen. Amerika zegt dat er niks klopt van de claim van Iran. En de KNVB hoeft 133 wedstrijden in de Eredivisie, Eerste Divisie en Eredivisie Vrouwen niet opnieuw in te plannen door de paspoortkwestie. De rechter heeft het verzoek van NAC afgewezen, ondanks dat ze de club wel gelijk gaven. Het belangrijkste argument dat de rechter daarvoor gaf was dat veel clubs het niet wisten en de impact op de competitie zou enorm zijn. Zowel NAC als de KNVB hebben aangegeven niet tegen de uitspraak in beroep te gaan. Het weer, af en toe zon, landinwaarts kan ook een bui vallen met een klap onweer. Het wordt een graad of 19. Ook tijdens dodenherdenking is landinwaarts kans op een bui en een klap onweer. Vannacht kan het overal gaan regenen. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. Er is een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein, daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. De linkerrijstrook is dicht en je loopt daar zo'n 7 minuten vertraging op dit moment. Jij kan een prijs winnen en dat is een Feyenoord sjaal. En de belofte dat jouw loodje ook meedoet voor de 2 kaartjes voor een wedstrijd van Feyenoord die tegen AZ aanstaande zondag. Als je de vraag die ik nu ga stellen goed beantwoordt, dan heb je in ieder geval die sjaal dus te pakken van je favoriete club van Zuid. Komende zondag mag Feyenoord laten zien waarom het een traditionele top 3 club is. In de Kuip komt AZ op bezoek die de laatste jaren steeds vaker mee lijkt te doen om een plek in die top 3. Dat zorgt af en toe voor discussie. Moeten we het nog wel hebben over een traditionele top 3 of ligt het te dicht bij elkaar? Voorlopig kunnen we het denk ik laten voor wat het is, want mijn vraag aan jou luidt: in welk seizoen wist AZ voor het laatst na 34 wedstrijden boven Feyenoord te eindigen? Stuur jouw antwoord nu in via de Rijnmond app, druk op app ons, zometeen Mike and the Mechanics.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Wat als je...
21: Halt! Steen blijven!
20: Niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
22: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
23: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
8: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
24: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
8: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
25: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
9: Radio met een grote R.

Mike and Mechanics en Over My Shoulder. Ja, en zoals ik al zei, gitarist en oprichter Mike Rutherford die vindt dit maar een vreemd nummer. Het was een enorme hit, maar er zit niet veel in. De muziek zelf is lekker uptempo, maar met geluiden en drums. Maar de tekst is best verdrietig. Het is een bijzondere mix, vindt hij zelf. Ja, en Rutherford is niet alleen lid van Mike and the Mechanics, maar hiervoor was hij vooral bekend als medeoprichter, lead gitarist en bassist van de rockband Genesis. Nou, dan ben je wel iemand, toch? Dit is Lunchbreak, leuk dat je luistert. En straks spreek ik met verslaggever Jacco van Giezen. Hij is vanmiddag aanwezig bij de herdenking van de vergeten treinramp van 1976 in Schiedam. En wil jij nou kans maken op kaartjes voor de wedstrijd Feyenoord AZ? Dan hoef je alleen maar het antwoord in te sturen op deze vraag. Komende zondag mag Feyenoord laten zien waarom het een traditionele top 3 club is. In de Kuip komt AZ op bezoek die de laatste jaren steeds vaker dus mee lijkt te doen om een plek in die top 3. En dat zorgt dan ook wel weer voor discussie. Moeten we het nog wel hebben over een traditionele top 3 of ligt het te dicht bij elkaar? Nou, voorlopig kunnen we het even laten voor wat het is, want mijn vraag aan jou luidt: in welk seizoen wist AZ voor het laatst na 34 wedstrijden boven Feyenoord te eindigen? Laat jouw antwoord weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. En weet jij nou het goede antwoord? Doe dat dus, want je kan er dus een Feyenoord-sjaal mee winnen. En jouw lot gaat ook meedoen voor die twee kaartjes van aanstaande zondag. En die wordt vrijdagmiddag verloot hier in Afslag Rijnmond. Straks doe ik het licht uit met de Europese 3J's. Maar eerst zijn hier Womack & Womack. Life's just a ball game.

0: Turn the Lights Off van John and Jack Staal. En we gaan eventjes nog praten over die wedstrijd, hoor. Want, Meerte, het wil niet zo goed lukken met het antwoord op de vraag. Mensen komen met allerlei exotische seizoenen uit het verre verleden aan als antwoord dus op die vraag wanneer AZ in welk seizoen het voor het laatst na 34 wedstrijden van Feyenoord wist te winnen. Allemaal niet goed.
1: Nee, nee. Mensen die denken dat iets te ver weg. Ze moeten toch ietsjes dichterbij denken. Maar we zien ook heel veel mensen van... ja, AZ die stond dan tweede en Feyenoord dan derde. Maar misschien goed wel als klein tipje voor mensen... dat de AZ in dat seizoen derde stond en Feyenoord vijfde.
0: Kijk, dat is waardevolle informatie. AZ stond derde, Feyenoord vijfde. Ja, en toen was het heel erg handig voor ze. En toen wisten ze dus na 34 wedstrijden te winnen. Laat het snel weten, want ik geef je nog één plaatje de kans. Dat is 3 minuten vanaf nu. Bob Marley, Three Little Birds. Gebruik je Rijnmond app. Rechtsboven in je scherm druk je dan op app ons. En dan geef jij me het antwoord.

0: Three Little Birds. Bob Marley hier op Radio Rijnmond in Lunch Break. Leuk dat je luistert. Ja, nou, ik heb alle seizoenen voorbij horen komen tot aan het seizoen 2025-2026. Als antwoord wanneer AZ nou na 34 wedstrijden voor het laatst in welk seizoen zij boven Feyenoord wisten te eindigen. Ik heb nu aan de lijn, goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Koos Muizen.
0: Koos, goedemiddag. Waar bel je vandaan?
1: Uit Rozenburg.
0: Rozenburg. En jij denkt het wel te weten, want ik heb dus echt heel veel foute seizoenen gehoord. Maar weet jij welk seizoen het is?
1: 2020-2021.
0: En jij doet het gewoon, Koos. Hartstikke goed. Ja. En hoe komt het nou dat jij het wel weet en niemand anders?
1: Nou, ik volg heel veel van Feyenoord. Ik ben een groot Feyenoord-fan. Maar ik volg het eigenlijk alleen via de televisie.
0: Oké.
1: Ik heb alle voetbalzenders. Ik kijk heel veel voetbal. Soms kijk ik 4-5 wedstrijden per weekend. Maar Feyenoord staat altijd bovenaan.
0: Ja, nou, ik denk die anderen dat die dat ook allemaal hebben. Maar jij wist het gewoon nog en dat is top. Daardoor win jij de sjaal. Van Feyenoord in ieder geval. Dus dat is top. Daar kan je voortaan lekker mee rondlopen. En wie weet ook nog de kaartjes. Dat horen we dan vrij.
1: Nee, daar wou ik even wat op zeggen. Daar hoef ik niet aan mee te dingen.
0: Oké.
1: Want ik ben 75 en ik kan niet meer in een stadion zitten.
0: Oh ja.
1: Dus ik volg het alleen maar via de televisie. Dus geef dat maar aan een ander als ik het zou winnen.
0: Nou, mocht jij het. Je gaat gewoon niet in de loterij meedoen. We gaan jouw loodje er niet in doen. Dus dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Maar de liefde die blijft. Al kan je nou komen of niet. De liefde
1: zeker
0: voor Feyenoord blijft, hè? En daar zijn we
1: zeker
0: heel blij
1: weten
0: mee, Koos. Dankjewel hè, voor het meedoen.
1: En hoe krijg ik de sjaal?
0: Gaan we allemaal regelen met je. We gaan je nog even bellen.
1: Hé, hey, geweldig. Dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Hoi. Ja, toch even vieren, toch? Hoe dan ook. Deze van Pink past daar helemaal bij. Blow me.

0: Op maandag dit zingen is altijd zo lekker, hè? En het eindigt altijd met... een kusje van Pink. Het is 1:30, 2:30 geworden alweer. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, af en toe zon en landinwaarts plaatselijk een bui. Mogelijk met de onweer, de middagtemperatuur 19 graden. Vanavond en vannacht tijdens dodenherdenking landinwaarts kans op een bui. Mogelijk met onweer. Vannacht af en toe regen en motregen. Het koelt dan niet verder af dan 10 graden. Morgen bewolkt, in de ochtend wat lichte regen en motregen. Maar in de middag en avond, dat is dus heel mooi nieuws voor de bevrijdingsfestivals. Onder andere ook bij ons in het park in Rotterdam, waar we morgen tussen 12 en 4 live vandaan komen. Blijft het nagenoeg droog tot aan de avond, maar er is nauwelijks zon. Het wordt ongeveer 15 graden, dus je moet je er wel een beetje op kleden. Op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld, daar is het nu een kwartier aanschuiven tussen alle andere auto's. En dan de hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Aris van Meteren. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. De politie verdenkt een groep tieners van een ontploffing vrijdag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. In de hal van het zwembad ging 's middags een explosief af en het was toen erg druk in het bad. Voorafgaand aan de explosie was er gedoe met meerdere jongens. Die werden weggestuurd, maar niet lang daarna kwam dus die ontploffing. De politie heeft 2 jongens van 13 en 15 aangehouden. De 13-jarige krijgt een alternatieve straf. De 15-jarige is weer vrij, maar blijft verdacht en moet zich later voor de jeugdrechter verantwoorden. Crimineel Ridouan Taghi zit nog altijd zonder verdediging. De Orde van Advocaten heeft gezocht naar nieuwe advocaten die de topcrimineel zouden kunnen verdedigen in het hoge beroep. Maar geen enkele advocaat durft het aan. Er zijn al meerdere advocaten van Taghi aangehouden. En de bekendste daarvan is de Rotterdamse advocaat Ines Wesky, die ervan wordt verdacht dat ze berichten van Taghi heeft doorgespeeld. Tegen haar is 4,5 jaar cel geëist en de rechtbank Rotterdam doet op 21 mei uitspraak in haar zaak. En ik keek vanmiddag even raar op. Ik had tijdens tweede paasdag nog aangekondigd dat er die dag geen sirene zou zijn en dat de sirenes ook op de dag van dodenherdenking zouden zwijgen. Vandaag dus. Maar om 12 uur gingen ze toch af. Zowel in de regio Rotterdam-Rijnmond als in Zuid-Holland-Zuid. Foutje bedankt dus. De veiligheidsregio erkent dat het niet had mogen gebeuren. En waarom ze dan toch zijn afgegaan, ja, dat wordt allemaal nog uitgezocht. De volgende sirenetest, wanneer de sirenes wel naar behoren zouden moeten klinken, is op maandag 1 juni. En ja, dan gaan we natuurlijk luisteren of ze...
0: Of er dan niet weer een menselijke fout is gemaakt?
1: Ja, of ze dan niet zwijgen, ja.
0: Ja.

Way It Is van Mel en Kim. Dit nummer is wel heel bijzonder voor de twee zussen. Zangeres Melanie Appleby die kreeg namelijk tijdens het opnemen van dit nummer de diagnose kanker. Ze ontsloeg zichzelf uit het ziekenhuis om de vocals hiervoor gewoon op te nemen. En ze bleef verder uit de publiciteit om haar behandeling voor te zetten. Wat een kei, hè? Het is de laatste release dus van het duo geweest. Mel overleed in januari 1990 op 23-jarige leeftijd aan een longontsteking. Complicatie van de chemotherapie. Sommige van de nummers die ze samen met haar zus Kim schreef in de laatste twee jaar van haar leven werden later uitgebracht op het debuut soloalbum van Kim, dat eind 1990 werd uitgebracht. Een mooie ode aan haar zus. Fijn dat je luistert naar Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat een van de ergste treinrampen uit de Nederlandse geschiedenis gebeurde in Schiedam. Verslaggever Jacco van Giessen die vertelt ons zo meer over deze bijzondere herdenking. En er staat nog een hoop muziek op je te wachten. Peter Schilling komt voorbij. Ook Vaya con Dios ga je nog horen. Maar eerst zijn hier Hanna May en Bluff.

0: De Groten der Aarde hebben een nummer over Major Tom opgenomen. David Bowie natuurlijk. Maar ook Peter Schilling. Uit 1983 komt dit nummer. Je luistert naar Lunchbreak. Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat een van de zwaarste treinrampen uit onze regio plaatsvond. De ramp bij Schiedam op 4 mei 1976. Bij een frontale botsing tussen twee treinen kwamen 24 mensen om het leven, allemaal in één coupé. 50 jaar later worden de slachtoffers herdacht. Nabestaanden, betrokkenen en belangstellenden komen samen om stil te staan bij wat er gebeurde en bij het feit dat deze ramp lange tijd relatief onbekend bleef. Verslaggever Jacco van Giessen is aanwezig bij de herdenking. Goedemiddag, Jacco.
1: Ja, oh, jij was goedemiddag, er Erik. Ja, dat was even na 12.
0: Wie waren er allemaal bij die herdenking?
1: Nou, nabestaanden van slachtoffers die bij die ramp het leven lieten. Maar ook de brandweer was met een flinke delegatie aanwezig. En tot waardering van de nabestaanden trouwens. En er was ook een krans die werd gelegd door het gemeentebestuur van Schiedam.
0: Het wordt ook wel de vergeten treinramp genoemd, hè? Hoe kan het dat zo'n heftig ongeluk, het was de zwaarste in onze regio, dat die dan een beetje in de vergetelheid is geraakt?
1: Ja, nou, er zijn een aantal factoren. Ja, het is natuurlijk op 4 mei gebeurd. En dan heb je natuurlijk altijd concurrentie. En raakt het een beetje ondergesneeuwd door de nationale dodenherdenking. Daardoor heeft deze ramp minder aandacht gekregen, jaar na jaar. In 1976, toen die ramp gebeurde, was er ook beperkte media. Er was geen 24/7 nieuws of social media die dat continu dat nieuws konden rondbrengen. Er was minder blijvende zichtbaarheid. Er was ook weinig nationaal debat over de ramp. Er waren wel technische gevolgen. Er werd bijvoorbeeld een veiligheidssysteem snel ingevoerd, waardoor een trein niet langer door rood kon rijden. Waardoor het dus, als het nu zou gebeuren, dan zou die trein automatisch afremmen. Nou, dus waren wel dus technische gevolgen, maar geen brede maatschappelijke discussie. Er was ook heel laat een monument. Pas in 7 jaar geleden is er een monument gekomen. Er was dus heel lang geen fysieke herdenkingsplek. En de nabestaanden, die waren ook verspreid door het land. Er was geen zichtbare gemeenschap wat dat betreft. En de media, we kunnen het onszelf ook aanrekenen, er werd weinig aandacht aan besteed. En werd vaak niet genoemd bij andere rampen, treinrampen zoals, Harmelen was ook een treinramp. Maar Schiedam werd dan nooit genoemd, gek genoeg.
0: Nee, dat zou je dan eigenlijk wel moeten doen, want de oorzaak is daarvan ook ongeveer hetzelfde, hè? Dat die veiligheidssysteem wat er toen nog niet was.
1: Precies, want zo kon het zijn dat een machinist gewoon vertrok. Die miste een rood sein en kon gewoon vertrekken. En die andere trein, die D-trein, die had ook beperkt zicht in een bocht. Die kon ook niet op tijd stoppen. Maar zoals ik net zei, dat is dus door een technisch systeem, dat ATB-systeem, automatische treinbeïnvloeding, is dat sneller ingevoerd. En die veiligheid is wel verbeterd op het spoor.
0: Ja, nou, voor de mensen die ermee te maken hebben gehad, is het natuurlijk helemaal niet in de vergetelheid. Heb je nog nabestaanden kunnen spreken ook?
1: Ja, een aantal. En die zeiden van het is toch weer kippenvel om hier te staan. Zij staan er ook jaar na jaar. En er is dus nu ook een monument. Alleen was nu echt meer opkomst, omdat het ook het 50ste herdenkingsjaar was. Een ander familielid die schoot nog helemaal vol bij het terugdenken aan zijn broer die heeft verloren bij de treinramp. Dus die emoties die zitten er echt nog. En het was ook voor de nabestaanden ook weer een fijn weerzien met elkaar. Want dat schept toch ook wel een band natuurlijk de afgelopen jaren om dat verlies samen te dragen en elk jaar te herdenken.
0: Juist. En de plek waar dat monument is, voor de mensen die daar misschien ooit eens in de buurt komen, waar is dat?
1: Dat is op de noordwand van station Schiedam-Nieuwland. Vroeger reed daar dus een spoor. De trein reed richting Hoek van Holland. En tegenwoordig reed daar de metro. En op de noordwand van dat station Schiedam-Nieuwland, daar staat het gedenkteken met de datum van de treinramp en nog een dichtregel van de Rotterdamse dichter Lans Stroeven.
0: Mooi om daar misschien een keer te gaan kijken en dit niet te vergeten. Dankjewel, Jacco.

Oudsta was dat op Radio Rijnmond. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Joke Vos over de treinramp in 1976 bij Schiedam. Zij vertelt dat zij een van die treinen had moeten nemen, want haar man lag in het ziekenhuis. Ze zou naar Rotterdam Centraal gaan, maar ze had die gemist. Nou, dat is voor haar dus heel erg gelukkig, maar daardoor moet ze er wel elk jaar nog aan denken. Dit was het einde van Lunchbreak. Zometeen de middag door met Ronald van Uithuis. Ik wens je een hele fijne middag. Onder andere met deze Razor Light America.

0: Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Download nu

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting. Korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Het is 1 minuut over 2. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie verdenkt een groep tieners van een ontploffing vrijdag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. In de hal van het zwembad ging 's middags een explosief af en het was toen erg druk in het bad. Niemand raakte gewond. Voorafgaand aan de explosie was er gedoe met meerdere jongens. Die werden weggestuurd en niet lang daarna was de ontploffing. De politie heeft 2 jongens van 13 en 15 aangehouden. De 13-jarige krijgt een alternatieve straf. De 15-jarige is weer vrij, maar blijft verdachte. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam vanochtend is opgeëist door een plaatselijke pro-Palestina-groepering. Palestine Action Amsterdam vindt dat Nederland medeplichtig is aan het Israëlische geweld in Gaza. Ze vinden het hypocriet dat Nederland vanavond de doden herdenkt, maar stil blijft over de genocide in Gaza. Vanochtend rond 16:30 bekladden onbekenden het monument met rode verf en ze schreven er genocide op. De politie is op zoek naar 3 verdachten. De actie is breed veroordeeld. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. En ook op straat kan de bekladding op weinig begrip rekenen.
9: Ik vind dat echt verschrikkelijk, verschrikkelijk. En schaamteloos en respectloos.
10: Dat mensen in staat zijn om dit te doen, ik kan het gewoon niet begrijpen.
11: Het is raar, maar het hoort er een beetje bij. We moeten geconfronteerd worden, lijkt wel. We moeten dingen zien die we niet leuk vinden. En dit is er eentje van.
8: Op tal van plekken in ons land zijn vanmiddag de sirenes getest. Ook al is de richtlijn dat de sirenes op de dag van dodenherdenking zwijgen. Er zijn meldingen binnengekomen uit de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. En ook op plekken in Brabant zijn de sirenes afgegaan. Een menselijke fout, erkennen de veiligheidsregio's. Vorige maand werd het luchtalarm ook niet getest. Toen viel de eerste maandag van de maand samen met Pasen. De volgende sirenetest is op maandag 1 juni en die moet wel gewoon te horen zijn. Het weer, het is vandaag een beetje zonnig, maar we zien vooral bewolking. Een buienkans neemt ook toe in de loop van de middag en er kan zelfs een stevige bui vallen, mogelijk ook met onweer. Lokaal kan het 19 graden worden. Vanavond dan kan er ook nog steeds een bui vallen, mogelijk met lichte regen, motregen. De temperatuur daalt uiteindelijk vannacht naar een graad of 10. Morgen bevrijdingsdag bewolkt. In de ochtend kans op lichte regen, in de middag en avond dan is het weer droog. Morgen wordt het wel wat kouder dan vandaag, 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, daar 27. Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen na Noorderloos 7 kilometer, 5 minuutjes vertraging.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
14: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
15: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
16: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten.
4: Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
16: Zij hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
4: Ik weet dat mijn opa veel illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
17: Huh? Hoe dan?
18: Maar dit is zijn band.
19: Ja.
20: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
21: Maar Sluis was gewoon opstandig.
22: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers.
23: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
24: Wat als je...
25: Halt! Steen blijven!
24: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
23: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
27: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
28: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
29: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: De middag door. Ronald van Oudheusden.
30: Radio met een grote R.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Een lekkere hit uit 1989 van de Amerikaanse band Living Color. Dit waren de Glamour Boys. Het begin van deze Rijnmond de Middag Door op maandag 4 mei. En dat betekent een dag vol herdenken en stilstaan bij mensen die ons ontvielen in de strijd om de vrijheid waar wij nu mogen genieten van de muziek de komende 2 uur. En op tal van plaatsen wordt er bij stilgestaan. Vanavond om 8 uur natuurlijk hebben wij het recht en de vrijheid om 2 minuten stil te zijn om in gedachten te zijn bij familieleden of mensen die je kent of mensen die in je verleden in ieder geval iets hebben betekend voor jou. De dood is vandaag aanwezig, maar ja, met het stilstaan bij de dood vieren we ook een beetje het leven. Dat gaan we morgen in ieder geval uitgebreid doen op Bevrijdingsdag, maar deze maandag 4 mei is het natuurlijk heel logisch en ook heel mooi om stil te staan bij bepaalde zaken die de geschiedenis hebben bepaald. Dat gebeurde ook al in Rotterdam vanochtend natuurlijk bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg, waarbij Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, rond 10 uur mooie woorden sprak. En daar is ook een krans gelegd. En dat zal op tal van plekken ook vanavond gebeuren. In de hele regio, in het hele land, zijn we om 8 uur in ieder geval hopelijk 2 minuten stil. Als je dat niet erop kan opbrengen, dan verdien je de vrijheid niet, denk ik dan maar. Ik heb de vrijheid om lekker 2 uur lang mooie muziek te draaien. Maar laten we gewoon ook af en toe eens een beetje stilstaan bij zaken die ons raken. Daar worden we niet slechter van. Op deze maandag, 4 mei, in ieder geval iets minder uitgelaten wellicht, maar wel heel veel gewoon vrolijke muziek. Dat dan weer wel.

Jeff Lynne zat in de jaren 60 in het bandje The Move. En dat was al behoorlijk veranderend qua muziek. Dat trok hij later door in Electric Light Orchestra. Dit was een groot hit uit 1975. Can't Get It Out of My Head. Een prachtig ingetogen liedje van deze Amerikaanse band. En dat past uitstekend op deze 4 mei, waar zojuist om 2 uur ook op de algemene begraafplaats Krooswijk de jaarlijkse herdenking op 4 mei is begonnen. Het Erehof van Verzet is daar aanwezig. Het Korea-monument, het India-monument, het Burgermonument, het geallieerde monument en het militaire Erehof. Dat is het epicentrum waar op dit moment de doden van de Tweede Wereldoorlog en de vredesmissies en de conflicten na de Tweede Wereldoorlog in ieder geval worden herdacht. Ook in de Laurenskerk vanavond zal dat natuurlijk gebeuren. Dat is een beetje een traditie. En ook daar zal Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, spreken. En de Laurenskerk is natuurlijk gewoon toegankelijk voor de mensen die daarbij aanwezig willen zijn. Is er een programma? Ja, om 6:15 gaat de Laurenskerk open. En om 6:50 zal de burgemeester het woord voeren, waarna er een stille tocht naar het Stadhuisplein zal worden ingezet. Via het Grote Kerkplein en de Oppert en de Meent naar de Kalsingel. Rond 7:50 zal dan de stille tocht daar aankomen. En zal een kranslegging worden gedaan door het gemeentebestuur en burgemeester Schouten. En om 8:00 ook op de Kalsingel bij het stadhuis natuurlijk 2 minuten stilte. Wie die 2 minuten niet in acht neemt, ja, die vrijheid heb je, hè, om dat niet te doen. Maar dan ben je geen knip voor je neus waard. Want we genieten nog iedere dag van de vrijheid die we morgen gaan vieren. Van de offers die vele tienduizenden, honderdduizenden mensen brachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periodes daarna. En we zitten momenteel weer in een onzekere situatie op de wereld. Met allerlei conflicten in de Oekraïne natuurlijk, het Midden-Oosten. Kortom, het blijft bijna jaarlijks heel hard nodig om stil te staan. Dat doen we vandaag. En dat mag je ook bij je eigen familie doen. Ik denk altijd op de 4e mei aan mijn opa. Ook vanavond, als ik om 2 minuten stil ben, denk ik aan mijn opa die in het leger zat en vocht voor onze vrijheid. Opa Cor Thijssen. Dit is Somber, 12 to 12.

het album OK Computer was dit de band Radiohead in 1997. En een heleboel mensen, als ze 10 platen mee mogen nemen naar een onbewoond eiland, mits daar stroom en een pick-up staat natuurlijk, kiezen voor OK Computer. Is een beetje een conceptalbum voor een heleboel liefhebbers van moderne muziek. Ik ben zelf niet zo'n hele grote Radiohead-fan, maar vind dit wel heel erg mooi. Karma Police. In 1993 was ik in Las Vegas en toen traden ze daarop in een casino. En ik heb geprobeerd daar een kaartje voor te bemachtigen, maar het was stijf uitverkocht. Die Amerikanen waren al vroeg ook gek op Radiohead. Inmiddels zijn ze een beetje comateus, treden niet op. Vorig jaar hebben ze nog wel in een aantal grote steden een aantal optredens gedaan. Onder meer in Londen en Berlijn en ik geloof ook in Madrid hebben ze nog een optreden gedaan. En voor de rest zijn de leden van de band en ook zanger Tom York bezig met allerlei solo-projecten en zijprojecten. En spelen ze af en toe een figurante rol op platen van andere artiesten. Radiohead. En daarvoor hoorde je ook nog de Beach Boys met Kokomo uit 89. En Britney Spears kwam voorbij uit het jaar 2000. Hoe zou het toch zijn met Britney? Mentale gezondheid is wel een issue bij deze Amerikaanse dame die veel te jong eigenlijk in het diepe werd gegooid. En ook nog een hele vervelende vader had die dat een beetje begeleidde. Afijn. Op deze maandag 4 mei heb ik veel mooie muziek voor je meegenomen. Straks na de klok van 3 uur heb ik ook nog de Smashing Pumpkins in de tas gedaan. U2, Sheryl Crow, de Red Hot Chili Peppers heb ik meegenomen. En natuurlijk ook mijn Guilty Pleasure, Suzanne en Freek. Kortom, lekker blijven luisteren. De mooiste muziek uit de jaren 80, 90, het heden met af en toe een klassieke parel komt hier op Radio Rijnmond voorbij. En nu ga ik terug naar 1999. Na een man die heel lang niet is gedraaid op Rijnmond. Vond ik heel erg jammer. Gelukkig mag het weer. Marco B. is weer Marco Borsato geworden. Dit is, wat mij betreft, zijn topplaat. Dit is Binnen.

zal een opvallende verschijning worden op Douwpop binnenkort. Daar staat namelijk de Sugar Babes geprogrammeerd. Nou, dat is best een verrassende keuze van de organisatie natuurlijk. Van dat festival in de openlucht Push the Button kwam uit 2005. En daarvoor die tophit van Marco Borsato. Blij dat we hem weer draaien. Blij dat hij ook weer een beetje aan het herstellen is van een fietsongeluk. Ja, dat schept de band. Want ik ben laatst ook ongelooflijk met mijn fiets onderuit gegaan. En ja, dat leverde behoorlijk wat verwondingen op. Marco Borsato had gebroken... ribben. Een gekneusde ribben. Nou, ik heb dat ook een keer gehad na een bokswedstrijd. En ik ken weinig blessures die zo pijnlijk zijn als iets met je ribben. Dan moet je eens proberen te hikken, te lachen, te niezen, te persen. Nou, dat is allemaal onmogelijk. Alsof er een mes door je borstkas gaat. Marco Borsato, wetenschap.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
1: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
4: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergse Hoek. paulenpaul.nl.
1: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Het is code rood bij Dirk.
14: Wat zeg je?
13: Het is code rood bij Dirk.
14: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
13: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
14: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie Breker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
16: Het is 3 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond.
17: Zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Twee van de 3 dodelijke slachtoffers aan boord van een Nederlands cruiseschip zijn een echtpaar uit Friesland. De man en vrouw waren beide 69 jaar oud. Ze bezweken aan de gevolgen van het Hantavirus op het schip de Hondius. Het cruiseschip is van de Nederlandse rederij Oceanwide Expeditions. Het schip begon 3 weken geleden met 150 passagiers aan een cruise naar onder andere de Zuidpool en de Falklandeilanden. Tijdens de tocht brak de ziekte uit aan boord. Naast de 3 passagiers zijn ook enkele bemanningsleden besmet en één van hen is ook een Nederlander. Ze zijn nog aan boord. Op dit moment ligt het schip voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar weigeren om het schip te laten aanmeren. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam vanochtend is opgeëist door een plaatselijke pro-Palestina groepering. Palestine Action Amsterdam vindt dat Nederland medeplichtig is aan het Israëlische geweld in Gaza. Ze vinden het hypocriet dat Nederland vanavond de doden herdenkt, maar stil blijft over de genocide in Gaza. Vanochtend rond 4:30 bekladden onbekenden het monument met rode verf en ze schreven er ook het woord genocide op. De politie is op zoek naar 3 verdachten. De actie is breed veroordeeld. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. De politie verdenkt een groep tieners van een ontploffing vrijdag in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. In de hal van het zwembad ging 's middags een explosief af. Het was toen erg druk in het bad. Niemand raakte gewond. Voorafgaand aan de explosie was er gedoe met meerdere jongens. Die werden weggestuurd. Niet lang daarna was de ontploffing. De politie heeft 2 jongens van 13 en 15 jaar aangehouden. De 13-jarige krijgt een alternatieve straf. De 15-jarige is weer vrij, maar blijft verdachte. In Moskou is een wolkenkrabber geraakt door een Oekraïense drone, zegt de burgemeester van de stad. Niemand raakte gewond. Er vlogen zeker 3 drones af op het complex. 2 ervan konden worden neergehaald. De 3e sloeg in. Het gebouw van 213 meter hoog is onderdeel van een luxe wooncomplex in het westen van Moskou. Het gebeurt zelden dat Moskou wordt geraakt door Oekraïnse aanvallen, onder meer door de luchtverdediging bij de stad. De aanval komt kort voor de viering van de Russische Dag van de Overwinning. Er is nog geen reactie uit Oekraïne. Het weer vanmiddag, toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Het is 19 graden vanmiddag. Ook vanavond en vannacht is er nog kans op lichte regen. Het koelt af tot 10 graden. Morgen is het bewolkt, in de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond is het dan weer droog. Het wordt morgen 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn 2 kilometer 6 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
0: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
19: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
18: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
19: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
20: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
21: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
26: EuropaKinderhulp.nl.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
29: Pap, die moeten we hebben.
28: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
30: onlineveilingmeester.nl.
31: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
32: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
33: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
34: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging.
1: Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door. Ronald van Oudheusden.
6: Radio met een grote R.

Hij stal de show in 1992 in het Zuiderpark in Rotterdam. 6 september om precies te zijn. Het Metropolis Festival stond Smashing Pumpkins. En de zanger Billy stond in een bloemetjesjurk op het podium. En vertolkte dit liedje nog niet, want het kwam pas een jaartje of 3-4 later op de plaat. En Pumpkins hadden iets met Rotterdam, want het jaar daarvoor stonden ze ook al op het festival Ein Abend in Wien. Dat was eind van de zomer in 1991 in de Rotterdamse Doelen. Datzelfde festival waar ook Nirvana een van de eerste optredens in Rotterdam vertolkte. En de hele boel kort en klein sloeg. En ook uit de Doelen werd gezet. En ja, er is een verbintenis tussen die twee bands, de Pumpkins en Nirvana. Want de zanger van de Pumpkins, die had verkering met een meisje, Courtney Love. En die werd uiteindelijk door de zanger van Nirvana, Kurt Cobain, uiteindelijk afgepakt. Inmiddels, we weten hoe dat allemaal is gegaan in de geschiedenis. Hè. Kurt Cobain leeft niet meer. Billy Corgan, de zanger van de Pumpkins nog wel, is nog steeds goed bevriend met Courtney Love. En wordt onlangs een hele interessante podcast samen opgenomen. Maar lekker om het tweede uurtje van de Middeldoor te beginnen met deze Amerikaanse band, de Smashing Pumpkins, met het nummer 1979. Het is maandag, het is 4 mei. We herdenken vandaag alle slachtoffers die vielen in de Tweede Wereldoorlog en de conflicten ook daarna en bij de vredesmissies daarna. En dat zijn er heel veel. Vanavond 2 minuten stilte. Is dat te veel gevraagd? Nee toch?

0: Zo, lekker even een beetje ruigheid op deze maandagmiddag. Dat mag ook wel, hè. Het is 4 mei. Morgen 5 mei, dan vieren we natuurlijk de Bevrijdingsdag. En dat doen we ook op Radio Rijnmond vanaf 12 uur tot 4 uur... met een speciaal programma Radio Freedom. Geheel live als het leven zelf vanuit het park hier... onder de rook van de Euromast. Erik Lemmers zal er aanwezig zijn de boel presenteren... samen met collega van Open Rotterdam. Hè. Het is een co-productie. We werken samen met de Rotterdamse lokale omroep. En Cyril Samson die zal ook als verslaggever rondgaan dwarrelen... daar op dat veld tussen al die mensen die, ja, die iets te vieren hebben. Want vandaag staan we stil bij alle ellende... en alle slachtoffers die vielen voor onze vrijheid. Morgen gaan we die vrijheid in volle teugen consumeren. Ook tussen 12 en 4 hier op Radio Rijnmond. Met een geweldig programma met heel veel lekkere muziek ook. En ook in het park zijn heel veel artiesten live aanwezig. Ik zal straks een aantal van die namen bekendmaken. Nu is het de hoogste tijd hier op Radio Rijnmond voor Sheryl Crow, All I Wanna Do. En daarna Miley Cyrus en de Red Hot Chili Peppers, ook in aantocht. Heerlijk toch?
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Wat zou Suzanne zijn zonder Freek en Freek zonder Suzanne? Samen maken ze veel mooie plaatjes. Weg van jou komt uit 2020 en daarvoor een gouden ouwe uit 1970. Mary Hopkin, Knock Knock Who's There. Was dat niet een songfestivalplaatje? Nou, vul het zelf maar in. Trouwens, op vrijdag 15 mei hebben wij de Songfestival Top 100 hier op Radio Rijnmond. En daar mag ik ook 's middags een steentje aan bijdragen met geheel eerlijk commentaar over de muziek die ik mag gaan draaien dan. Hou je vast, zandzakken voor de deur. Want ik ben niet zo'n heel groot fan van het Songfestival. Het is 4 mei, dat betekent dat we morgen in ieder geval de bevrijding gaan vieren. 1945 werd het land bevrijd. En sinds die dag is het een traditie om daar jaarlijks bij stil te staan. Dat doen we ook morgen in het park bij de Euromast. Ik heb dan geen uitzending. Want vanaf 12 uur is Erik Lemmers met Radio Freedom. Met de collega's van Open Rotterdam, de lokale omroep van Rotterdam. Cheryl Samson zal een van de verslaggevers zijn die door het park gaat hobbelen en fladderen om daar allerlei vrolijkheid op te tekenen. En er is natuurlijk ook veel live muziek morgen in het park. Heel veel DJ's. Het begint allemaal om 12:30 ongeveer tot een uur of 11 s'avonds. Het is gratis. Ik weet uit ervaring dat er lange rijen staan voor het park, want er zijn natuurlijk gewoon ingangen. Je kan niet zomaar het park inlopen. Nee, dat moet allemaal een beetje gereguleerd worden. Dus ga op tijd weg en houd geduld in ieder geval. Paul Elstak zal een van de optredende DJ's zijn morgen. En qua bands zie ik dat Lucas en Steve zijn uitgenodigd. Ik zie Zoe Tauran, Jet Rebel, Bird Experience, Rayani en Josephine Othill. Ja, misschien voor de jongelui heel veel bekende namen. Ik zeg al een beetje, gooi het mij in mijn pet. Want, goed, geen hele grote namen voor de wat oudere muziekliefhebbers. Maar het is, de jeugd heeft de toekomst. Dus morgen heel veel op Radio Rijnmond tussen 12 en 4 Radio Freedom. Nu verder met muziek. We hadden Suzanne en Freek al gehad. Dan staan nu de Pet Shop Boys klaar voor de studio met Suburbia. En Josh Stone heb ik ook uitgenodigd. Super Duper Love. Topplaat.

Maandag 4 mei, vanavond om 8 uur zijn we 2 minuten stil, omdat woorden soms tekortschieten. We staan stil bij mensen die hun vrijheid verloren, zodat wij die van ons konden houden. Bij levens die abrupt werden gestopt, dromen die nooit werden afgemaakt. Die stilte is geen leegte, het is gevuld met herinnering, met respect en met dankbaarheid. Het is een moment waarin we voelen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar iets dat beschermd moet worden, elke dag opnieuw. Door stil te zijn, laten we zien dat we niet vergeten en dat we beloven: wat er toen gebeurde, mag nooit meer gebeuren.

0: Rit. Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
5: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
5: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
6: Wat ga jij doen vanavond? Na gitaarles? Op bezoek bij oma of een etentje. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
16: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
15: En voor de aangepaste fiets van Maria.
17: En zo kan ik er weer op uit.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Het is 4:00. Dit is Radio Rijnmond. Dat betekent dat we zo gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Aris van Meteren.
19: Vervoerder RMC mag vanaf 20 juli alle ritten uitvoeren voor het Rotterdams doelgroepenvervoer. Dat is vervoer voor onder andere leerlingen en mensen met een beperking. Ook de ritten van 25 kilometer en verder binnen Rotterdam vallen onder het contract. Is de uitkomst van de derde rechtszaak over de aanbesteding van het vervoer. Huidig vervoerder Travel was het niet eens met het besluit van de gemeente om na de aanbesteding alsnog de regels te veranderen. De rechter vindt de gevolgen van de wijzigingen beperkt. De wettelijke regels zijn niet overtreden, zegt de rechter. De militaire vliegbasis Schilzerijen is gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Details kan de marechaussee nog niet geven. Omroep Brabant meldt dat veel politie en marechaussee op de basis rondloopt, ook met kogelwerende vesten. Voertuigen die de basis verlaten worden grondig gecontroleerd door politieagenten. De druk op defensie neemt toe om de droogteprotocollen te herzien. Na enkele gemeenten trekt nu ook de provincie Noord-Brabant aan de bel. De provincie laat weten dat defensie natuurlijk moet kunnen oefenen, maar risico's op onbeheersbare natuurbranden moeten worden voorkomen. Niet alleen defensie, maar ook andere overheden moeten veel beter bedacht zijn op natuurbranden, vindt de provincie. Vorige week ontstonden meerdere grote natuurbranden, onder meer op militaire terreinen. Toch zei generaal Eichelsheim dat de oefeningen door moesten gaan. De dorpskerk in Spijkenisse zet met een schadepost van 9000 euro... naar de koperdiefstal eind vorige maand. Dieven namen toen de koperen regenpijpen mee. Het gaat om de afwatering aan de kant van de markt. De diefstal moet zijn gebeurd na de kerkdienst van 26 april. De dinsdag erop is ontdekt dat de regenpijpen weg waren. De koperdiefstal bij de protestantse gemeente Spijkenisse is niet de enige van de afgelopen tijd. Ook een scheepswerf in Krimpen aan de IJssel kreeg vorige week bezoek van inbrekers. Maar die kwamen niet ver. Bij de werf is voor 20.000 euro aan krachtstroomkabels, aardekabels en verlengsnoeren meegenomen. Maar de dieven reden met hun busje de gealarmeerde politie tegemoet. De dieven sprongen uit hun wagen en zijn nog spoorloos. En de buit lag nog in het busje. Het weer vanmiddag toenemende kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. Het is 19 graden. Ook vanavond en vannacht nog kans op lichte regen. Het koelt af tot 10 graden. Morgen is het bewolkt, in de ochtend nog lichte regen. In de middag en avond is het dan droog. En het wordt morgen 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Dan de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hofvliet. 8 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. En dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft. 7 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
18: We gaan beginnen aan afslag Rijnmond. En de eerste plaat, ja, eigenlijk beginnen we, zou je kunnen zeggen, met een binnenpretje.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
21: Download nu

0: weet wat je moet doen. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
13: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: The Inner Smile. Fijn liedje van Texas van ook alweer 25 jaar geleden uit 2001. Aan het begin van Afslag Rijnmond op deze maandagmiddag 4 mei 2020. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio Rijnmond. De komende uur natuurlijk Afslag Rijnmond. Dat is de afslag die je neemt als je een lange werkdag erop hebt zitten en je denkt... Tijd om weer een beetje te ontspannen, weer een beetje tot mezelf te komen en mezelf te verwennen. Met goede muziek, met allerlei andere dingetjes. Onze stripjockey is trouwens een weekje vrij deze week. Daarover zometeen. En meer, we missen hem nu al, moet ik zeggen.
1: Oh, ja.
0: Ja, vind je niet?
1: Ja, zeker.
0: Hij hoort, erbij eigenlijk deze show, maar goed.
1: En dat hij niet langskwam vanmiddag was even raar ook. Ja. Van, hè, waar is
0: hij? Ja, niet dat hij nou zo heel erg aanwezig is, maar toch zit hij dan niet in mission.
1: Ja.
0: Dus dat, we hebben wel een lekker lange laatste natuurlijk, vlak voor 7 uur. En veel dingen te bespreken. En dat doe ik natuurlijk samen met Feza, beter bekend als het engeltje op mijn schouder. Hallo engeltje.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. En inderdaad, 4 mei, daar sta je dan toch wel weer even bij stil. En vandaag ging een alarm af. Het is natuurlijk de eerste maandag van de maand ook.
0: Dat is niet de bedoeling. Uur.
1: Nou, nee. En aan de ene kant voelt het natuurlijk wel vertrouwd. Want dat is elke maandag. Ja. Elke eerste maandag. Dus je denkt dan bij jezelf, oh ja, wanneer is het? Ja. Oh ja, eerste maandag. Maar ja, vandaag gezien de dag kan ik me voorstellen dat het niet zo heel erg handig is. Maar 4 mei, gewoon belangrijk om bij stil te staan, denk ik. En dat gaan wij ook wel doen.
0: Dat gaan we zeker doen. Dag van herdenking. Ben jij van huis uit gewend om die 2 minuten stil te staan en dan na te denken over de Tweede Wereldoorlog?
1: Nou ja, zeker wel stilstaan. Dat hebben we vanuit school. En als je op een gegeven moment geen school had, dan was het wel dat je... om 8 uur op tv zag dat er 2 minuten stilte was. Dus dat wel. Maar ik merk van mezelf, hoe ouder ik ben... hoe minder ik dat ook echt tegenkom of ermee geconfronteerd word. Waardoor ik mezelf eraan moet herinneren om dat te doen. En ja, dan is het niet echt heel erg meegegeven. Het is natuurlijk... Mijn ouders komen uit Turkije, dus die hebben dat niet heel erg meegekregen. Dan is dat wel even moeilijk, denk ik.
0: Want
1: ik
0: weet, wat doe je vanavond om 8 uur?
1: Nou ja, ik ga vanavond zeker wel... ik ben dan sowieso ook pas thuis, rond die tijden thuis. Dus dan zit het er nog goed in, zeg maar. Is het nog vers na de uitzending? Dan ga ik zeker wel 2 minuten. Maar anders moet ik echt bijna een wekker zetten of zo.
0: Ja.
1: Hoe is dat voor jou?
0: Ja, nou, ik ben echt daarmee groot geworden. Mijn ouders vonden het superbelangrijk.
1: Ja.
0: Die hebben ook zelf de oorlog natuurlijk als kind meegemaakt. En weten hoe belangrijk het is om het te herdenken. Dus wij werden echt om 7:15 voor de tv gezet als kind.
1: Ja.
0: En allemaal mondje dicht en goed luisteren naar wat gezegd wordt.
1: Ja.
0: En dat heb ik mijn hele leven toch wel meegenomen. Dat het heel belangrijk is. En ik vind het ook goed dat er nog steeds zo bij stil wordt gestaan.
1: Zeker. En bij je kids?
0: Die heb ik ook wel weer op de bank gezet om 7:15. En ook meegegeven. Of ze dat nu nog doen. Maar ja, mijn zoon die woont nu in Barcelona.
1: Ja.
0: Dus ik denk niet dat hij er überhaupt aan denkt. Mijn dochter, dat weet ik eigenlijk niet. Ga ik morgen zeggen.
1: Ja, even checken.
0: Ja.
1: Maar goed om erbij stil te staan.
0: Goed om erbij stil te staan. En goed dat het in het hele land op allerlei plekken wordt bedacht. Een bijzonder moment uit de geschiedenis van Nederland. En morgen dan vieren we met z'n allen dan de bevrijding. Wat eigenlijk nog leuker is.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is afsluiting.

0: Sunshine in the Music. Daarvoor hoor je Drive Safe van Miles Smith samen met Niall Horan. En dat brengt de tijd op 4:50. Jawel, het is tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: En vandaag is dat nieuwe muziek uit een film. Een film waar jij naartoe bent geweest.
1: Oh, vertel.
0: Dat is namelijk The Devil.
1: Oh, Where's Prada? Wat leuk.
0: Deel 2. Ja, precies.
1: Oké. Okay.
0: Die hebben een geweldige soundtrack. En Shanna Spiro is een van de artiesten die meedoet op die soundtrack. Ja, Shanna Spiro, dat is zo'n naam die ineens overal opduikt. 20 jaar nog maar, ze komt uit Londen. En begon zoals zoveel jonge artiesten nu met zangvideo's op TikTok. Maar bij haar bleef het niet bij één viraal moment. Ze heeft een stem die veel ouder klinkt dan ze eigenlijk is. Met een beetje soul en een beetje jazz, maar ook pop en een beetje klassiek drama zou je kunnen zeggen. En heel veel overtuiging. In Nederland brak ze natuurlijk door met Die on This Hill. En misschien ken je ook haar tweede single The Visitor. Nu is er Material Lover. En dat is meteen een hele andere kant van Shanna Spiro. Dit keer geen gevoelig pianoliedje. Maar een nummer met meer tempo, wat meer glamour ook. En misschien ook nog wel een knipoogje. Het nummer is geschreven voor die film. The Devil Wears Prada 2. En dat is een film waarin ook mode en ambitie en uiterlijk vertoon natuurlijk weer een hoofdrol spelen. Nou, juist daarom past dit nummer zo goed. Shanna zingt niet alleen over dure spullen of mooie dingen, maar speelt ook bij de vraag wat is nou echt en wat is alleen maar buitenkant. En nog één leuk nieuwtje. Ze komt naar Rotterdam. Deze zomer staat ze op vrijdagavond 10 juli in Ahoy tijdens North Sea Jazz. Tussen al die grote namen van de jazz, soul en pop. Eén van de stemmen van deze generatie. Dit is Shanna Spiro, haar nieuwe single Material Lover.
2: Ook nieuws hoor je hier bij Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond met Rijntjan Potsen. Dit is Radio

0: Material Lover. Wat een leuke, fijne, nieuwe single van Shanna Spiro. Die hopen we nog vaak te horen hier op Radio Rijnmond. Ja, 20 jaar nog maar wat een stem. En dit is een blijvertje volgens mij. Het is 5 minuten voor 4:30. En dus is het tijd voor de stripjockey, zou ik zeggen. Nee, we zijn niet deze week. Maar nee, we hebben zometeen wel een spelletje, hè?
1: Ja, we hebben wel een ander leuk spelletje.
0: Wat gaan we doen?
1: Feyenoordkaarten weggeven.
0: Feyenoordkaarten weggeven.
1: Ja.
0: Nu, Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En daarna gaan we Feyenoordkaarten proberen weg te geven.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Maassluis stond bekend als dat oranjestadje aan de Maas.
6: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
7: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
6: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
8: Hoe dan?
9: Maar dit is zijn band.
10: Ja.
11: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
12: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
16: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
17: En ook nog eens gratis parkeren.
18: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
19: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Het is 4:58. Dit is Radio Rijnmond. De files.
21: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Hofvliet. 10 kilometer, een vertraging van ongeveer een half uur. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En nog de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer, een kwartier. En de andere kant op Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 11 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
0: Dan het weer. Tijdens de dodenherdenking vanavond is er landinwaarts kans op een bui. Mogelijk zelfs met onweer. Vannacht af en toe regen en motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 10. Morgen bewolkt. In de ochtend landinwaarts wat lichte regen en motregen. In de middag en avond nagenoeg droog. Soms met een klein zonnetje erbij. Het wordt hooguit 16 graden morgenmiddag. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
22: Een automobilist heeft in Vlaardingen een fietser aangereden en is sindsdien spoorloos. Dat gebeurt op de Marnixlaan. De autobestuurder reed na het ongeluk een stukje door, stapte uit en rende weg. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoeft niet naar het ziekenhuis. In de auto zaten nog twee mensen en zij zijn niet aangehouden. Een vreemde situatie op militaire vliegbasis Schilzerijen. De helikopterbasis is deels ontruimd vanwege een bedreiging. Er is veel politie en marechaussee aanwezig en ook de EOD is er. Maar wat er aan de hand is, dat kan de marechaussee nog niet zeggen in het belang van het onderzoek. Rond dit tijdstip zou er een persconferentie moeten zijn, zo kondigde de marechaussee eerder aan. In delen van Nederland geldt code geel tijdens dodenherdenking. Het gaat om Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Bij ons dus niet. Maar er kunnen op sommige plekken stevige buien vallen met in korte tijd 20 tot 30 mm regen. En plaatselijk kan het ook onweren. En daar kun je last van hebben tijdens buitenactiviteiten.

0: The Army of Lovers, wat een leuke plaat is dit. Crucified uit 1991.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Ja, en we hebben nog één thuiswedstrijd te gaan, hè, in deze competitie. En dat wordt komende zondag een hele belangrijke. Feyenoord en AZ staan dan tegenover elkaar in de Kuip. Een wedstrijd die normaal gesproken garant staat voor doelpunten. Want in alle officiële ontmoetingen tussen Feyenoord en AZ werd er maar 4 keer niet gescoord. De eerste keer dat het 0-0 werd, dat was op 10 november 1979. En mijn vraag is, wanneer was de laatste keer dat een wedstrijd tussen AZ en Feyenoord uit en thuis eindigde in 0-0? Als jij denkt, dat weet ik, dan snel even een berichtje sturen met de Rijnmond app. Je mag ons ook bellen op 010-436-4436. Wanneer eindigde een wedstrijd tussen AZ en Feyenoord in de competitie voor het laatst in 0-0? Bel ons of stuur een appje.

0: Ja, mooi. Mooi slot van een mooi liedje. Johnny Logan won in 1980 het Eurovisie Songfestival met What Another Year. En daarvoor draaiden we Ed Sheeran op Radio Rijnmond en Celestial. 16:45 is het. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Met natuurlijk deze week ons Feyenoord spellen, de Feyenoord actie. Aan het eind van de week.
1: Ja, ik ga binnen zitten. Schrijven.
0: Hallo, wie is dit?
2: Hallo,
1: met Priscilla.
0: Wie gaat binnen zitten?
3: Priscilla gaat
0: Hallo,
3: binnen
0: Priscilla.
3: Zitten.
0: Hallo Priscilla, ga je binnen
2: zitten? Goeiedag.
0: Hallo.
3: Ja, zodat ze ons kan horen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Toch Priscilla?
2: Ja hoor.
0: Kijk. Priscilla Slump uit. Waar kom je vandaan, Priscilla?
2: Rotterdam-Zuid.
0: Uit Rotterdam-Zuid. Ja, tuurlijk. Ik had het kunnen weten. Ben een van die vele kennissen van VESA?
3: Zeker.
0: Ja. Wat ben je aan het doen vandaag op deze 4 mei, Priscilla?
2: Ja, nou, ik kan niet zoveel, want ik zit met mijn benen in het gips.
0: Oh, waarom? Nee. Wat is er gebeurd?
2: Ik heb 21 april ben ik geopereerd aan hielspoor.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is vervelend.
2: Dat is heel vervelend, ja.
0: Ja. En hoe lang duurt het voordat je er vanaf bent?
2: Ik mag woensdag terug naar het ziekenhuis en dan gaat het gips eraf. Dus dan mag ik weer rustig gaan belasten.
0: Nou, oké, daar kijk je naar uit, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, ondertussen maar een beetje binnen zitten, de radio aan en dan een beetje...
2: Ja, even lekker in de tuin.
0: Ja, dus, lekker in de tuin, tuurlijk. Je hebt meegedaan aan ons quiz. Ik moet zeggen, de winnaar die krijgt een sjaal en lood mee voor de kaart. Hè. Zo werkt het bij onze Feyenoord-actie. Ja. Wanneer was de laatste keer dat Feyenoord en AZ gelijk speelden tegen elkaar zonder doelpunten?
2: Dat was in 2009, om precies te zijn op 22 maart.
0: Ja, knap. Heb je het opgezocht of is het uit je hoofd?
2: Ik heb een zoon die voetbalfanaat is. Dus
3: wat goed.
2: Die wist het gelijk. Dus een beetje samenspel.
3: Ja, helemaal goed.
0: En zoon die riep vervolgens, mam, ga jij eens even bellen?
2: Ja.
3: Wat leuk.
0: Wat grappig.
3: En als je de kaartjes wint, neem je hem mee zeker?
2: Zeker. Hij heeft zelf een seizoenkaart, dus dan ga ik samen met mijn man.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, met z'n allen. Helemaal goed. Ja.
0: In ieder geval, die sjaal is binnen. Blijf luisteren, want vrijdag dan gaan die kaarten eruit.
2: Ja, nee hoor, helemaal goed. Okay. Luisteren doen we zeker.
0: Oké, goed. Dankjewel. Goed. Hoi.
2: Dag.

0: rain down on me. Laten we hopen dat het droog blijft vanavond tijdens de dodenherdenking. Het is 4 mei vandaag en dat betekent dat vanavond om precies 8 uur overal in het land weer 2 minuten stilte is. De nationale dodenherdenking om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Dat gebeurt ook in onze regio op allerlei plekken. En als je er langer de tijd voor wil nemen dan die 2 minuten, dan kan dat ook. Want voor de 10e keer wordt in Rotterdam ook de nationale stilte wandeling georganiseerd. En dat is een wandeling van een uur, georganiseerd door Ido de Vrijn. De Vrijn, die heb ik nu aan de telefoon. Ido, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een hele bijzondere wandeling vanavond tussen 7 en 8. Waarom ben je hier ooit mee begonnen?
1: De gedachte was voor mij zelf toen de tijd dat ik eigenlijk 2 minuten stilte iets tussen meer vond voor om echt in een tijd te nemen voor herdenken. En eigenlijk is dat op die manier ontstaan inderdaad een kleine 10 jaar geleden. En, mooi om in die 60 minuten beweging stil door de stad te lopen met elkaar.
0: Ja, want een uur lang stilstaan, dat is een beetje moeilijk. Dus dan, je dacht, ik ga wel wandelen.
1: Exact. Ja, het mooie van die beweging is dat je ook wel echt met elkaar in een collectieve ervaring komt. Dus niet alleen de groep van het met elkaar lopen, maar ook hoe sterk dat ook een interactie aangaat met de omgeving. Dat is ook heel sterk om te bemerken.
0: Ja, ja. En waar begint het en waar gaan jullie naartoe?
1: Ja, we bewegen vanaf het Noordplein. Dus dat is het beginpunt en dat vormt uiteindelijk ook het eindpunt. En de beweging die we daartussen maken blijft nog een verrassing. Dus ik probeer dat ieder jaar net iets andere draai te geven. Maar het is in ieder geval zo dat we langs verschillende plekken, herdenkplekken lopen. Door de stad heen. En om 8 uur houden we halt. Staan we 2 minuten stil. En bewegen we weer terug naar het Noordplein. Dus Noordplein is het begin- en eindpunt.
0: Ja, ja. En waar zijn jullie bijvoorbeeld vorig jaar gestopt dan?
1: In het centrum op het plein voor de Lounskerk. Ja, dus daar zijn we toen vorig jaar geëindigd.
0: En is het echt een uur lang stilte of zeg je het
1: tussendoor? Nee, dat is echt wel de voorwaarde. Kijk, een ervaring leert dat als je het zo vertelt, dan hebben mensen misschien in eerste instantie een reflex van jeetje, zo lang in stilte zijn. Maar het mooie is dat als je eenmaal begint om 7 uur met elkaar in stilte lopen, dat er eerst misschien nog even wat geroezemoes is, maar na verloop van tijd daalt die stilte als het ware in. En dan gaat het eigenlijk heel makkelijk, zou ik wel zeggen. En op een gegeven moment heeft die stilte een soort van terreinwinst geboekt. En glijden die minuten voorbij. En gaat ook het klokkenspel van de Lounskerk natuurlijk ook een mooi geluid vormen in het stadslandschap. Maar de stilte als groep zijnde, dat is echt precies 62 minuten lang.
0: Ja, ja. En merk je dan tijdens die wandelingen ook dat de stad langzaam maar zeker overal een beetje stiller wordt?
1: Ja, absoluut. Het is eigenlijk maar weinig momenten in het jaar. Of beter gezegd, eigenlijk is dit het enige moment in het jaar waarop je een verstilling bemerkt in de stad. Normaliter is het natuurlijk echt een dynamiek van stadse geluiden. Ja. Maar in aanloop naar dat 8 uur moment merk je echt alsof er een soort volumeknop omlaag gaat. Dus ook een hele unieke ervaring.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En kan iedereen zich zomaar aansluiten of moet je je aanmelden?
1: Zeker. Nee. Men is welkom. Ieder die de behoefte voelt om een mooie contemplatieve ervaring mee te maken is welkom. En wat ik er nog wel aan toe wil voegen is, ik kwam er net toevallig iemand tegen en die zei, ik zou er vanavond graag bij willen zijn, maar een aantal dingen aan haar hoofd, dus zag het niet zitten. Maar ik ga het op mijn eigen manier beleven en ervaren. Dat is eigenlijk ook wel een soort pleidooi wat ik wil meegeven voor de luisteraar. Dat waar je ook bent, je hem op eigen beweging ook kan initiëren. Dus het is mooi om welkom te zijn op het Noordplein. Ja. Maar als je misschien in een ander gebied om 7 uur in stilte wil lopen, bij deze de handreiking, doe dat gerust.
0: Ja. En jullie komen dus ook weer terug op het Noordplein. En dan, hoe gaan jullie dan uit elkaar?
1: Een blik gunnend huiswaarts en iedereen zijn eigen trip.
0: Alleen een blik.
1: Ja.
0: Ja, en blijf stil. Heel mooi. Nou, een uur lang stilte, heel bijzonder. Vanaf het Noordplein, door de stad wandelen met z'n allen en dan weer terug op het Noordplein. Een mooie manier om de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers te herdenken. Dankjewel, Ido, en een mooie avond.
1: Dankjewel. Goedemiddag.

0: Sabrina Carpenter. Please, please, please. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Het is nu 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Aris van Meteren heeft het nieuws.
13: De politie heeft na de dood van een zeer jong meisje op een kinderdagverblijf in Vlaardingen een huis in Maassluis doorzocht. Agenten hebben meerdere dagen onderzoek gedaan in het appartement aan de Ruisdaalstraat. Het huis is ook verzegeld. Het meisje overleed eind vorige maand bij een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen. De politie ging toen nog uit van een medische oorzaak, maar kort daarna is het appartement in Maassluis doorzocht. Ook op het lichaam van het kindje vindt nog onderzoek plaats. De politie trekt nog geen conclusies, zegt een woordvoerder tegen Mediapartner 2. Een automobilist heeft in Vlaardingen een fietser aangereden en is sindsdien spoorloos. Dat gebeurde op de Marnixlaan. De autobestuurder reed na het ongeluk een stukje door, stapte uit en rende weg. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. In de auto zaten nog 2 mensen en zij zijn niet aangehouden. De militaire vliegbasis Gilserijen is gedeeltelijk ontruimd vanwege een bedreiging. Details kan de marechaussee nog niet geven. De Telegraaf schrijft dat een onbevoegde persoon op het terrein rondloopt. Omroep Brabant meldt dat veel politie en marechaussee op de basis aanwezig is, ook met kogelwerende vesten. En ook de EOD is er. Voertuigen die de basis verlaten worden grondig gecontroleerd door politieagenten. Vliegbasis Gilserijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En de helikopters zijn onderdeel van het Defensiehelikoptercommando en ze ondersteunen vooral de luchtmobiele brigade. Rijkswaterstaat onderzoekt de schade aan de hydraulische cilinders van de Haringvlietsluizen. De 5 meter lange cilinders zijn inmiddels meer dan 55 jaar oud en er zitten krassen op. Rijkswaterstaat wil precies weten wat daarvan de gevolgen zijn voor de werking van de sluizen. Ook moet in kaart worden gebracht welk onderhoud nodig is om de sluizen zo lang mogelijk goed te houden. 2 van de 136 cilinders van de Haringvlietsluizen zijn nu losgemaakt en op de kant gebracht. Het onderzoek naar de cilinders gaat 5 maanden duren. Met 2 cilinders minder functioneren de sluizen nog naar behoren, zegt Rijkswaterstaat. Het weer, een toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. 19 graden is het vanavond en vannacht ook nog kans op lichte regen. En dan koelt het af naar 10 graden. Morgen is het bewolkt, in de ochtend nog lichte regen, in de middag en avond droog. En dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Het wordt steeds drukker op de weg. De langste files en bijzonderheden heb ik voor je op een rijtje gezet. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Hofvliet. 10 kilometer, een vertraging van een kwartier. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid. 10 kilometer, ook daar een vertraging van een kwartier. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 10 kilometer, 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer. En nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen 7 kilometer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam een file van 6 kilometer, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht.
0: De volgende plaat in Afslag Rijnmond is van Eagle Eye Cherry. Zijn debuutsingle in 1997 was meteen zijn grootste hit. Heeft hij nooit meer kunnen overtreffen. Welk nummer? Dat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.

0: Stadsmets in Bergsenhoek.
1: Trulease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
15: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Eagle Eye Cherry. Debuteerde met dit nummer, Safe Tonight. En dat is een nummer dat we nog steeds 30 jaar later heel graag draaien. Daarna hebben we eigenlijk wat minder van hem gehoord, Eagle Eye Cherry. Maar dit liedje draagt hij natuurlijk zijn hele leven met zich mee. Zo gaat het soms in de popmuziek. Goedemiddag, het is 10 minuten over 5. Radio Rijnmond tot 7 uur met Afslag Rijnmond. En we werken toch al langzaam, maar zeker een beetje toe naar de herdenking vanavond. Daar zijn toch wel veel mensen mee bezig natuurlijk vandaag. Besteden wij ook de nodige aandacht aan, toch, Beza?
1: Zeker. En ik denk ook zeker over aandacht aan een soort van alternatieve herdenkingen. Ik weet niet of inclusieve herdenking, ik weet niet hoe je het wilt noemen. Mm-hmm. Maar dat zijn dus groepen, organisaties misschien, die niet alleen de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog willen herdenken of die slachtoffers willen herdenken, maar ook wat er nu gaande is in de wereld. En ik moet zeggen, ik zie het ook wel heel vaak voorbij komen op mijn tijdlijn of ook in mijn vriendengroep, groepen. En dan denk ik ook wel weer van ja, daar is ook wel wat voor te zeggen. Want er gebeurt zoveel in de wereld en wij zeggen dan, hè, we herdenken op dat het nooit weer gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ja, het gebeurt wel, dus moet je dan dat ook niet weer meenemen? Dus ja, ik vind...
0: Moeilijke discussie.
1: Ja.
0: Ik heb er zelf wel een beetje moeite mee.
1: Omdat
0: dit echt is bedacht 4 en 5 mei over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: En natuurlijk kun je er van alle andere dingen ook bij halen. Maar daar verwatert het naar mijn idee, het oorspronkelijke idee een beetje mee. Ik snap ook wel dat mensen de neiging hebben om van alles aan elkaar te knopen. Nou ja, en je ziet het ook, hè. Maar wat er vanochtend gebeurd is op de Dam, is natuurlijk heel vervelend, hè, dat het monument besmeurd is. Met eigenlijk dezelfde gedachte, van we moeten niet alleen over de Tweede Wereldoorlog hebben, maar over alles.
1: Ja.
0: Ja, waar ligt de grens? Ik vind dat moeilijk. Maar er is een bijeenkomst.
1: Ja, nou ja, in het Maaspodium inderdaad is er een inclusieve 4 mei herdenking georganiseerd door Rotterdam Palestina Coalitie. Maar die nemen ook meerdere situaties in de wereld mee. Palestina, Congo, Sudan en andere plekken. Dirk Otten spreekt daar vanavond ook. Dus ik dacht, misschien is het goed om Dirk daarover te spreken. Hij is ook heel erg op zijn social media, Instagram, is hij daar heel erg actief over. Dus ik dacht, misschien goed om die discussie even met hem te bespreken. Kort, je kunt het natuurlijk niet uitgebreid doen. Maar dat.
0: Daar gaan we het over hebben. Ja, het virus, hè, daar moet het ook wel even over. Ik had nog nooit van het Hanta-virus gehoord.
1: Ik ook niet.
0: Maar er zijn dus in ieder geval twee Nederlanders, twee Friesen. Een ouder echtpaar is overleden aan boord van een cruiseschip, waar dus kennelijk dat Hanta-virus rondging. Wat is het voor virus? Nou, hebben wij natuurlijk in Rotterdam hele goede virusscanners. Hè? Dat weten we nog uit de coronatijd.
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen
1: Marion even bellen.
0: Marion Koopmans, die weet alles van virus en ook hoe gevaarlijk dit dan weer is. Dat en nog veel meer in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: ja, Shakira, heb je die beelden gezien afgelopen weekend?
1: Van Brazilië, ja. Van haar concert in Brazilië.
0: Waanzinnig.
1: Echt fantastisch.
0: 2 miljoen mensen schijnen.
1: Wauw.
0: Op het strand van Rio de Janeiro, ja. Waanzinnig. Shakira was dat, haar nieuwste hit Zoo. En daarvoor draaiden we Colby Kaye hier op Radio Rijnmond. En Falling For You, het is 6:10. Ja, we hadden het net al even over dat Hanta-virus. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is dus opgedoken aan boord van een cruiseschip. Een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Dat schip was onderweg van Argentinië naar Cape Verde toen passagiers onderweg ernstig ziek werden. Sommigen zelfs zo ernstig dat ze zijn overleden. Dus veel vragen over dat virus. En ja, wie kun je dan beter bellen dan onze eigen viroloog Marion Koopmans. Marion, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Viroloog aan het Erasmus MC in Rotterdam natuurlijk. Ja, dat Hanta-virus, ik had er nog nooit van gehoord. Is het een bekend virus?
2: Ja, voor ons wel. We kennen het al decennia en het komt over de hele wereld voor. Maar in verschillende vormen. En er is één vorm die echt wat ernstiger is. Die zitten in Noord- en Zuid-Amerika. En dat is nu de vraag of we daar nu precies naar kijken.
0: Ja, ja, dat moet nog onderzocht worden. Want je bent ook betrokken bij het onderzoek, hè, daar aan boord.
2: Nou ja, ik ben in contact met het schip en ook met het WHO geweest. En er is nu gewoon een groot team wat daarmee bezig is. Dus dat is altijd een team effort. Dat loopt nu op volle toeren om zo snel mogelijk helderheid te krijgen. Wat is er nou precies aan de hand? Want dat weten we nog niet. Er is één persoon die positief getest is op een Hanta-virus. We weten nog niet welk. Gezien de route denk je dat het dan een virus is wat in Zuid-Amerika voorkomt. Waarvan we ook weten dat je daar af en toe overdracht tussen mensen kunt hebben. Mm-hmm. Dat zou dit verhaal kunnen verklaren. Maar het zou ook kunnen zijn dat er nog gewoon, dat er bijvoorbeeld ook een verkoudheid rondgaat. Dus we moeten echt nog even afwachten.
0: Ja, ja, ja. En kun je het vergelijken? Want als ik aan cruiseschepen denk ik altijd aan het norovirus, hè?
2: Ja, zeker.
0: Is het vergelijkbaar?
2: Nou, dit is een veel ernstiger ziektebeeld natuurlijk. Kijk, het norovirus, wat vergelijkbaar is, is dat als je op een cruiseschip kijkt, daar is verspreiding is nu eenmaal gemakkelijker. Dat weten we natuurlijk ook nog uit de COVID-tijd. Hè? Als je grotere groepen mensen bij elkaar hebt en zeker dan in binnenruimtes. Daar gedijen virussen die gemakkelijk overdragen, gedijen daarin. Dus zelfs iets wat helemaal niet zo besmettelijk is, kan in dat soort situaties wel tot problemen leiden. Dus dat kennen we inderdaad wel.
0: Ja, en hoe belangrijk is het dat dit nader onderzocht wordt en dat we ook weten waar het nou vandaan komt uiteindelijk?
2: Nou ja, het is belangrijk voor natuurlijk de mensen die het treft. Dat is een schip met meerdere passagiers. Dus als al die gevallen inderdaad uit één virus komen, dan betekent het dat er dus toch wat overdracht is op het schip. En dat betekent dus ook dat je moet kijken, ja, hoe lang moet je dan wachten tot we zeker weten dat iedereen, dat het gestopt is. En dat is belangrijk.
0: En ik heb gelezen dat het komt, mensen raken besmet door ingedroogde deeltjes van urine of poep van knaagdieren, wat ze dan inademen. Is dat meestal de oorsprong?
2: Ja, dus die Hanta-virussen die we over de hele wereld zien, die zitten van nature in knaagdieren, ratten, muizen. Je hebt verschillende virussoorten en die hebben ook elk hun eigen favoriete knaagdier. En dat is dan inderdaad de route. Het bekend verhaal is dat mensen na de winter een schuurtje opruimen waar allerlei stof ligt met ook keutels en urine van ingedroogde urine van muizen erin. Mm-hmm. En als je dat dan, dat stof opwarrelt, dan kun je dat inhaleren. Dat zijn bekende voorbeelden.
0: Ook in Nederland?
2: We hebben in Nederland ook wel eens Hanta-virus gevallen. Maar dat is wel van de soort, moet ik meteen bijzetten, die veel mildere klachten geeft. Uh-huh. En dat zijn we noemen dat de oude wereld Hanta-virussen. Uh-huh. En dat komt af en toe voor, inderdaad. Maar dat is dus wat anders dan de virussen die in Zuid-Amerika zitten. Die zijn echt wel wat nader. Die kunnen echt ook ernstige luchtwegklachten geven. En ja, dat beeld wat gezien is, dat zou kunnen passen.
0: Ja, maar moeten we ons nou ongerust over maken?
2: Nou, voor in Nederland niet. Maar wel, het is wel goed dat het is goed om te zien sowieso dat die internationale samenwerking echt werkt als een speer. Er wordt heel goed gekeken wie kan wat bieden. Om snel duidelijkheid te hebben. En dat is nu belangrijk. Ja. Ook vooral voor de mensen op de boot en de helderheid voor hen.
0: Alle virologen staan weer op scherp overal ter wereld. Ik hoor het al. Dank.
2: Nou, en heel veel meer mensen.
0: Ja, precies. Dank voor de uitleg, Marion Koopmans.
2: Ja, graag gedaan.
0: Viroloog aan het Erasmus MC in Rotterdam. Over het Hantavirus aan boord van dat cruiseschip. Dus, ja. Dit is Radio Rijnmond, Herman Brood en Henny

0: Gelukkig hebben wij heel veel vrienden.
1: Gelukkig wel.
0: Dit zijn de winnaars van Afslag Rijnmond. En wat een mooi liedje van Herman Brood samen met Henny Vriend. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Alders.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app. Univé, daar plukt u de vruchten van.
6: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
6: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
10: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
11: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
12: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar €8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
0: 17:56, dit is Radio Rijnmond. En we hebben veel files staan.
14: Zeker, op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Den Haag-Zuid 16 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 14 kilometer. Een vertraging van een kwartier. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 13 kilometer, een vertraging van 20 minuten. En nog de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Dan het woord aan onze weerman, dat is vandaag Ed Alders. Ed, goedemiddag.
15: Rijntje, een hele goede middag.
0: Wat heb je voor ons in petto, zeker vanavond tijdens dodenherdenking?
15: Ja, nou ja, het was wel een aangename dag. Met een temperatuur nog van 19 graden. Maar je voelde gewoon dat er wat aan het broeien was. Ja. En zojuist in Barendrecht toch wel bijna wolkbreukachtige regens.
0: Oh, echt?
15: Ik heb hier... Ja, hier staat alles blank op dit moment. Ik heb in hele korte tijd 17 mm regen opgetekend. Ja, dat heb ik in heel de maand april nog niet mogen verwelkomen. Zo. Ja, het probleem is natuurlijk bij zo'n hele hoos aan regen dat het riool het niet aan kan. En dus dat pleintje waar wij aan wonen, dat staat hier wel onder water. Dat gebeurt in de zomer vaker. Ja. Met van die hoosbuien, zeg maar. Hè. Dus dat water wordt gewoon te snel afgevoerd, zeg maar. En dan krijg je dat het allemaal onder water komt te staan.
0: Ja, dus de gemeente Barendrecht moet de riolering een beetje op orde brengen.
15: Nou ja, niet alleen de gemeente Barendrecht, hoor. In de hele regio speelt dat wel. Hè. Je hebt overal van die gevoelige plekken waar water heel lang blijft staan. Dus, maar ja, goed, dat kan ook niet allemaal binnen een dag en een nacht voor elkaar worden gekregen. En ook niet binnen een paar jaar. Dat heeft natuurlijk een lange tijd nodig. En ja, tijdens dodenherdenking bestaat er dus ook lokaal kans landinwaarts op zo'n hoosbui. En dat zijn dus echt flinke druppels ook. Hè? Want ik had net druppels zo groot, zeg maar, als een euro.
0: Hè?
14: Wauw.
15: Ja, ik dacht eerst dat het hagel was. Maar zo groot was het. Het was een scherm van regen. Nou, vannacht is het bewolkt. Nou kan er in het oosten van de regio een beetje regen en motregen vallen. Naar het westen toe is het dan wel droog. Temperaturen een graad of 10. En morgen overdag op bevrijdingsdag in de ochtend bewolkt. In het oosten van de regio kan er eerst een beetje regen of motregen vallen. Toch denk ik dat het hier mee gaat vallen met die regen. Gelukkig, het is een dubbeltje op zijn kant. Want in het zuidoosten gaat het waarschijnlijk de hele dag regenen. Morgenmiddag en avond wel veel bewolking. Soms een waterig zonnetje. Het kan dan een graad of 16 worden. En er staat ook meer wind dan vandaag, Eind-Jan. Ja, en als je wil kijken hoe nat het hier is. Ik heb het zojuist even op de socials gezet.
0: Oh, oké. Okay. Ook met je grote druppels.

0: donderdag en vrijdag worden toch wel aardige dagen. Met wat vaker de zon erbij blijft het vrijwel droog. En dan kan het vrijdag 19 graden worden.
1: Dankjewel, Ed Alders, dan de hoofdpunt van het nieuws. Aris.
2: Hackers hebben de gegevens gestolen van miljoenen docenten en studenten wereldwijd. Het gaat om gegevens die zijn gestald bij Canvas. Volgens het Amerikaanse moederbedrijf Instructure gaat het om de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers. Denk aan namen, studentnummers en mailadressen. Ook de Erasmus Universiteit en de Fontes Hogescholen gebruiken Canvas. De hackers willen voor woensdag geld, anders komen de gegevens op het dark web. Eerder voerden diezelfde hackers al een aanval uit op telecomprovider Odido. De Spaanse politie heeft op een vrachtschip tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne gevonden. Geschatte waarde 1 miljard euro. En het gaat om een wereldrecord, schrijft de Telegraaf. De internationale politiedienst Interpol vermoedt betrokkenheid van Nederlands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was vanuit Sierra Leone, waar Bolle Jos verblijft, onderweg naar Libië. En aan boord waren ook enkele Nederlanders. Ze zijn aangehouden. De Verenigde Staten hebben een lithiumvoorraad aangeboord waarmee de VS voorlopig nog wel even mee uit de voeten kunnen. Met de vondst van 2,3 miljoen ton lithium is de VS in één klap onafhankelijk van andere landen zoals China. Het metaal is gewild voor accu's en batterijen, van penlights tot accu's voor in huis of in de auto. De mijn bevat genoeg lithium voor 130 miljoen autobatterijen, 180 miljard laptops of 500 miljard mobiele telefoons.
1: We kunnen weer even vooruit. Dankjewel, Aris.
3: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Hier zijn de Eurythmics, When Tomorrow Comes.
3: Radio met een grote R.

0: De Eurythmics met die stem van Annie Lennox en When Tomorrow Comes. Het is 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, op veel plekken in het land herdenken we vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De Nationale Dodenherdenking, jaarlijks om 8:00 op 4 mei. De laatste jaren wordt er ook gesproken over oorlogen die nu gaande zijn. En dat eigenlijk die slachtoffers ook herdacht zouden moeten worden. Een inclusieve herdenking wordt het wel genoemd. Want we spreken nu eenmaal over nooit meer. Nooit meer wat er toen is gebeurd. In het Maaspodium in Rotterdam, hier vlakbij de studio van Radio Rijnmond, is vanavond ook zo'n inclusieve herdenking. Herdenken zonder grenzen. Georganiseerd door het Rotterdam-Palestina-coalitie. En een van de sprekers vanavond is Derk Otte, de bekende Rotterdamse dichter. Die hebben we nu aan de telefoon. Derk, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag nog.
0: Ja, een bijzondere avond. Wat ga je de aanwezigen straks vertellen?
1: Ik heb 2 gedichten meegenomen waarin ik duidelijk eigenlijk de parallel trek tussen toen en nu. Dus ik wil zeker niet vergeten wat hier is gebeurd. Dat kan ook niet en dat hoort ook niet. Maar tegelijkertijd wil ik wel ook in die gedichten benadrukken dat het toen van hier ook het nu van daar is. En ja, dat is eigenlijk de basis van wat ik daar ga vertellen.
0: Ja, want er is wel veel discussie, hè, over die alternatieve herdenkingen.
1: Ja, daar krijg je natuurlijk het een en ander van mee. En ik vind dat iedereen, dat is ook een onderdeel van de vrijheid, denk ik, die we morgen vieren. Ik denk dat het aan ieder vrij zou moeten staan om te herdenken waar diegene aan wil denken. Gedurende de 2 minuten stilte van vandaag. Voor mij persoonlijk, dat is een puur persoonlijke overweging. Voelt het heel gek om daarop te gaan letten tijdens die 2 minuten of in de dagen daarnaartoe. Mm-hmm. Omdat ik echt alleen maar denk aan die verschrikkelijke periode hier en alles wat daarin is gebeurd. Ik zie ook de parallellen met wat er nu speelt in de wereld bijvoorbeeld.
0: Ja, maar denk je niet dat als we de oorlog in Soedan en de Gazastrook en Midden-Oosten en Oekraïne, als we dat er ook allemaal bij halen, dat het oorspronkelijke idee misschien een beetje verwatert?
1: Ik denk dat het grote gevaar is van verwatering, dat het oorspronkelijke idee is wat je in de introductie inderdaad ook al aanhaalde, dit nooit meer. Maar dan wel voor iedereen overal nooit meer. En ik denk dat dat de belangrijkste gedachte is achter de herdenking op 4 mei. En ik denk dat je die op een mooiere manier eer aandoet door bij meer stil te staan dan sec en puur en alleen wat hier is gebeurd.
0: En als het vanavond 2 minuten stil is, Derk, waar denk jij dan aan?
1: Ik denk aan de verhalen van mijn grootouders die allemaal de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ik denk aan de verschrikkingen zoals we die hebben meegekregen op de basisschool en op de middelbare school. Als het gaat om Joodse mede-Rotterdammers, Nederlanders, die alles wat zij hebben moeten ondergaan, alles wat hen is aangedaan. En ik denk ook zeker aan bijvoorbeeld Palestina, aan de Gazastrook, aan de westelijke Jordaanoever en alle andere excessen van waartoe uitsluiting en superioriteitsdenken kunnen leiden.
0: Dankjewel voor je uitleg. Ik wens je een mooie avond vanavond op het Maaspodium en morgen een vrolijke bevrijdingsdag.
1: Dankjewel.
0: Derk Otte. Dochter.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond. Radio met de grote R.
2: Ja, Twan en dan game. En dan.

0: 2 jaar geleden werd je helemaal doodgegooid met het liedje, weet je
1: nou,
0: dat?
1: Nou, echt?
0: Dat is echt normaal, maar nu kan ik het wel weer hebben, moet ik eerlijk zeggen. Bruno Mars en Rosé, daarvoor draaiden we De Dijk trouwens, groot hart. Het is 6:10, je luistert naar Radio Rijnmond. We hebben veel gesproken over dodenherdenking vanavond. Maar laten we ook even vooruitkijken naar morgen, want dat is de dag dat we de bevrijding van het land vieren. Met natuurlijk ook een aantal bevrijdingsfestivals in heel het land. En een van die plekken is natuurlijk altijd het park bij de Euromast in Rotterdam. Altijd een groot feest daar. Ik kan me wel herinneren dat het vorig jaar zo knetterdruk werd dat het een beetje chaotisch werd. Maar daar hebben ze vast iets op bedacht. Dat gaan we even vragen aan organisator Jasper Scholten. Jasper, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja. Wat is je bijgebleven van vorig jaar?
2: Nou, gewoon, dat is wel eens eerder gebeurd. Het festival is af en toe vrij succesvol. En er willen heel veel mensen extra naar binnen. En dan gelukkig hebben we al wel allerlei waterpartijen. Niemand zal in de verdrukking komen. Maar we hebben voor dit jaar hebben besloten om de ingang te verplaatsen. Die is niet meer aan bij de parkflat aan de Kievitslaan. Dus nee. Aan de kant van Erasmus, MC. Maar die is op de Parklaan. Dus als je bij, scheepvaartkwartier richting de Veerhaven loopt, dan kom je op een gegeven moment de Parklaan tegen met al die mooie majestueuze huizen aan weerszijden.
0: Dan hebben we
2: eerst een goede fietsparkeerplaats. En dan loop je eigenlijk als het ware recht het park in richting de Harbour Club.
0: Juist.
2: En daar is de visitatie. En we hebben dus nu nog een groter park voor al die mensen om van 5 mei, van de bevrijding te genieten.
0: Ja, dus je verwacht eigenlijk nog meer mensen dan vorig jaar?
2: Nee hoor, gewoon we verwachten nu dat er geen hekken omgaan en dat je nu gewoon door een brede laan op een goede manier naar binnen kan en op een veilige manier.
0: Want hoeveel mensen kunnen jullie aan?
2: Volgens mij is het tegelijkertijd 25.000.
0: Ja.
2: Maar we hebben natuurlijk, voor de mensen die van hip-hop houden, hebben we het een en ander. Voor mensen die van popmuziek houden, voor de house-liefhebbers. En iedereen heeft zo een aantal uur de tijd op de 3-4 verschillende podia. Dus voor elk wat wil, maar iedereen kan een aantal uren blijven. En dan heb je ook nog alleseters en die blijven de hele dag.
0: Ja, precies. En wat zijn de hoogtepunten wat jou betreft als het gaat om de programmering?
2: Morgen vind ik, wanneer is dat? Op morgenmiddag om 3:00, dat is de Bird Experience. Een soort mix van Greta Van Fleet en Led Zeppelin, een groot orkest van 12 man.
0: Mm.
2: En die spelen onder andere met Pablo, de gitarist, zanger van The Wolf.
0: Oh ja.
2: Het een en ander. En dat is wel, ja, gewoon te gekke sound. Ik ben dan een wat oudere jongere.
0: Ja.
2: Maar een beetje als 70's, maar dan van nu.
0: Ja, precies.
2: Gewoon tof. Gewoon gerse muziek voor leuke mensen.
0: Ja.
2: En daarna hebben we vervolgens Jet Rebel. Dat is natuurlijk ook helemaal te gek.
0: Ja,
2: dat
0: is ook helemaal
2: en
0: te gek.
2: En die komt ook met een groot orkest. Dus dat wordt even een changeover, maar het wordt wel heel, heel bijzonder.
0: Ja.
2: En verder, op bevrijdingsfestival zh.nl kun je het hele programma vinden. En het zegt voor iedereen is er wat.
0: Paul Elstak is avonds toch?
2: Sorry?
0: Paul Elstak toch ook?
2: Paul Elstaks, die staat op de Sena af te sluiten. En we hebben de, ambassadeur van de vrijheid, dat is La Fuente, die sluit af op het Erasmuspodium.
0: Nou, tot slot, Jasper, nog een paar tips voor bezoekers.
2: Trek wel gewoon. Neem zorg dat je wel ook iets warms bij hebt voor de latere uurtjes. Maar volgens mij houden we het gewoon droog. Dan wordt een prachtige dag.
0: Wat een prachtige dag, daar hou ik je aan. En heel veel plezier morgen.
2: Ja, dankjewel. We spreken
0: er
2: wel.
0: Jo, hoi, hoi.
2: Jo, hoi.
0: Jasper Scholten, een van de organisatie van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Zoals elk jaar in het park bij de Euromast in Rotterdam. Dit is Radio Rijnmond, nu met Bad English.

0: Bad English. Time stood still. En laten we hopen dat vanavond om 8 uur overal in het land de tijd weer heel even stilstaat voor de nationale dodenherdenking. Dit is Radio Rijnmond, zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
16: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
15: En voor de aangepaste fiets van Maria.
17: En zo kan ik er weer op uit.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
19: Virologen onderzoeken een mogelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Aan boord van de Hondius zijn 3 mensen overleden. Het gaat om een echtpaar uit Friesland en een Duitse toerist. Van een van hen is zeker dat hij het virus had. Wie is niet bekendgemaakt en ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Maar onduidelijk is nog of de Nederlander en de Brit ook het virus hebben opgelopen. Het Hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren en veroorzaakt onder meer koorts en longontsteking. Maar er bestaan verschillende varianten, zegt de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans.
20: Zien de route, denk je dat het dan een virus is wat in Zuid-Amerika voorkomt, waarvan we ook weten dat je daar af en toe overdracht tussen mensen kunt hebben. Dat zou dit verhaal kunnen verklaren. Maar het zou ook kunnen zijn dat er nog gewoon, dat er bijvoorbeeld ook een verkoudheid rondgaat. Dus we moeten echt nog even afwachten.
19: Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De Hondius was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en stierven. Het schip ligt momenteel bij de Kaapverdische hoofdstad Praia, maar de passagiers mogen daar niet van boord. De politie heeft na de dood van een zeer jong meisje op een kinderdagverblijf in Vlaardingen een huis in Maassluis doorzocht. Agenten hebben meerdere dagen onderzoek gedaan in het appartement aan de Ruisdaalstraat. Het huis is ook verzegeld. Het meisje overleed eind vorige maand bij een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen. De politie ging toen nog uit van een medische oorzaak. Maar kort daarna is het appartement in Vlaardingen doorzocht. Ook op het lichaam van het kindje vindt nog onderzoek plaats. De politie trekt nog geen conclusies, zegt een woordvoerder tegen Mediapartner 2. De dreiging op en rond militaire vliegbasis Schilzerijen berust op een misverstand. Op een filmpje was een man te zien die er niet hoorde en hij voerde ook verdachte handelingen uit. Maar naar nu blijkt ging het om een oud filmpje. Maar dat was niet meteen duidelijk. De marechaussee ontruimde de vliegbasis en de EOD heeft onderzoek gedaan. Op Gilserijen staan helikopters waarmee morgen op bevrijdingsdag verschillende artiesten naar festivals worden gevlogen. Het weer vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog kans op lichte regen, minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgen is het bewolkt in het oosten van de regio. 'S Ochtends nog kans op lichte regen. In de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: En dan?
9: Niet veel files meer, maar de langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een file van 16 kilometer. Ongeveer 20 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen 10 kilometer. Een kwartier. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 4 kilometer. Ruim 10 minuten vertraging door water op het wegdek. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Dat heeft natuurlijk te maken met die plensbuien waar we het net over had. Met druppels zo groot als een euro.
9: Ja.
0: Ongelooflijk. Zometeen in afslag Rijnmond. When You Walk in the Room was in de jaren 60 al een hit voor Jackie De Shannon. Dit is de jaren 80 hit van Paul Carrack.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
24: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
25: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, lees slim. Spoticar.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
30: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
31: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: When You Walk In The Room is een nummer waar veel versies van bestaan. Maar ik denk dat dit toch wel mijn favoriet is. Paul Carrick, wat een heerlijke stem heeft die man. Uit 1987. Het begin van alweer een uurtje afslag Rijnmond. Goedenavond. Het is alweer 10 minuten over 6. De uren vliegen alweer voorbij hier in de radiostudio. We kijken uit natuurlijk naar vanavond. De Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag morgen. Morgen overdag op Radio Rijnmond Radio Freedom. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Dat wordt sowieso wel heel leuk. Erik Lemmers die gaat zich daar mee bezighouden. Wij hebben nog een uurtje afslag Rijnmond te gaan. Met natuurlijk veel muziek. Met muzikale afslagen. Leuk als je daar ook aan meedoet. Zometeen eerst nog even terugkijken op het nieuws van deze maandag 4 mei.
1: Ja, we moeten het even hebben over het hantavirus. Want dat is... opgedoken, kan ik zeggen.
0: Ja.
1: Want het bestaat al wel. Het virus is bekend bij virologen. Maar het is dus opgedoken aan boord van een Nederlands cruiseschip.
0: 2 doden gegijst. Een aantal mensen die flink ziek zijn geworden daar. En in de hele wereld zijn er nu eigenlijk virologen bezig om uit te zoeken wat er nou precies aan de hand is en waar het vandaan komt. Een van die virologen die zich ermee bezighoudt is natuurlijk onze eigen Marion Koopmans. Ik zeg altijd onze eigen, want om de hoek in het Erasmus MC om virus te bestuderen. En die weet er alles van. En die weet ook hoe gevaarlijk zo'n virus nou is. En hoe belangrijk het is om uit te zoeken wat het nou eigenlijk betekent.
2: Nou, voor in Nederland niet. Maar wel, het is wel goed dat... het is goed om te zien sowieso dat die internationale samenwerking echt werkt als een speer. Er wordt heel goed gekeken wie kan wat bieden. Om snel duidelijkheid te hebben. En dat is nu belangrijk. Ja. Ook vooral voor de mensen op de boot en de helderheid voor hen.
0: Al dus viroloog Marion Koopmans zojuist in onze uitzending. En we hebben het natuurlijk over de nationale dodenherdenking gehad. Hè? Vanavond vindt dat plaats.
1: Ja, er zijn ook andere herdenkingen. Om er misschien iets langer bij stil te staan. Zoals de nationale stiltewandeling.
0: Ja.
1: Dat is vanavond tussen 7 en 8.
0: Begint en eindigt op het Noordplein in Rotterdam. Iedereen kan meewandelen. En is het dan niet 2 minuten, maar een uur lang stil. Zo is de bedoeling. Moet je wel tegen kunnen, maar het kan ook iets moois brengen. En we hebben gesproken over...
1: Over een alternatieve of inclusieve herdenking. Je mag even zelf bepalen hoe je het wilt noemen. Het heet Herdenken zonder Grenzen in het Maaspodium vanavond. En dat kan vanaf 6:30 is de inloop. 7:00 start het. En Derk Otte hebben we daarover gesproken. Die was daarbij.
0: De Rotterdamse dichter. Ja, en we hebben hem natuurlijk ook gevraagd waar hij dan zelf aan denkt tijdens die 2 minuten stilte.
3: Ik denk aan de verhalen van mijn grootouders die allemaal de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ik denk aan de verschrikkingen zoals we die hebben meegekregen op de basisschool en op de middelbare school. Als het gaat om Joodse mede-Rotterdammers, Nederlanders, die alles wat zij hebben moeten ondergaan, alles wat hen is aangedaan. En ik denk ook zeker aan bijvoorbeeld Palestina, aan de Gazastrook, aan de westelijke Jordaanoever en alle andere excessen van waartoe uitsluiting en superioriteitsdenken kunnen leiden.
0: Wat is dichter Derk Otte die vanavond dus 2 gedichten zal voorlezen tijdens de herdenking in het Maaspodium in Rotterdam. En zo wordt er op allerlei plekken in onze regio herdacht wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om 8:00 zijn we met z'n allen 2 minuten stil. Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond tot 7:00.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Accidentally in Love van de Counting Crows uit een van die Shrek-films. Ik weet niet meer welke, maar
1: het
0: zat in de soundtrack van een van die leuke Shrek-films.
1: Wat leuk.
0: Echt leuke films waren. Ja, we hadden het net over Radio Freedom. Dat is morgen op Radio Rijnmond tussen 12 en 4. Dus eigenlijk het voorprogramma van Afslag Rijnmond, zou je kunnen zeggen. Toch?
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, live vanaf het Bevrijdingsfestival in het park bij de Euromast. Erik Lemmers is daar samen met Jeroen Heidreich. Dat is een collega van Open Rotterdam. En Cheryl en Sila zijn dan de verslaggevers. En die gaan daar 4 uur lang verslag doen van alles wat daar gebeurt op het Bevrijdingsfestival. Radio Freedom, morgen dus vanaf 12 uur hier op Radio Rijnmond. Zullen we de eerste afslag gaan doen?
1: Nou, laten we dat maar doen, ja.
0: Je kunt weer meedoen. Plaatje kiezen door afslag 1, afslag 2 te kiezen. Pak daarvoor je telefoon, open de Rijnmond-app en je hebt de keuze uit 2 automatische platen.
2: Nemen we afslag 1?

Welke vind jij de leukste van deze twee? Laat het even weten via de Rijnmond app. Want we gaan één van beide zo meteen draaien. Of automatisch van Fleming, afslag 1. Of de Pointer Sisters, Automatic, afslag 2. Dus pak de Rijnmond app. Afslag 1 is Fleming. Afslag 2, de Pointer Sisters. En zometeen gaan we één van beide draaien. En je hebt twee platen de tijd om te stemmen. Hier hoor je Zoe Levi.

0: wat een heerlijke plaat, zeg. Uit de jaren 70. Onvervalste disco van de Bee Gees. Daarvoor Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen. Ja, het loopt al tegen 6:30. En we hebben een keuze te maken. Ik laat hem niet nog een keer horen, want we moeten meteen naar de uitslag gepezen.
1: Ja,
0: wordt het
1: zeker.
0: Automatisch of wordt het automatic? Dus wordt het Fleming of wordt het de Pointer Sisters?
1: Nou, Margot, Hans en Guido gaan voor afslag 1. En Els, Caroline en Raymond ook. En Raymond zegt erbij, ik ga voor afslag 1, lekker van eigen bodem. Sylvia zegt dan, nou, wij gaan voor afslag 2. En ook onze logeerhondje Harvey vindt dat gezellig. Erik, Corrie, Ronald, Astrid, Ruud, Arie gaan ook voor afslag 2. En nog veel meer. Annelies, Karin, Ria, Dennis, Johan. En ook Richard zegt, wat maken jullie het ons moeilijk? Fleming vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Maar de Pointer Sister lang niet gehoord en ook heel leuk. Kortom, afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: Automatic van de Pointer Sisters. Zometeen gaan we ons bezighouden met de lekker lange laatste. Wat zou het worden? Daar hoor je meer over na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
5: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar €8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
8: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
9: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
8: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
10: Huh? Hoe dan?
11: Maar dit is zijn band.
12: Ja.
13: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
14: Maassluis was gewoon opstandig.
15: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers.
0: Het is 6:58. Dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het met de avondspits?
16: Nog maar een paar files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hofvliet. 7 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda dan. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Ridderkerk. 6 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland. 4 kilometer, een vertraging van 5 minuten. Door water op het wegdek. De rechter rijstrook is daar dicht.
0: Dat is dodenherdenking. Van vanavond is het landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer. Vannacht af en toe regen en motregen. En het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen een bewolkte dag. In de ochtend landinwaarts wat lichte regen en motregen. In de middag en avond nagenoeg droog. Soms een waterig zonnetje erbij. Het wordt hooguit 16 graden. Kijken we nog even naar de dagen daarna. Woensdag in het oosten van de regio eerst lichte regen. Donderdag en vrijdag geregeld zon, vrijwel droog. Op woensdag is het met 14 graden fris. Daarna wordt het weer wat zachter dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
17: Nederland staat vandaag tijdens dodenherdenking stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Dat gebeurt overal in de regio. Op de Dam in Amsterdam. Dat is vanavond de nationale herdenking. Onder meer koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen een krans leggen bij het Nationaal Monument dat vandaag in Allerijl is schoongemaakt na de bekladding vanochtend vroeg. De herdenkingen zijn gericht op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties. In het Maastheater in Rotterdam is een inclusieve herdenking ook voor de slachtoffers van al het huidige oorlogsgeweld. Het nooit meer van de dodenherdenking moet voor iedereen gelden, zegt ook voormalig stadsdichter van Rotterdam Derk Otte.
18: Ik wil zeker niet vergeten wat hier is gebeurd. Dat kan ook niet en dat hoort ook niet. Maar tegelijkertijd wil ik wel ook in die gedichten benadrukken dat het toen van hier ook het nu van daar is. En ik denk dat het aan ieder vrij zou moeten staan om te herdenken waar diegene aan wil denken. Voor mij persoonlijk, dat is een puur persoonlijke overweging. Ik zie ook de parallellen met wat er nu speelt in de wereld bijvoorbeeld.
17: Zegt Derk Otte. De inloop van de alternatieve herdenking in het Maastheater in Rotterdam begint ongeveer nu. Het klimaatpanel van de VN stopt met de meest extreme scenario's. De zwartste scenario's bevatten aannames die niet realistisch zijn, erkennen de wetenschappers. De voorspellingen riepen daarom steeds meer kritiek op. Zo gingen de scenario's die de grootste opwarming voorspelden ervan uit dat er meer steenkool zou worden gebruikt en er geen effectief klimaatbeleid zou zijn. En ook hielden ze geen rekening met de opkomst van elektrische auto's, zonnepanelen en windenergie. En een bizarre vondst door een wandelaar uit Best. De 71-jarige man liep vorige week in de buurt van een militair oefenterrein op de Oorschotse Heide. En wat lag daar? Een draagbaar antitankwapen. Dat is niet zomaar een proppenschieter, zou je zeggen. Het was ook heel zwaar, vertelt de man aan Omroep Brabant. De wandelaar maakte daar vaker een rondje. Hij raapt wel eens wat hulzen op, maar dit was toch van een andere orde. Hij ging ermee naar de militaire politie, maar die reageerde wat laconiek. Ze zeiden dankjewel en legden het wapen achter in een auto. Wat bleek, het wapen is hartstikke nep.

0: Cochrane. Een Canadese rockzanger. Ook countryzanger geweest. En dit is zijn grootste hit. Lekker hoor. 1992, Life is a Highway. En daarin heeft hij groot gelijk ook. Hè? Dat klopt natuurlijk.
1: Zeker.
0: Life is a Highway. Het gaat maar door, het gaat maar door. En soms met een bloedgang. Het is 9:09.
1: Ja. Ja. Dat betekent dat het bijna tijd is voor de lekker lange laatste.
0: Ja, en die gaan we weer met z'n allen kiezen. En ik heb het echt, ik geef het toe, verschrikkelijk moeilijk gemaakt.
1: Oh, Randjan.
0: Ja, het is echt zo moeilijk.
1: Waarom doe je dat?
0: Ik heb ook geen idee welke er gaat winnen. Ik ben zo benieuwd. Het wordt of Take Me Home, of het wordt Take On Me. Het wordt of Phil Collins, of Aha. Allebei lekker lang. Welke gaan we draaien?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: Uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Nou, jij mag het zeggen, dus pak de Rijnmond app er maar even bij. Kies je voor afslag 1. Dan is het Phil Collins, Take Me Home. Afslag 2, Aha, Take On Me. En allebei in die lekker lange versie. Dat maakt het nog extra moeilijk. Wat gaat het worden? Afslag 1, Phil Collins, Take Me Home. Afslag 2, Aha, Take On Me.

0: The Selector was dat. En daarvoor de heerlijke hit van Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Het is 13 minuten voor 7 en we kunnen nog een paar minuten stemmen. Gaat weer gelijk op.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
0: Gaat echt gelijk op weer.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Je hebt nog enkele minuten om te stemmen. Afslag 1, Phil Collins, Take Me Home. Afslag 2 is Take On Me van AHA. Dus laat het weten met de Rijnmond-app. Baby.

0: tijd dat Feza nog een tienermeisje was.
1: Ja.
0: En zwijmelde en zwijmelde en zwijmelde bij de Backstreet Boys.
1: Echt.
0: I'll never break your heart.
1: Zeker.
0: We gaan naar de lekker lange laatste.
1: Ja, laten we dat maar doen. En dat kan, dat is de keuze tussen Phil Collins, Take Me Home en afslag 2, Aha en Take On Me. En nou, het was inderdaad, het liep heel snel, heel lang gelijk.
0: Mm-hmm. Maar we hebben
1: Ria,
0: de winnaar.
1: Ja, zeker. Ria ging voor afslag 1, of gaat voor afslag 1. En Els zegt afslag 2. Astrid zegt dan weer helemaal niet moeilijk, afslag 1, Phil Collins. En Arie zegt niet moeilijk hoor, gewoon afslag 2, aha dus. Ja. En nou ja, Ruud zegt afslag 1, ome Phil, Ronald, Hans, Monique uit Oudemolen zegt groet, zonnige groetjes van Gonnie en Monique uit Oudemolen, moet ik zeggen. En die gaan voor afslag 1. Raymond, Annelies en ook Regina, die gaan voor afslag 1. En dan gaan er meer voor afslag 2. Arita, Teusi, Johan, Bas, Sylvia gaat voor afslag 2. Die zegt, vond het ook niet moeilijk, vond het ook geen moeilijke keuze. Corrie, Jeroen en Sandra, Guido, Karin, Mark, Jennifer en ook Jenny. Die gaan allemaal voor afslag 2.
0: Het wordt afslag 2. Het is een nummer van Aha dat we allemaal kennen van de radio. Take On Me. Grote jaren 80 hit. Altijd nog veel gedraaid. Maar waar hoor je ooit de lekker lange versie?
1: Nee.
0: Daarvoor moet je zijn bij Afslag Rijnmond. Hier is afslag 2. De lange Take On Me. Hier is Aha.

0: van de laatste.
1: Aha. Weet je die clip nog?
2: Ja.
1: Oh, die was fantastisch. Hè?
2: Heerlijk.
1: Take on me, lekker lang, tot slot van Afslag Rijnmond. Straks om 8 uur de nationale dodenherdenking. En morgen vieren we met z'n allen dan de vrijheid. Wij zijn er weer morgen tussen 4 en 7, meteen na Radio Freedom. We hopen dat jij er dan ook weer bij bent. Voor nu, dank voor het luisteren, dank voor het meedoen. Fijne avond, tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Agenten hebben iemand neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Hackers hebben de gegevens gestolen van miljoenen docenten en studenten wereldwijd. Ze zouden de gegevens hebben buitgemaakt van 275 miljoen gebruikers van onderwijssoftware Canvas. Die app wordt gebruikt om informatie over bijvoorbeeld cijfers in te zien. Moederbedrijf Instructure zegt dat de hackers namen, studentnummers en mailadressen in handen hebben. Ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Fontys Hogescholen gebruiken Canvas. De hackers willen geld, anders komen de gegevens op het dark web. Eerder voerden dezelfde hackers al een aanval uit op telecomprovider Odido. Rijkswaterstaat onderzoekt de schade aan de hydraulische cilinders van de Haringvlietsluizen. De 5 meter lange cilinders zijn inmiddels meer dan 55 jaar oud en er zitten krassen op. Rijkswaterstaat wil precies weten wat daarvan de gevolgen zijn voor de werking van de sluizen. Ook moet in kaart worden gebracht welk onderhoud nodig is om de sluizen zo lang mogelijk goed te houden. 2 van de 136 cilinders van de Haringvlietsluizen zijn nu losgemaakt en op de kant gebracht. Het onderzoek daarna gaat 5 maanden duren. Met 2 cilinders minder functioneren de sluizen nog naar behoren, garandeert Rijkswaterstaat. De Spaanse politie heeft ten zuiden van de Canarische eilanden op een schip tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne gevonden. Geschatte waarde €1 miljard. De Spaanse autoriteiten spreken van een van de grootste drugsvangsten ter wereld. De Telegraaf zegt dat er vermoedens zijn dat Nederlands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos erachter zit. Het schip was vanuit Sierra Leone, waar de crimineel zou verblijven, onderweg naar Libië. Aan boord waren ook enkele Nederlanders en zij zijn aangehouden. Het weer vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog kans op lichte regen. Minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. In de middag en avond overal droog. Het wordt morgen 16 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan nog. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Leidschendam en Prins Klausplein 2 kilometer. Komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. De A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en de afrit Oud-Beijerland 2 kilometer. Komt er water op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat als je...
14: Halt! Steen blijven!
6: ...niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
15: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
17: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
18: En ook nog eens gratis parkeren.
19: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
20: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Ieder jaar staat Nederland op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties in de jaren daarna. Ook Radio Rijnmond herdenkt. We schakelen nu over naar de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.
1: Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de Nationale Herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Het is 8:15. Goedenavond. Ik ben bij Rijnmond, zo dadelijk Edis naar achter. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen en daarna is de herdenking op de Dam volgens de planning doorgegaan. Agenten hebben iemand neergeschoten aan de Middenbaan Noord in Hoogvliet. De man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de Middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Hackers hebben de gegevens gestolen van miljoenen docenten en studenten wereldwijd. Ze zouden de gegevens hebben buitgemaakt van 275 miljoen gebruikers van onderwijssoftware Canvas. Die app wordt gebruikt om informatie over bijvoorbeeld cijfers in te zien. Moederbedrijf Instructure zegt dat de hackers namen, studentnummers en mailadressen in handen hebben. Ook de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Fontys Hogescholen gebruiken Canvas. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond en van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Het weer vanavond, toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog kans op lichte regen, minimum temperatuur een graad of 10. Morgen is het bewolkt, in de ochtend in het oosten van de regio nog kans op lichte regen, maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
1: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Morgen, bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achteren.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Rijschoolblad, voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95, even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Het is 9 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's naar 9. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die er nu aan toe is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking in Amsterdam heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals "Nooit meer is nu". Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten rustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens de nationale dodenherdenking zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen.
8: Zo dadelijk. Om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten.

0: Vanuit de verte was een schreeuw te horen, maar op de Dam zelf bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood, 20 mensen raakten gewond en van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op Oekraïne op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. En Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk met onweer. Vannacht ook nog kans op lichte regen. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen is bewolkt, 's ochtends in het oosten van de regio nog kans op wat lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
2: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
1: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
2: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: slank terug naar de kleurrijke jaren 90. Dit is 90's na 9'en.
1: Hi, we're not in right now. But if you leave your name and number, we'll get back.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van.
4: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
6: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De peuter die afgelopen zaterdag ernstig gewond raakte na een klap met een molenwiek, komt uit Kinderdijk, zegt Alblasserdams Nieuws. Het meisje was op bezoek bij familie in Heij en Boeikop. De tweejarige kroop op een onbewaakt moment onder de afzetting door en kreeg een klap van een van de wieken. Het meisje liep onder meer hersenletsel op. Burgemeester Sjors Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk in Heij en Boeikop. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie was gealarmeerd dat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking op de Dam heeft de politie 8 mensen aangehouden. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beeld is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten van de Dam rustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht nog beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens de nationale dodenherdenking zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Alleen vanuit de verte was een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanval op Oekraïne op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne reageerde meteen door zelf met een voorstel tot een staakt het vuren te komen. En dat zou al moeten ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Het koelt af tot een graad of 10. En morgen dan hebben we een dag die begint met veel bewolking. Met in de ochtend in het oosten van de regio nog kans op wat lichte regen. Verder verloopt de dag droog en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: 5.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu.
1: Dit
2: is Radio Rijnmond. Radio
3: Fuck it.
1: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.